0: Please, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Ano koni mi koni so kande mi awa so boto. Wantrong ano sabi mi ambiso. Koni mi koni so kande mi awa so boto. Luxa de duanga me. So de trambi mi oe baya. Trawai meri mi oe no mo. Wan sandim sabajeng. Adis de no mambroken bika namigado eluku fumi
1: Milton Galan
0: yokon nal
1: Desmadina Lane. Donderdagavond, het is precies 3:10, bloot met lood, live in de studio, en we groeten ieder zoals gewoonlijk. Vanuit Nikeri, Saramaka, Koroni, daar komen we. Nee, eerst Koroni, ja toch? Dan Saramaka, daarna gaan we naar een Paramaribo, Wanika, Para, Brokopondo, Komowene, Marowene, Sipaluini. Nog iedere groeten we. Al de mensen in de resorten, de verschillende buurten, de mensen die thuis zitten aan het werk, de mensen die thuis zitten op hun voor- en achterbalkon, achterterras, zoals we dat zeggen, de mensen die aan het werk zitten. Sabi toch, zet je radio, je earpiece zet je op. En je wil weten wat het onderwerp van vanavond is. Dus al die mensen groeten we. Onderwerp van vanavond is: geen vrouw in een relatie moet een ex of een oude crush verhouden. Ik herhaal. Geen vrouw in een relatie moet een ex of een oude crush verhouden. Toch? Zoals gewoonlijk geef voor u de ruimte dat u de mensen van u belt, oma, opa, buurman, buurvrouw, nicht, neef. Belt u de mensen van u. Ze hebben toch door dat je drukte zo. Dan misschien zijn ze even vergeten. Belt u ze. Zeg ze, lood is live in de studio. Is geen herhaling. We zijn live in de studio. Toch? En we gaan vanavond praten. Ik herhaal het onderwerp. Geen vrouw in een relatie moet een ex of een oude crush verhouden. Belt u de mensen. Zeg u ze, laat ze afstemmen, 91.7, Lim FM, toch? Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Ik moet u zeggen dat het volgens mij het WhatsApp-nummer niet in... U kunt daarop niet bellen, dus u gaat rechtstreeks moeten bellen op 547-330. Dat is het nummer, dan plaatsen we u in de uitzending. Dan kan ieder u horen. Dus ook vanavond mag u bellen. Toch? U hoeft niet bang te zijn om te bellen. Taxma Oyeremi Sting. Belt u. En we weten dat wanneer u gebeld hebt, dat er mensen leren alles wat u hier gezegd hebt. Mensen leren en mensen gaan dat toepassen. Misschien probleem die in de relatie voeden. En de tak vraag je, hey, dan leren ze ook wat van u. 547-330 en dan plaatsen we u in de uitzending. Belt u ieder, zegt u ze, toch? We groeten ieder. Ik ben vergeten naar de mensen die de mataki de mansa e boro arki, want ze zijn heel veel. Ze kunnen je precies vertellen wat er hier allemaal gezegd is door die microfoon. Koko arki wan poko as gewoonlijk. Want misschien kunt u even naar de ijskast gaan in de keuken. U gaat wat halen. En dan gaan we van start met het onderwerp. Koop het wat pokoe. En dan ben ik zo terug bij u.

Ya, dry kon baka konami minama moro. Maar je had de ruimte gelaten. Je hebt de ruimte gelaten voor die ex of voor die oude crush. Je hebt de ruimte gelaten en hij is naar binnen gekropen. En nu zeg je van dat je terug wil komen. In elke echte relatie, toch? In elke echte relatie moet u de ruimte niet laten voor onderhandelingen. Voor onderhandelingen op het niveau van respect en loyaliteit. Ik herhaal. In geen elke echte gezonde relatie, u die nu thuis zit daar aan het werk, of waar dan ook, of misschien zit je nu met je schatje, je man, je vrouw, jullie zijn al de hele tijd bij elkaar, jullie zijn in een huwelijk, of jullie gaan trouwen, ja toch, jullie zijn verloofd. Is er wat betreft respect en loyaliteit onderhandeling van dat nodig? Als het een echte relatie is, dan moet er altijd respect daar zijn. Wij gaan daarover niet onderhandelen. Wij gaan niet onderhandelen in een huwelijk over het respecteren naar elkaar. Wij gaan niet onderhandelen in een echte relatie of een echte huwelijk over het loyaal zijn naar elkaar toe. Zodat we in een relatie zitten, dat wil dat zeggen dat we altijd loyaal naar elkaar moeten zijn. Altijd. Het kan nooit zo zijn dat je halfjes en 40% en ik ben de helft loyaal naar mijn geliefde of naar mijn man waarmee ik in een huwelijk zit. Of een man waar Asan, nee, u ne onderhandel aber Asan dati. U dat thuis, u die nu op het werk zit, jij die over enkele dagen misschien, je hebt ruimte genomen om te zeggen van, hey, luister, heeft je gevraagd om een relatie? Hij is naar je toegekomen en heeft gezegd van, ik vind je leuk. Gaan we iets proberen? En jullie hebben gesproken welke richting jullie opgaan. Jullie hebben gesproken welke richting jullie opgaan. En dan wil hij praten over het respect naar elkaar. Of zij wil praten over het respect naar elkaar onderling. En dan komt het jouw haar, jouw troes, jouw dit. Nee, daarover praten we niet. Er is maar één ding. We moeten elkaar respecteren. En het respect naar elkaar moet zijn 100%. Geen 50 voor jou, 40 voor mij. No. Als je het misschien anders ziet, van dat het onderhandelbaar moet zijn. Als je misschien nu thuis zit of aan het werk en u vindt van dat het loyaal zijn in een huwelijk 50-50% moet zijn of 60-50 of ik weet het niet. Belt u me en vertelt u me en vertelt u de rest van de luisteraars van Bloot met Lood. Waarom u zegt van dat er in een relatie of in een huwelijk jij vindt dat het loyaal zijn naar elkaar onderhandelbaar moet zijn. Misschien weten we het niet. Misschien kunt u ons op weg helpen. Misschien kunt u ons vertellen waarom u dat zegt. Nou weten we. Misschien heeft u een andere mening daarover. We weten het niet.
Dus u mag bellen en u mag ons vertellen waarom u vindt, dat respect en loyaliteit handelbaar moeten zijn in een relatie. Dat jij vindt of dat u vindt dat iemand loyaal naar die man waarmee je nu thuis zit, waarmee je al zoveel jaren getrouwd bent, misschien kunt u ons vertellen. 547-330. Toch? Een volwassen vrouw die haar partner niet waardeert, houdt geen deuren open voor vlammen uit het verleden. Geen enkele vrouw, geen enkele vriendin, als je nu op dit moment besluit dat je morgen ja antwoord gaat geven aan je nieuwe vriendje of aan die nieuwe crush, als je al voor hebt besloten dat je morgen gaat trouwen, gaat stappen in het huwelijkbootje, als je morgen denkt dat je antwoord gaat geven morgen, jullie waren uit elkaar gegaan, maar jullie hebben erover gesproken en morgen ga je weer zeggen van, hey, we gaan verder. Als jij vindt van dat je nog open deuren moet houden voor schatjes uit het verleden of voor oude liefjes of voor iemand die je hart in het verleden gebroken had, of iemand die je in het verleden bedrogen heeft, dan kunnen we de tent sluiten. Dus als u op dit moment, dan heb ik het over, want ik voel het onderwerp eigenlijk, dus nu praat ik over, toch, de vrouwen, de dames, die de ruimte laten voor een oude, voor een ex of een oude crush. Maar bijna ook, kunnen we de heren ook meenemen, toch? Maar een onderwerp naar specifiek naar de vrouwen toe. Een onderwerp voor vanavond is specifiek naar de vrouwen toe. Dus als u op dit moment vindt van dat niemand je iets moet komen zeggen en wat Loda zegt, hij alleen maar gekke dingen zegt op die radio, dan is het up to you. Want we weten ook, of ik weet ook, dat niet ieder eens hoeft te zijn met me wat ik hier zeg. Omdat ieder zijn of haar mening heeft hieromtrent. We kunnen, of ik kan vandaag tot morgenavond hier zitten en erover praten. Dat je geen deuren moet open, dat je als vrouw geen deuren moet openlaten voor een ex. Dat je geen deuren moet openlaten voor een oude crush. Dat je geen deuren moet openlaten voor een oude vlam. Dat je geen deur moet openlaten voor iemand die je had bedrogen in het verleden. Maar je laat nog steeds je deur open. Want we weten precies waarom er soms nog deuren open zijn. Of waarom de dames nog deuren open laten. We kunnen tal van zaken hier opnoemen waarom ze soms deuren openlaten voor die ex. En ik denk dat er heel wat muziekgroepen zijn die zingen om een soort sani over een geval die zien. En ik weet dat er op dit moment er heel wat mensen zijn, heren zijn, die heel wat verhalen kunnen vertellen
over dames waarmee ze een relatie hadden. En toch deuren of één deur of hoeveel deuren hadden opengelaten voor die ex om toch naar binnen te sluipen. Laat me u vertellen dat binnen een relatie respect alles is. Binnen een relatie is respect alles. Een vrouw die omgaat met exen, of een dame die omgaat met exen terwijl ze in een relatie zit, respecteert haar partner niet. Ik herhaal, een vrouw of een dame die nu op dit moment in een relatie of een huwelijk zit en je nog de ruimte laat voor een ex terwijl je in een relatie zit, dat betekent dat je je huidige partner niet respecteert. Amang nga sa ide no, toch je hou je op ete, toch je liep van door ete, je a ex. If a ex be boon so, daf zijn de ino tandrap, hè. Maar u sa precies, en eigenlijk mi wantak unumus belkong. Een belkong, want ik weet dat u tal van verhalen. Eigenlijk, ik zeg het altijd, hoe meer u belt, hoe minder ik ga praten. Eigenlijk, een onderwerp van mij kon dat onderwerp aan. Mijn naam heeft dat next morgen. U die momenteel thuis zit aan het werk of waar dan ook. U moest bellen en dat plaatsen kun je in de uitzending. En dat zou u maar moeten vertellen en de rest van de mensen die luisteren. Wat er allemaal u overkomen is, of wat er allemaal in uw omgeving hebt gezien. Van vrouwen die de deur hebben opengelaten voor een ex, voor een oude crush. Ja toch? En toch bakka, dan hebben ze toch wat met die oude crush. Omdat ze niet kunnen loslaten. Ze kunnen niet loslaten. En zoals ik eerder gezegd heb, tal van redenen. Soms zijn het redenen waar je als mens versteld van staat. Dat na om asan dat die vrouw normaal kan die dame, die heer niet loslaten. Is het daarom dat ze geen ja kan zeggen? Is het daarom dat ze nog steeds met die ex bemoeit, terwijl ze nu in een relatie is? Terwijl ze nu op dit moment in een relatie is. En die heer doet alle moeite zodat ze het goed kan hebben. Toch gaat ze terug. Of toch heeft ze de deur opengelaten. Of toch achteraf ontmoet ze ex nog. En ik heb het eerder gezegd, dat respect en loyaliteit niet onderhandelbaar zijn. En ik heb ook gezegd dat respect alles is. En respect wordt getoond door daden. Toch? Respect wordt getoond door daden, niet door woorden. Niet wanneer je nu op dit moment die nieuwe crush zegt van dat je zoveel om hem geeft. Dat je zo weg bent van hem. En wanneer niet jullie zo bezig zijn s'avonds zo, weer lekker makandra. Toch? Je verwendt hem, hij verwendt je. Alles wat Sanu wil doen. Toch? Hij verwendt je, jij verwendt hem. Alles wat Sanu wil doen. Wie de goede God.
wat jullie allemaal doen. Maar toch heb je nog steeds contact met die ex. Want jouw daden zijn niet die daden die moeten tonen dat je respect hebt naar die nieuwe vriend op dit moment. Die nieuwe man die je vanmorgen nog hebt beloofd dat je zoveel om hem geeft. Die man waarmee je nu al 5 jaren bent getrouwd. En toch zie je, toch ga je terug naar die oude crush. Toch ga je terug. Je weet toch, je gaat toch terug naar die baby's vader. Je gaat toch terug naar die eerste vriend. Dat betekent respect nodig. Dat betekent dat je het alleen maar zegt, ik hou van je. Ik geef zoveel om je. Je maakt me gek. Wat doe je? Alles wat Sani je doet. Maar je toont het niet door de juiste daden. Je toont het niet door de juiste daden. Door aan te geven, door aan te geven, taki e, jij bent het. Jij bent het, jij bent mijn nieuwe vriend. Ik heb geen opening gelaten voor Adoro, dat de exen nog naar binnen kunnen komen. En je toont dat door je daden, dat Adoro, iharen tapo, isroting, en niemand komt meer naar binnen. Die nieuwe vriend, die man waarmee je nu 5 jaren of 10 jaren bent getrouwd. En zelfs die man waarmee je nu 20 jaren bent getrouwd. Wanneer je soms dingen hoort, dan vraag je jezelf af van, zo lang heeft die vrouw de deur opengelaten. Dan sta je soms versteld van dat zo lang heeft je vriendin de deur opengelaten. 2, 3, 4, 5, 6 jaren. En dan vraag je jezelf af van, was je zo lang blind? Maar Asanbe pleit op zo'n dusdanige manier. Misschien werd het aan je gezegd. Maar omdat je zo blind was, dan kon je niet zien dat ze een deur had opengelaten voor die ex of voor die oude crush. Want misschien zijn er mensen die je verteld hadden, maar je denkt van taki nee, De manier waarop deze dame, deze vrouw met me omgaat, de manier waarop ze je zegt van de hoeveel ze om je geeft, ze zegt het. Maar ze toont het niet door middel van daden. En zoals ik het daarnet gezegd heb, is dat respect wordt getoond door daden en niet door woorden. Respect wordt getoond door daden en niet door woorden. Ik geef om je. Ik ben gek om je. Jij bent het alleen. Alles wat Sani. Alles wat Sani je jere. En je moet weten dat wanneer een dame, een vrouw, iemand uit haar verleden nog vermaakt, en je weet, wanneer we praten over vermaakt, dan weer congelijk te passen voor seks. Dus ze heeft nog seks met iemand uit het verleden. Dan kan je één ding weten, brada. Dat ze je niet respecteert. Ze respecteert je niet. Aan loyaliteit
Ze is niet loyaal naar je toe. Ze respecteert niets van je. Niets van je respecteert ze. Toch? Dus uteku ai. Die broers van me, de madif mee. Gaat u beter kijken. Gaat u beter opletten. Of die dame of die vrouw waarmee je nu bent. Je respecteert en loyaal is naar je toe. Je moet weten dat binnen een relatie je grenzen gaat moeten stellen. Je gaat grenzen moeten stellen binnen een relatie. En de grenzen die je gaat moeten stellen moeten duidelijk zijn naar die dame of naar die vrouw. Toch? Je gaat duidelijk grenzen moeten stellen. Oude verliefdheid, dit soort van dat die mensen waar ze gevoelens nog voor heeft of had, moeten geen ruimte krijgen in haar huidige leven. In haar huidige relatie, wat dame nu op dit moment. Op dit moment. Met een nieuwe vriend is. Wanneer je op dit moment, of gisteren, of vandaag, of morgen, of overmorgen. Wanneer jullie hebben afgesproken dat jullie in een relatie gaan stappen. Maar ook al ben je momenteel in een relatie van 5 of hoeveel jaren of getrouwd. Want we weten, ik heb het eerder al gezegd toch. We staan soms toch versteld van wanneer we horen van dat die vrouw al zoveel jaren getrouwd is. En ze nog steeds bemoeit achteraf. Met die oude crush. Of met die ex. Toch? Ze bemoeit nog steeds met die ex of die oude crush. Toch? Een oude verliefdheid. Die eerste vriend. Die eerste man die er bedrogen heeft. Ze ziet die man nog steeds. Die man, hij belt er nog steeds. Ze ontmoeten elkaar nog steeds. Hoe ze elkaar ontmoeten, kunnen we van hier tot kinder zeggen. Want wanneer mensen elkaar willen ontmoeten, you can do sayuwani. We praten vanavond misschien erover. Maar wanneer mensen elkaar willen ontmoeten, gaan ze elkaar ontmoeten. Dus een oude verliefdheid. Toch? Ga beter kijken, de matief minder brada. Ga beter kijken uit je ogen. Dat een oude verliefdheid of mensen waarvoor ze in het verleden gevoelens had. Zouden geen ruimte moeten krijgen. In de huidige leven. Want als ze dat toch doet. Dat betekent dat ze geen grenzen gesteld heeft om de relatie te beschermen. En jij als vriend, jij als man, zodat dat jou niet overkomt, bij het gesprek van vanavond of morgenavond, of misschien heb je het gesprek al gevoerd, maar je had dit niet erbij genomen, wel bespreek het wel vanavond hoor. Bespreek het wel vanavond op dit moment. En zeg er dat. Luister. Je wil niet. Jij als nieuwe vriend wil niet. Dat in de huidige leven op dit moment. De ex nog. Moet zij kom bel of zijn app of wat dan ook. Als ze dat wil. Dan horangam. Go horangam aan bakken. Maar in een relatie. Zou de no no de.
luister, ik wil niet dat je met ex. Hij hoeft geen dingen voor je te sturen. Hij hoeft niets voor je te sturen. Toch? Want het stellen van grenzen is een teken van volwassenheid. Je moet grenzen kunnen stellen. Laat niemand je komen vertellen van dat ja, maar ja. Het kan dus de kinderen hun vader zijn, maar je moet grenzen stellen. Ja toch, toen hij zijn tijd had, toen hij in het zadel was, toen je naar een behori, heeft hij rotzooi geschopt. Of andere man horen en schrijven. En nu dat je in een nieuwe relatie bent, dan wil hij nog steeds de ruimte hebben. Of jij geeft hem nog steeds de ruimte om in je huidige liefde, leven te komen, een huidige relatie, amang is zijn app, editie, dat die. Nee, toch, je moet gewoon grenzen stellen, toch? Sorry. Je moet gewoon grenzen stellen. Je hebt nu gekozen voor iemand anders, stel grenzen. En jij als nieuwe vriend, als je merkt dat die dame, die vrouw, waarmee je nu in een relatie gaat stappen, geen grenzen kan stellen, stel jij de grenzen. Zeg er wat ze moet doen. En als ze zich daaraan niet wil houden, sorry. Sorry, brother Nangasa. Toch? En wanneer je geen grenzen stelt, ik kan je één ding vanavond zeggen. Ga os aan een verleiding gaan binnen, naar binnen komen. Want je hebt geen grenzen gesteld. En wanneer jij merkt dat die vrouw niet genoeg volwassen is om die grenzen te stellen, stel jij als man de grenzen. Stel jij als man de grenzen. Dat ik luister, ik ben nu hier, we hebben nu een relatie. Amano kan zijn app koji moro, half tien na neti en de wansandati. Alam mante amange zijn koji, goeiemorgen of heb je geslapen. Ik wil het niet. Zeg hem, hij moet het niet doen. Want het kan zijn dat zij misschien een deur had opengelaten en dat mange zijn, dat is aan koja. Maar wanneer jij er zegt en zegt van luister nou schatje, ik heb gemerkt dat je geen grenzen kan stellen. Luister, ik wil dit, ik wil zo, ik wil dat. Zeg aan die man. En als zij dat niet kan doen, kolibasani, nikfasani de. Want ik kan je zeggen dat als je niet geen grenzen stelt, ga osnanga, alle dit soort sandati, abigi verleiding, voor een ex of voor een oude crush. O sluipen ko in een nieuwe relatie pe isa ide no brada. Een nieuwe relatie no de pe ipak se takie du sofuru. Toch, je hebt dat pas leren kennen 2, 3, 4, 5, 6, 7 maanden, een jaar. En dat ipak se takie, nou ze is toch volwassen dus. Ze is volwassen, maar ze is niet volwassen om grenzen te stellen. En dan kreeg die oude crush nog steeds de ruimte om naar binnen te komen. En als Saama et Chaka is, en zo chaos, verleiding, want toen hij er was, had hij het niet goed gedaan. Denk je nu dat hij nu buiten is, dat hij het goed gaat doen? Hé, kolibis mapode. Kogo Arkiwan Poku, 547-330. Belt u. Ik plaats u in de uitzending. Dan is maar een arkeo. Laat me even kijken tot boek op het jaar. Google arkeo. Easy. Play.

0: Hallo, goedenavond.
1: Hai, Fokappa.
0: Lekker, lekker.
1: Hai, je nou. De soort relatie die ze. Ik kan voor ons kiezen altijd. Omdat ze een probleem. Am anyone a fraud to I'll take out to go for pip pip look at old man. For all if a man man be a house where I go in a kama. Then, oh, problem ya. This is for your car, is for your taki. All day, taki, I'll take the sunset, sir. But let's fight taki, respect those. I'm not so easy, that is sabi. Want an attack tak kana amang bay for me de wan fasi mara am pro e shi tak yo ata ulu mama be boro bu moro yo ma isabito a moment de mit bagara begin wan shi shi taki a shi shi taki o chare go moro fara e fa la gara eita no me se strash go gel talo me di ye vi dango fro no le a ile speki a bu mara na rat i me i ma ko asa me o fos ma ko te di wasan dan ya piri ay lugu wa ti ram jopo wala ko kautu tak e ay yo ta yo se di yo mo fro nei te ki ay lugu dan fisak na series da yo sa fa yo to handle la tori af ta e is a got yo sa ha at as for is ever altijd ook klaar te ko shit neti
0: in the dad you safe te ko shit neti
2: toch ja pues de como de shit ta kasani respect. Zodra ze respect de probleem nog de, dan ga je dat soort van dingen zien hebben. Goedenavond.
3: Mijn goal hoe daar.
0: Lekker, lekker.
3: Ah, ik heb lang niet gebeld aan dat. Mijn pa dat aan dat ben gewoon.
0: Oké.
3: Gezondheid.
0: Ja. Ja, ja.
3: Maar. Ik heb geen zin in.
0: Oké.
3: Laat me dat passief van kut.
0: Ja, man. Niet dat ieder.
3: 31 augustus.
0: Ja, ja.
3: Dan wacht ik op een onderwerp. Dan, als we de zaak op de keeper beschouwen, dan moeten we beginnen te kijken naar de manier waarop partners elkaar aankijken, waarop partners elkaar bejegenen, waarop partners elkaar zien, af als vijf jaar trouwen.
0: Mm-hmm.
3: Look, dat is ook menselijk, hè? Het hoeft niet direct man en vrouw te zijn. Wij mensen onderling, als een geopend vijfje mag aan. Kijk je neer op die persoon, of je ziet je man, hij vijf. Maar dan tegen die bepaalde man, hey mister, vijf jouw staan, je zegt, ja, persoon.
0: Ja, ja.
3: Dus als we moeten beginnen, bij dat soort dingen, de manier waarop we elkaar zien. En bij vrouwen, dan gaat het een beetje verder. Want dat heeft te maken met vrouwen toch.
0: Mm-hmm.
3: Je zegt?
0: Ja, ja.
3: En moest je dat horen, want ik heb niet zoveel gebeld. Ik heb een kaartje van honderd, dat is moeilijk, dat ik het zetten. Maar moet je in een heel onderwerp die zien?
0: Ja.
3: Naar money talks.
0: Mm-hmm.
3: Money talks bullshit work.
0: Ja, ja.
3: So de mijn agent ook.
0: Ja.
3: Dus dan, de man moet komen naar je werk. Zou je bedoel langer dat? Want er was maar. Er was dame, net kon een trekker, sexy wil. Nou, kon een oorroeman bakken.
0: Mm-hmm.
3: Maar even. Even kunnen trekken, seksueel moroboom en financieel moroboom, à la toe.
0: Ja.
3: Dat gaat ze niet meer terug.
0: Ja, helemaal, helemaal.
3: Dat is niet meer aan want dan heb je niet meer terug bij elkaar.
0: WhatsApp.
3: Heb je dan moet ik moro lang.
0: Ja, ja.
3: Maar dan heb je aardig voor een trauma moro.
2: Oké, okay. Ja, okay. Goed, lekker. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Meneer Rudy zegt, money walks. Nee, money talks, bullshit walk. Dat zegt meneer Rudy. Toch? Toch? Dus het openlaten

0: wat je allemaal hebt meegemaakt. Deuren open laten links en rechts. Vrouwen, dames, die deuren open laten links en rechts. Terwijl je op dit moment... Dames, vrouwen, die deuren open laten links en rechts. Ik kan je één ding zeggen. De deuren die je op dit moment open laat. Je hebt het opengelaten voor een clown. Sorry. Je hebt het opengelaten voor een clown om naar binnen te komen. Als die man zo goed was, dan waren jullie toch vandaag niet uit op elkaar. Dan kan je misschien zeggen van ja, maar ik heb uitgelopen en vandaar dat we nu bij elkaar zijn. Maar ik heb altijd van hem gehouden. Toch? Maar dan is het dat als je altijd van die man hebt gehouden en jij iets hebt uitgehaald waar jullie nu op dit moment niet bij elkaar zijn. En je nu op dit moment een nieuwe man hebt. Een nieuwe geliefde. En dan heb je nog een deur opengelaten, want ex is zo goed. Ex is zo goed in bed. Dat je ex niet kan vergeten. Hoe zou je doen dat hij toch... Papa zou niet zingen. Kosi me fayuwani, mami na trobi. Tegi me tak mim gwe. Goedenavond. Hallo.
1: Papa Oroma.
0: Lekker, lekker.
1: Super.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Mm-hmm.
1: Hoi, ik voel me bij omroeden met je. Monitop, bullshit box.
0: Ja.
1: Die geworden vooral als die vrouw die werkt. Als die vrouw ontwikkeld is, dan is ze andere attitude. Maar zodra ze niet werkt, dan zijn ze gauw geneigd om prostitutie te doen, hè? Wat een passief prostitutie. Maar dat is maar ontwikkeld als man ook, dat is dat makkelijk. Dat is wel mooi. Die was er ontwikkeld. Je moet zo mooi zijn. Dat is niet. Money talk. Dat wil ik even bijvoegen. Ik blijf luisteren.
0: Oké, thank you. Thank you. Take me, tak me, gwe. Minegwe. Dus, Aitama gwe. Of je hebt die man de laan uitgestuurd. En we kunnen één ding zeggen. Kijk, seks. We kunnen één ding zeggen. Seks is lekker. Maar seks kan je ook geen probleem. Ook geen problemen zetten. Seks is lekker, maar seks kan je ook geen problemen zetten. En we weten, u dat thuis weet het, dat seks met jongens, soms kijk, je kan misschien mensen in het leven hebben ontmoet, partners. Je hebt misschien enkele partners gehad. 1 of 2 of 3, geef maar, ik weet het niet. Je zat dit doen aan OCC. Jij als vrouw, jij als man die nu thuis ligt, jij weet precies hoeveel partners je gehad hebt. En jij weet precies wie lekker is. En wie niet lekker was. En wie op de 5e plaats was. En je hebt de persoon van de 5e plaats genomen naar de 1e plaats. Want we weten ook, kijk, soms ontmoet je mensen, soms ontmoet je dames, soms ontmoet je heren in het leven. Mijn God, wanneer je zo bezig bent. Dus van wat taki, je lobby anunai ede. Wat zegt taki, van wat lief is maar kan zoiet zo. Van wat lief is... Ik kan je herinneren dat takje dat je nou. Wanneer je zo bezig bent. Wanneer jullie zo bezig bent om elkaar te verwennen.

0: Daar hoor je zo van mij, God, je bent. Je bent zo lekker, jongen. Waarom kon ik je niet eerder hebben ontmoet? Waarom kon ik je eerder hebben ontmoet? Al dat soort van dingen worden naar je hoofd toe geslingerd. Al dat soort van dingen worden naar je hoofd toe geslingerd. Goedenavond.
1: Hoi, Moeilaat, Petrus Absa.
0: Ja.
1: Ik was zo bezig met de dame, jongen.
0: Ja.
1: Het is tijdens het hele seks gebeuren of hier vast, maar ik prijs me de hemel in. Oh, je bent lekker, je bent lekker, je bent lekker, je bent lekker. Ik kan me niet. Niemand, ja. Boy.
0: Ja.
1: Het was echt extreem, hoor. Ik heb er echt. Ik heb er echt een goede pakslag gegeven, natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: En dan heeft seks gebeurd als bij Carmine. Hoe lekker ik ben.
0: Mm-hmm.
1: Ay, dat is echt lekkere seks. Het was top, top.
0: Ja.
1: Maar met Tori ben ik binnen. Maar ben je pas op je versteren binnen?
0: Ja, ja.
1: Toen mij verstaan, maar zo'n zo'n zo'n zo'n naam.
0: Ja, ja.
1: Meneer Lukusma, ik leef niet voor de mensen, ik leef voor God. Maar het seksbeschuit is zo dusdanig.
0: Ja, ja.
1: Als dat er is, dan komt zo weer de tweede, natuurlijk de tweede ronde, hè? Die technieken zijn al in place.
0: Ja.
1: Dus dan natuurlijk wordt het weer een feest geblazen, hè?
0: Ja.
1: Dus dat wordt even toevoegen.
0: Helemaal, helemaal.
1: Ja, ja. Als mijn balieboy, als mijn karwinning. Of is je pas mee komen met een ai, boy, ik ben goed. Hoi, waar ben je?
0: Ja.
1: Ik ben Arkie, met de Arkie.
0: Oké. Ja, ja, ja, ja. Toch? En, u mag bel. En, maar ik weet dat ik aan de manier super wang. En het niet alleen de heren die misschien door de dames de hemel in worden geprijsd. Andersom ook, we weten ook dat vrouwen de hemel worden ingepreekt door mannen. Huh? God, je poes is zo goed. Je poes is zo goed, waarom heb ik je niet eerder ontmoet? Al dat soort van dingen moet je aanhoren. En dan begrijp je dat wanneer de persoon op dit moment in een nieuwe relatie is en de persoon deuren links en rechts openlaat, dan gaat inderdaad die man die zo lekker was en pina pina kan die, you know, je bent met die dame. Want we weten toch, om te gaan niet, we weten dat niet een ieder lekker is. Toch? We weten dat het niet een ieder lekker is. Toch? Er is men zegt van, je moet niet alleen lekker zijn. Iwaka moest lekker. Teebori am lekker. Alasanfi moest lekker. En maar we weten ook dat mensen verschillen. We weten ook dat je misschien voor je eerste partner zo goed was, maar bij de tweede partner. En daar ontstaat er dus dat wanneer een deur open is en wanneer jij als nieuwe partner geen grenzen stelt, wanneer jij als nieuwe partner ziet dat de persoon op dit moment waarmee je nu in een relatie stapt of in een relatie bent, deur openlaat voor die oude crush of voor die ex, dan if ama sweetie ama sleup op zakken in zee. En wanneer jij nu als vrouw nu in een nieuwe relatie zit en je liep door dat op, omdat je weet dat die ex zo lekker is. Je liep door op, dan gaat die ex binnenkomen, dan gaat die clown, hij is een clown, dan gaat hij naar binnen komen. En vooral als je hem zegt van dat je nieuwe partner. Kijk, ik ben hem hoor, maar ik zeg het je. Midden aan mama nepot me. En je weet, jij bent het. Toch, ik kan niet zonder je. Toch, we kunnen elkaar nog steeds zien. Alle dit soort sandati. Toch, ik mis je. Ik mis, je weet wat ik mis toch. Ik mis die backbone. Mijn God, ik mis het zo. Toch, die nieuwe vriend van mij, hij beft niet. Dus. Dat heb je een deur opengelaten. dan gaat inderdaad die ex naar binnen komen. En, maar hij gaat niets voor je betekenen. Hij gaat alleen maar naar binnen komen voor seks. Seks gaat hij je geven. Toch? Toch? En relaties kunnen niet opgebouwd worden terwijl er deuren openstaan. Een nieuwe relatie in Saigo Nono De. Als je een deur openlaat, ik kan je nu zeggen dat er niets terecht komt voor een nieuwe relatie in Saigo Nono De. Misschien weet je nieuwe partner het nu niet. Misschien weet die man waarmee je nu in een huwelijk bent, je bent getrouwd. Misschien weet hij het niet dat je een deur hebt opengelaten. Maar ik kan je zeggen dat relaties niet worden opgebouwd wanneer er nog deuren openstaan. Wanneer die vrouw nog omgaat met eerder geliefden. Wanneer jij als vrouw nog omgaat met eerder geliefden. Een nieuwe relatie in Sayo Stabwe Nono De Ano Waka. Er gaat niets van terechtkomen. Er gaat niets van terechtkomen. Misschien denk jij dat er iets van terecht gaat komen. Want in een nieuwe relatie is dat idee nodig. Je krijgt van alles. Je krijgt van alles, maar je hebt een deur opengelaten. Je hebt een deur opengelaten. Een deur waarbij die ex nog kan komen, want hij begrijpt je beter. Met hem kan je dus praten. Hij belt je en jullie zitten urenlang aan de telefoon. Hij komt je aan het werk zien. Er kan van alles spelen. Het hoeft niet zo te zijn dat je een deur hebt opengelaten alleen maar voor seks. Een deur openlaten kan voor alles zijn. Toch? Een deur openlaten kan voor alles zijn. Dus je hebt een deur opengelaten omdat je met die ex zo goed kan praten. Wanneer je met hem praat, luistert hij naar je. Wanneer je bij hem bent, alleen maar dat hij reed naar het werk en jullie gaan in de auto zitten, voel je je al thuis. Alle stress ik weer, want je zit dicht bij hem. Hij begrijpt je het best. Maar je moet weten dat wanneer je deuren openlaat, wanneer jij als vrouw nog omgaat met eerder geliefden, laat je ruimte over voor drama. En je weet het, als ik praat hier over drama, dat betekent de amanfi kisi, die nieuwe liefde van je. Je kan even alles gebeuren. Wat fitty wordt, alles wat sani kan gebeuren. Jaloezie, alles kan gebeuren. Emotionele manipulatie. Van alles kan er gebeuren wanneer je dus een deur openlaat of deuren openlaat. Je hebt een deur opengelaten en adoro sa ilip opo kan leren tot jaloezie. Want die ex gaat bepaalde zaken misschien beginnen te doen zodat die nieuwe geliefde erachter komt. Of hij gaat je manipuleren met bepaalde zaken. Misschien heeft hij nog foto's, nog filmpjes waar jullie aan het genieten waren. Dan amang obigi manipuleri, want ik luister. Lukui, ken je die filmpjes nog die we hadden? In Tanai meer. Je moet me blijven neuken. Anders. Mijn vrienden potat op Facebook. Of ik ga ze sturen voor die nieuwe man van je. En dat soort van zaken kunnen gaan plaatsvinden. Toch? En je moet weten dat wanneer je respect hebt en wanneer je loyaal bent naar je nieuwe geliefde, naar je man, op dit moment waarmee je een relatie hebt, wanneer je beschermt wat je hebt, waarvan je houdt, dan weet je dat er niets en niemand ertussen kan komen. En volwassen mensen beschermen wat ze waarderen. Volwassen mensen beschermen wat ze waarderen. En wanneer je, zoals ik eerder gezegd heb, van die respect naar en loyaliteit de, ga je, je gaat waarderen wat je hebt op dit moment. Een nieuwe geliefde. Jullie houden van elkaar. Je houdt van die man. Je geeft zoveel om die man. Je laat geen deuren open. Je laat geen deuren open. Je een ex of een oude crush. Die man is al lang blij dat je een deur voor hem openlaat. Die man is al lang blij dat je een deur openlaat. En soms gaat het zo ver dat je behalve een deur openlaat, dat dat geld wat je krijgt van die nieuwe, dat je het ook afstaat. En dat soort zaken we doen. Al dat soort van zaken doen jullie. Toch? Loyaliteit defineert vertrouwen. Wanneer je loyaal bent naar je man, naar je vriend, defineert dat vertrouwen. Ik heb volgens mij eerder ook al gezegd van respect is alles. Respect is alles en loyaliteit defineert vertrouwen. Je bent AI. Je man, je vriend ziet van dat je loyaal bent naar hem toe. Dan is AI vertrouwen dit jaar zo in een relatie die zie. Mijn vrouw staat altijd achter me. Mijn vriendin staat altijd achter me. Ze is loyaal naar me toe. Dat maakt. En we weten dat vertrouwen de basis is van liefde. Dat weten we. 547-330. U mag bellen. U hoeft niet bang te zijn. Ik plaats u in de uitzending. En ik weet ook dat wanneer u belt, heel veel mensen leren. Vertrouwen is de basis van liefde. Als ze nog steeds ruimte biedt, als ze nog steeds haar verleden vermaakt, ik kan je één ding zeggen. Is het vertrouwen in gevaar? Goedenavond.
1: Hi, Biggie Pra. Mm. En dit soort shit zegt die stuff.
0: Ja.
1: Je moet conditie hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb die conditie, hè. Ik bezit die conditie. Die condities.
0: Ja, ja.
1: Het is thuis makkelijk volledig dat mijn doorheen.
0: Het
1: is daarna. Tempo. Dus ik was van mijn sitcom toch?
0: Ja, ja.
1: Ai, het was zo hemelijk.
0: Mm-hmm.
1: Heavenly. Normaal, hij is niet meer jaf. Maar met meer het namitori met dat.
0: Ja.
1: Het is mijn privé zaak, hè. Ja, natuurlijk. Ja. Ik deel het met jullie, ja. Luisteraars.
0: Ja, ja.
1: Normaal, die energie moet je hebben. En je moet precies weten hoe je stoot, van je stoot, hè?
0: Ja.
1: In de gevoelige spieren, in sapraak ding. Mm. Alleen voor astma, abe orgasme, hè?
0: Ja.
1: Want als je seks gaat om spieren, je hebt met de spieren ding. Dus in sabat techniek, in abden techniek. Dus daar, iboom, bij je, je honderd, man. Die heeft verstand, hè?
0: Helemaal, helemaal.
1: Maar laat die mensen bellen, want hey, die blakkers, man, die zijn geen jongens, maar jij in dit ding. Ik denk, oh, geen voorzang. Deel jullie mening toch? Weet je, ik denk, maar Arkoes, ding, en dat soort zaken. Het is ook minderwaardig, het is complex hebben ze. Laat ze massaal bellen, mee participeren.
0: Ja, ja.
1: Wat we auto's met dat doen, bellen, maar smaak, dat is mooi, dat is mijn ding. Dat is ook belachelijk. Nou ja, het is mooi, dat is mijn ding. Ik heb een woord, wie naar me luistert.
0: Ja.
1: Ai, ik blijf luisteren.
0: Oké, brada.
1: Ai.
2: Yeah. Lood met lood. Attaki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi

0: 5-4-7-3-3-0. Niks aan meneer Supertaki. Ik zeg het in elk programma. Hoe meer u belt, hoe minder u mijn stem gaat horen. Loyaliteit defineert vertrouwen. Vertrouwen is de basis van liefde. Als je mensen de ruimte biedt, mensen in je verleden de ruimte biedt, toch, om zich nog te vermaken, is je vertrouwen in gevaar, jij als vriendin, jij als vrouw. Goedenavond.
1: Goedenavond, meester.
0: Ja, goedenavond.
1: Luister, ik heb het programma gezien.
0: Ja.
1: Maar de items zijn gekomen. Ik heb een item omdat mensen zo ondervinden. Nu weet ik. Maar Sami ondervinden in Alibi. Kom beginnen aan het PCF in Akoloko en Awasma. Ik kan dus zeggen, Wanimi Mati. Alibi no go.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Twee. If Asma en Awasma die achterbaks. Maar je denkt dat je volle brieven in Asma, wat was mijn Italiërs retigio in het begin, dat ik me kan tot rust aan Asma. Maar, als man is af voor jou, dat je een lobby naar je verstaan, dat je ati. Je verstaan? Maar als man dan een achterbak zei, dat zei talangen, hij denkt dat ik naar alle man, dat is wat fascie dat de man denkt, maar para. Omdat een nasi de jaman teneti, dat de boer aman. Dat kan. Omdat die ja vrouw en soorten die schuit die onderhouder ape, aka orik napulek man ja. Maar teken ontdek, tak suman asma, dan as ane begin tja ververing. En vooral if in een pote op de hoogte taki je ontdek taki, ade vis bezig na jou. Toch? Dan lek familie tak yang bah ye lop na ngayu verstang da sa srafia biji hari moto ano ma begreit u seide me ki hari moto ay den ki tak ya bon tramet may na ina no tramet asa puta ki asma de na ngayu mas may ore ore basic na ngay uru mang isap so ma tak dati na dede as may chakonji ni verstang tok
0: ya
1: de san dati Bufur umas ma muslim desa na akter wika. Wat if wama di lobas ma may jaru sutranga. Amakan gwa serafu. Amakan ukiren serefi. Alasan sa den bow up. Alasan elasi frale kup chinde bay. Di begrep to. Dus andat no kade wan bun libi. Dus de umas ma di e prakse taki. De koni. De kas ade afsabi tegen over wamang. Omdat ena manen. En dat zou in de Bijbel toch een vrouw naar man in toch, een motor uit een man. Dus een voeruf voor een man, dus een paar mij denken. Je verstaan? Maar zo'n voeruf ding is vergis ding. Toch, want een man bij de fossie. En een man kies alles zijn voor maatschappelijk eerste de vrouw kiesie. Je verstaan toch? Dus de vrouw die de vis bezig naar een man, die een look of ding, een zorg of ding, dat je praktijk dat mijn oren liefde. Dat is dus mij kan go lekti mij atidrape. Troena lobby no lobby ma de lukuf you. Wat kada ama apwa to kot koming. Mene tega ma omdat de fish basic lang amang. Ota amang lost lang amoni ame lukuf you. Ame lukuf gotena you grab ching. To? And that talk you about the kati fully ba man. It's a father biggest ma fosi de kade dama stati. Say gotro mocho. What an al... En dan brief in Libi dat ik kan zorgen en Libi komoro beter kan zorgen voor Pisidati. Maar nee, ik denk dat ik takro denk. Wat er is dan bij elkaar vrienden en vrienden. Dan is dan bij je afstand de Archie. De Archie is Archie te kort komen voor de Sma, voor de Sma Rivener in Alibi Makandra. En de Sandati, if man I know opo, say a renator is de I must opo. Is dat zei dat ik met tak de sandisi? Omdat mij onderveen die boefuru. En alles maar wacht sabi. Mij zes die maar op 8 jaar. Maar bigi meid zorg op mij. Bigi meid, bigi mocho. Die belop mij bij kroosi jimi. Dat heeft kerst er naga. Dan ga dit pres drapen is sabi. Ramaker. Mooi sume me kisi. Dat je leer mij alibi. Hoe zei de? Omdat mij ben de wanboy die ben vrij poster. dit ibe de dang bufur de mocho belo batori dati dok de spreek tegen de alopso tame kasa imus ma bere wan klap nou tegen dat isi familie lobby tokje nak mi dat ben de alibi voor jaren 60, 70
2: ja
1: mino ma dit 60, 70 jaren bij bijna 80 ja
2: ja ja
1: maar mi onder fenit sabi abi mika deel mee na alibi makandra so umas ma don voor vooral moet tegen jaren, sorry dat moet takken zo. Vooral de blakke sapoen. Trof de me denk ik moro fara. Trof de even pota casino in de ede. Amonimus kom. Teo accepta ma moni sam die verleden week voor waka. Ja, elene sa ele. Is verstand ook?
2: Ja.
1: Adoe atrasan aan amoni. Dus des man denk alibi taki. Alibi fu forsin aan no e verschil. If you tie lay, ye lay, ye lay, ye lay, give you serefi. And if I'm on deck, I may leave you in your lay. Tell me last you serefi, what I be spent when I bet if you're in a fame brudu. Dog? Come, you are what? Change of me serefi.
2: Yeah.
1: Maner, make walk a man be back up to Wagi. That Jadamo of the Wagi Takilu, the Yerea Wagi on the road. They in Africa card me a la Yuru Futaki Bank. Kopot mi soko chamigo so, iversta, mati abi reibo weis. Dus sametegi na stimuler, me stimulera dama. Ma une libi sama yara, i begreep. Madang, mi erfare na nga mi studi sam abi, itak mo luku o fara, mi kan go na nga disi. Wat ina kai go, mi inche dat so ala yuru, ye or wang. Da wang dati, ye luke via koloku na ngeng. Meneer, de sasami ondervindt na nga dame. Uiteindelijk me begin ook een strategisch na ngeng. Is dat zo wat dat hoa hobogen set. Is dat je eerder van woord dat hobogen set.
2: Dus meer van woord, maar kan je doen zo uitgebreid.
1: Jeroen, dat wat dat ki, die tak na nga vrouw, en is dat dat hij lee.
2: Ja.
1: De meka lei moro. Je begrijpt, de potentie refi na klem.
2: Ja.
1: Toch? Maar ik kies de woorden precies. Meka praktijk taki, ay, anabe en door. Anabe mi door ete. Je verstaat? Dat o mek fout. Dat a mek fout, dan drape yo meka verstaan taki. Efu, igo doro so, yo da ya yo. Es mi simus kami. Na mi se gone de city fen fosi, efa kota kam chawa wa baki nyan kongimi. Efa promise mi. Da au chanya go je de city fen fosi, da au kami, ma op sami mo fodora
2: ara. Yeah.
1: Abiti mi op sadra pe anu kan kami, ma go fosi na da da ta, ta me kara de pres drape.
2: Yeah.
1: Ta me tak, oh. Dus openlijk het heeft dat ook voor zijn trouwen dat ook kan mee.
2: Ja.
1: Dat man en ja, in zakken geen met al. Ja, ik kan wachten. Ik zie het als hij mee
2: gaat.
1: Dat is goed. Dat is aan het staan. Dus om te kijken dat ik af en toe een fout. Dat ik gewoon een ouderman. Ik heb dat ik gewoon een ouderman naar Wagi. Maar mijn leven, omdat ik heb dat Wagi, ik heb een probleem. Ik verstaan het ook.
2: Ja.
1: Da go ne manier dai kom baka de leta kemina la poleng de kemina la swet. Da wagi jam. Baka wil jam.
2: Abering.
1: Abering ay da jam. Da obel mi op kontaki. If mi kang lukwa fasi fu kan pure drape na nga wagi. Tutak yon gono nomi de basic. Drug basic e suka money.
2: Yeah.
1: Tis ino mako lukwa fasi no atake skuto obelen birman op. Da belen bir yon op. Da yang dat go haren puru tak hey dat me the one is da mo pura waja ya no sondro wa se wa jugu iverstar ya lavatory loot da awaji ko mier da awaji ko boya osoneng dang abel mi of taki di hotel stesor what ka wa doing da bitaki extra later kom keke dan so kunam danga world make up when I want monter.
2: Yeah.
1: But if sabik banami wagi na misa posi samsa. What dami aksi atak enesa wagi na wango for it ma motor e drive. Misa po. You understand? That's not that manner. bakadi wandi ya tamara feyam dan tek mi boy mi tak yere mi boy stoy na wajif mi kogwe kogwe teka atra wagi tadim go ana bende na uso e kwa so blay
2: yeah
1: you understand
2: yeah
1: dan mi tege mata cruel mi kwa teka wagi ya mata wagi mus gare parasi le na boy sata wagi awa ta berin ko ko to ga sa wile dry ko fre amare awa di furu ditaki so da kari da keba isa tak noitas ma aksi mita ki ma energy ma wagi moro awa gi meki ba da to ataki you ko se si e bro you
2: yeah
1: you understand ina ma aksi mi awa gi moro wa ko on da ke ba taki no what this way de kitok
2: yeah yeah
1: e de kitak ai amanga ko on the category des ko no aksama na ko luka po jima wagi ko mo fre fre noit mora aksi mi and noit mora mi stel for tu take fa wagi ibersta mi gimi boya wagi mi take fi wa sera wagi ka sere ma e fi no sere amoro bu am nge dak sera wagi wata be abe wagi ba ibersta ani o asan tan sami wate gi na atori disi fa dama teres ma edu that it is for no DP in a doof thing. For all of us do not crook too. Gigarabuto. That they forget it. What do you want to do to us not on the dark? But tomorrow na Frida. That's my forget it. Samunde. Deep sana air wiki. If we start talk. This all the bear got the road. This is a liche a play. A liche a player. And kita kawa lusa mama spell it. This is how I can go. Mamanir. Mo kota tori ma mo tegi utaki ala ma nengere di de efi ne ko bro you first stand ine opo you first stand full luku you can go astra fu you can bede you can malengri you first stand omdati you ati safu and in isap taki ina ma other suk taki efi ako luku na gawas ma wat that okeno study apart you understand you erfare mus ma luku taki if you call loku na asma that be konde de sribata you baby akan borwa nyaji akan orwa duiri eduira oso if you man breathing isa etaki you understand talk me mati if you no abdel loku dati
2: yeah
1: bufu tackle can take you to learn telling up to learn telling
2: yeah
1: and that they to learn telling konda metegi ala manier ala mang bi abwa uma no me katolio stelen da chayu ede gweno soyo naki ede panya astraposo. You understand? And that the chin boy did in astraposo o pretty chingi. Matere ma yere tak na wafro ikiri of imesandelo wafro. Throw off dema asare hat dema watame prakse tak na emma idu. You understand? Talk watame ego astrapo tupa drama no sabse itsa. This are the muile kei dati misabi.
2: Yeah. Hallo.
0: Ja, u mag terugbellen. Deze meneer heeft alles gezegd. 547-330. Op de donderdagavond ben ik hier voor u. U moet bellen. Ik moet zo min mogelijk moet ik praten. Toch? En het onderwerp. Ik weet dat heel veel heren, mannen op dit moment. De mijn arki. Nee, we zijn ook om te opstaken te mijn bels, maar ojere. Dat is maar zo'n toerik, ba. Dat is maar zo'n precies samiti. De mensen weten precies wat u is overkomen. De mensen weten precies dat de ex van u, of die vrouw waarvan je zoveel om gaf, de deur heeft opengelaten voor een ex. Voor een oude crush. En u bent erachter gekomen. En ieder heeft een ander verhaal. En zoals deze meneer het verteld heeft, hebben nu heel wat mensen geleerd uit zijn verhaal. Zo ook wanneer u gaat bellen, gaat men ook leren vanuit uw verhaal. Toch? Oude vlammen moeten verbrand blijven. Tee yu nanga mane hor moro. Laat het zijn tak yu nanga mane hor moro. Oude vlammen moeten verbrand blijven. Je energie is waardevol. Een vrouw die nog flipt of chat met een ex gaat waarschijnlijk vriend. Schrijf het op. Een vrouw die nog chat of wat dan ook met haar ex. Die nog flirt met haar ex. Gaat vriend. Laat mij je niet komen zeggen van we zijn goed op elkaar. Of we zijn niet goed op elkaar. Of wat dan ook. Kogel Arkie van Poko. Kogel Arkie van Poko. De bakka Poko door Gidesma gelegenheid voor Bel Baga. Toch? Trutru Lobby. Rahmat Amatstam. Staan.

0: Goedenavond.
1: Ay, we gaan al langer. Mm-hmm. We bel energie mee en wakati de.
0: Ja.
1: Isap de café. Weet je waar een goede vrouw kan nog vinden? De vrouw is in een Paramaribo klarikba. Mm-hmm. Dit is maar vroom. De meid in Paramaribo is allemaal.
0: Ja.
1: Maar de meeste zijn vroom. Ja toch?
0: Mm-hmm.
1: De boyti meid. Boyti. Goed luisteren. Boyti meid.
0: Ja.
1: Maar de vrouw is Paramaribo. Dat is een vrouw. Maar de vrouw in Paramaribo is de frox. De meeste zijn frox vroom. De nepi. Boyti. We are kito. Boyti. En dat zijn we de meeste getakken. Boyti meid in Gosuku, mijn man. De meid in fotosie frox. Alle vroma is is daar foto no no. Boyti in Gosuku meid. Boyti. Hoe rego boefara. Ze hebben een andere mentaliteit.
0: Ja, ja.
1: Breek het als man, ja, luxe. Dus, maar ze zijn meer. Met de natuur daar, ze hebben de natuur faciles mij liggen. Maar dat ben ik af en toe zeggen, ja, prox. Mie etegi papa. Guassara makabakas, je soort prins dat ik af en toe vrouw heb. Ben je het met me eens of niet?
0: Deels.
1: Deels, ja. Boyti moet ik mee. Very dan aan de meite paramaribo. Nou man. Boyti wego.
0: Ja.
1: Dat wil ik even toevoegen.
0: Oké, brada.
1: Yes.
0: Ja, ja. 547-330. Bloot. Met lood. Volwassen vrouwen maken keuzes. Een volwassen vrouw kiest haar man boven alle andere opties of alle eerdere opties. Een volwassen vrouw kiest haar man boven alle eerdere opties. Alle de eerdere opties waar ik het nu over wil hebben. Exes, mijn crush. Ze gaat boven die mensen kiezen. Oude vlammen moeten verbrand blijven. Oude vlammen moeten verbrand blijven. Een volwassen vrouw richt haar energie en tijd en aandacht op de persoon met wie ze wil opbouwen. Op de persoon waarvan ze zegt van hé, met deze man ga ik opbouwen. Daar is het waar ze haar aandacht en alles, alle andere zaken op richt. Alle andere zaken gelden niet voor haar. Alle andere zaken zet ze aan de kant. Omdat ze weet dat dat soort van zaken kunnen gaan zorgen voor gevaar. Dat soort van zaken kunnen gaan zorgen dat ze in problemen gaat komen met die nieuwe man of die nieuwe vriend. Toch? Ze is bezig dat wat ze op dit moment heeft, is ze bezig te beschermen. Niets anders komt ertussen. Niets anders komt ertussen. Het vertrouwen laat ze niet door niets en niemand daartussen komen. En mensen op dit moment zeggen van hé, we gaan iets doen, we gaan nu iets beginnen. Alle andere deuren heeft ze op slot gezet. Wie weg is, is weg. Er is geen ruimte om terug te komen. Er wordt geen deur opengelaten om nog steeds terug te komen. Je hebt je tijd gehad. Je hebt je tijd gehad Je moet je vrede beschermen als man en als vrouw. Toch? Bescherm je vrede en bescherm alles daar. Je moet als man geen gedrag tolereren. De brad of midrapa also say. Waar je dan nu op dit moment ook bent. Je moet geen gedrag tolereren. Dat je waarde in, hoe moet ik dat zeggen? Op de proef stelt. Tolereer niets. Tolereer niets dat jouw waarde op dit moment op de proef gaat stellen. Ik kwam hier toch in het begin. Grenzen. En als je ziet dat ze geen grenzen kan stellen. Libasani podde. Bescherm je vrede. Bescherm je vrede. Neem geen genoegen met iets minder dan respect. Je moet geen genoegen nemen. Zoals ik ben begonnen met respect en loyaliteit. Respect moest de 100%. Je moet geen genoegen nemen met 40%. Je moet geen genoegen nemen met een 20% loyaliteit. Zodat je dat soort van zaken ziet. Libasan pos de rustig. Bescherm je vrede. Nek voor Abrala Sabel zo even takasani taki. Nogo nak you ede. If you shitak respect not de. Lip nasani. Mi mabotaki. Broka waji de chiraburichi. Neem geen genoegen met minder dan 100%. Want daarin zit er gevaar. Neem geen genoegen met minder dan 20% en 40% loyaliteit. Want daar zit het gevaar. Stel je grenzen. Bescherm je vrede. Toch? Wees standvastig. Stel normen. Im de standvastig, de brad of midrapa, also say. Inome wankel. Standvastig im de. Laat die dames zien dat je niet wankelt. Laat die dames zien dat je niet minder neemt. Respect, minder neemt dat 20% respect. We talko su srefi. Afro na trobi nang hai. Nek nei visie ei app as schatje. En dat soort sani, dat soort van dingen. Er is geen respect. Wanneer je met de loop, als je ex of een oude crush. Zoals men het gezegd heeft. Want de man bel nou. Pe ego. Ay nee, dit zijn dingen. Nee, we kennen elkaar gewoon. Gogo jibrasa. Stel grenzen. Dat soort brasa jekoji. Ja, man, de moro soort brasa jekoji. Is een goede vriend, is een soort sani. Als je geen grenzen stelt, gaan dat soort van zaken je overkomen. Je moet grenzen stellen. Die ex kan, ze kan het niet maken dat die ex nog achter je poort komt. Dat tere kan ons reisje taktaki as mas knap nanga mabaka poort aan mij jitori. Wat voor grappenmakerij is dat? Hey, heb je nog? Jullie kunnen ze. Nee, ik kan goed met hem praten. Hey, begreep me. We kunnen bepaalde dingen, zaken praten. Stel normen en observeer acties. Observeer acties. Lichaamstaal voor een vrouw staat boven alles. Staat boven woorden. Haar lichaamstaal staat boven woorden. Samen tegen de netti. Neem het mee. Een echte vrouw kies je volledig, niet gedeeltelijk. Een echte vrouw kies volledig voor jou als man. Een echte vrouw kies niet deel. En ik weet dat op dit moment die vrouwen ook luisteren. Die echte vrouw, ik weet dat ze op dit moment ook luisteren. Die, wanneer ze zeggen, jij bent, dat ben jij het. Wie zegt dat de arkinono de vrouw dat die? Ik weet dat nu op dit moment, die zusters, die nichtjes, alle de vrede, alle de sani. Zusters, nichtjes, kennissen. We scheren niet ieder over één kam, dat weet u. En we weten ook, en u weet ook, dat wanneer we praten hier over sterke relaties en sterke huwelijken. Daarvoor zijn we hier op de donderdagavond. Maar we sluiten onze ogen niet voor die grappenmakers. We sluiten, moeten onze ogen niet sluiten voor die vrouwen die nog steeds deuren openlaten. Voor een ex of voor een oude crush. We sluiten onze ogen niet voor die vrouwen die hun vrede niet kunnen beschermen. We sluiten onze ogen niet voor die vrouwen die deuren openlaten om hun huidige relatie waarin ze nu zitten, die zo goed verloopt, dat dat in gevaar komt. We weten ook, zoals ik het eerder gezegd heb, dat echte vrouwen kiezen volledig. Ze kiezen niet gedeeltelijk, niet ongedwongen. Een echte vrouw kiest volledig, niet gedeeltelijk, niet ongedwongen, niet voor het gemak. Ze kiest volledig, dat doet een echte vrouw. Toch? Dat doet een echte vrouw. En kijkt u goed naar de lichaamstaal. Kijkt u goed. Als u ziet, als u zoveel om die dame geeft. Want soms is het misschien dat we met elkaar moeten praten. Het is soms goed dat jij als man ook moet aangeven van tak E. Luister nou. Ik wil dit niet. Of ik wil dat niet. Dat jij als man ook aangeeft. Wat je allemaal niet wilt binnen een relatie. En wat je allemaal wilt binnen een relatie. Wat soms is het. Dat wanneer we met elkaar praten, we elkaar begrijpen. Soms is het dat wanneer je zo toch met elkaar praat en dan zie je van takie E. Die dame. Ze begrijpt dat ding nog steeds niet. Dus dan ben je bezig te praten en bezig uit te leggen. En dat soms dan weer contact op alleen. De ene meneer die gebeld had gezegd van soms weer horen aan ons mannen, maar als mannen horen aan jou. Maar soms door het praten en dat is maar ik kon begreep dat ik nee, deze man geeft veel om me, dus mijn kaliba maar in de steek. Ik moet achter mijn man staan of ik moet achter mijn vriend staan. Ik moet respect hebben. Maar soms door het praten hoor, dan zie je van dat je één mensen. Door het praten dan zie je van één, nee. Mensen begrepen dat ding. Of ze waren niet bij. Of door het gesprek, dan komen ze bij elkaar. Goedenavond.
1: Hé, heb ik je kind aan mijn bel net? Die man is op de hoogte, die man is goed geïnformeerd hoor.
2: Mm-hmm.
1: Hij weet precies hoe vrouwen denken.
2: Ja.
1: Nou, hij is een slimme man.
2: Ja, ja.
1: Die vrouw, de man is 69.
2: Mm-hmm.
1: Die man is goed op de hoogte, goed geïnformeerd. Dat is wat dit keer is, succesvol.
2: Ja, ja.
1: En je kan heel veel van ze leren, van hem leren. Dus ik ben trots dat hij zo'n uiteenzetting heeft gegeven. Ik heb ook natuurlijk voor mijn leerpijn toe natuurlijk. Maar laat hij blijven bellen, hè. Hij kan jullie goed wegwijs maken. Vooral in het programma.
2: Helemaal. Helemaal.
1: Ja, en natuurlijk u als programmamaker, we zijn trots op u. Elke week zitten we gekluisterd natuurlijk aan de radio. En luisterde de koning van Limbo, meneer Lothar Peursen. Ja, toch?
2: Helemaal.
1: Dus dat is die compliment natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: We kunnen toch niet wat compliment.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik blijf luisteren.
2: Oké.
1: Okay. Yes.
0: 547-330. Zoals ik gezegd heb, soms kunnen mensen geen grenzen stellen. Maar wanneer we zo bij elkaar zijn en je merkt van je geeft zoveel om die dame of om die vrouw. Want soms je bent bij elkaar toch. Je leert elkaar kennen en je merkt van deze dame, ze geeft zoveel om me. En zoals ik eerder gezegd heb van ze. Goedenavond.
3: Ik ben Pouter.
0: Hallo. Oké. Je hebt dat mensen, wanneer ze bij elkaar zijn, je hebt dat de ene man zoals vrouw geen grenzen kan stellen. Toch? Want we hebben het ook al bij de mannen, toch? Een vrouw, die vrouw geeft zoveel om die man, maar ze merkt van dat die man geen grenzen kan stellen. Er zijn nog steeds ex-vriendinnen die bellen en die vrijpostig uithalen. Maar die man kan ze niet zeggen van, hé, luister, je moet me niet meer appen. Een man maar stellen als een grens dat hij. Maar misschien, jij als nieuwe vriendin, dan zit je met die man, daar praat je, zegt van, hé, luister, kijk, ik geef zoveel om je, maar ik merk ook dat je ook zoveel om me geeft. En je zegt het niet alleen, ik zie het in je daden. Maar je moet grenzen stellen. Stel de grenzen, zeg aan die exen, ze moeten je niet meer bellen. Deze is je takkie, amang is je takkie, Adama is lop me jongen. Toch? Ze geeft zoveel om me. En ze zegt het niet alleen maar. Maar ook de daden geven aan dat ze zoveel om je geeft. En ze zegt je precies als man, luister, dat moet je doen, dit moet je doen. Je hebt de deur opengelaten voor je ex. Je hebt, omdat ze zeggen, kijk, ze doet het, jij hebt de deur opengelaten. Dat er iets doen en dan je shitaki Nou, inderdaad, ze heeft gelijk, dan ga je de grenzen stellen. Dan heb je contact naar je ex. Van luister, ik ben nu in een andere relatie. En toen we bij elkaar waren, zag jij niet een waarde voor mij. Toch, nu ben ik met een Harold of nu ben ik met Joyce. En je kan niet bellen en appje sturen wanneer jij dat wil. Toch? We kunnen goed op elkaar blijven. Maar het goed op elkaar blijven is wanneer we elkaar over straat zien, dan ga je me groeten. Kohorasani in lijn. Toch? Als je elkaar aan de basati, dan kan je me groeten. Maar kohorasani in lijn. Inoma app memorare of eseni. Kolibasani zo. Dat ding zorgt voor problemen. En mijn loopprobleem. Mijn man geeft zoveel om me of ik geef zoveel om die man. Denkatori, waar ik het vanavond over heb gehad. We gaan het hierbij houden. Al de mensen die gebeld hebben, al de mensen bedanken we. Al de mensen die gebeld hebben, al de mensen bedanken we. En we weten ook, we bedanken ook de mensen die gebeld hebben. Want Usaptaki, Boomfurusma en Arki. En we weten ook dat ze de ruimte nodig hebben voor Mik Astap voor Bel. Want al de onderwerpen die wij hier aankaarten, zijn onderwerpen waarvan we weten dat spelen in die gemeenschap.

0: zoals vrouwen, dit is overkomen, dat er ruimte wordt opengelaten voor een ex of voor een oude crush. Om in de nieuwe relatie die nu is, ertussen te komen. Als u richting huis gaat, reed u veilig naar huis. Als u in de nachtdienst bent, wakker om een gebouw, luku alasani, detapasani. Wie is je arki uno, pota telefoon, at erpies in die jesi. Toch? En dwaar ook naar juiste fasie. De mensen die nog steeds erover gaan praten, abra onderwerp, praat u, discussieert u. En volgende week zijn we weer hier, live, met een ander onderwerp. Ik groet u en ik zeg goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: 91.7, hier hoor je het anders en beter. Sosolo.

Enjoying the music on Lim FM.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oei, omwika.
2: Fijn, omwika, man. Doe wat kadabe. Ai, go. Hey, tik ala san. Kom weer snel, tik ala san. Hey, wakti. Moet me aan dat kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want dan wat voor maak ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Frisse morgen, Lobby Wang. Wie wiki? Niet door onszelf, niet door de wekker, maar door de heilige adem van onze Creator. En het is goed om hem te eren met een lied.

Years. Ja, geprezen zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël. De eeuwige God die niet verandert, die ons alle in zijn machtige hand houdt. Mijn naam is Annemarie Sanchez en u luistert op deze vroege ochtend naar Word of God via Radio Lim FM. Ik weet niet wat u straks gaat doen. Sommigen van u zijn met pensioen, anderen hebben vakantie, maar velen gaan naar het werk. Misschien maakt u zich klaar om straks uit huis te gaan. Let er wel op dat u alles controleert, deuren en ramen goed sluit. Want helaas zijn er mensen die de handen niet uit de mouwen willen steken, maar andermans bezit willen hebben. Dieven, inbrekers. Niemand wil slachtoffer van hen worden. En we weten niet wanneer ze toeslaan. Dus moeten we altijd op onze hoede zijn. In de Bijbel, Gods woord, wordt gesproken over dieven. En we worden vooral gewaarschuwd voor een onzichtbare dief. In Johannes 10, vers 10 zegt de Heer Jezus, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Deze zin staat niet op zich. Jezus was een rabbi. Dat is Hebreeuws voor mijn meester of heer, wat verwijst naar een Joodse godsdienstige leider. In het Nieuwe Testament worden Joodse leraren en schriftgeleerden met deze titel aangesproken. Jezus gaf onderwijs in de Torah en het Koninkrijk van God, in de synagogen en daarbuiten, en werd door zijn volgelingen rabbi genoemd. Lobby Wang, met dief doelde Jezus in de eerste plaats op de grote tegenstander, Satan, de duivel. Maar hij verwees ook naar mensen die onderwijs in de boeken van Mozes gaven, zoals de Farizeeën en schriftgeleerden, die niet zo zuiver waren. Schijnheilig noemde Jezus ze. Hij gebruikte zelfs hardere taal tegen hen, omdat ze zich uiterlijk heel godsdienstig voordeden, maar van binnen waren ze hoogmoedig. En ze legden het volk strenge wetten op, maar zelf hielden ze zich niet eraan. Daarom maakte Jezus aan zijn volgelingen kenbaar dat hij de goede herder is. Het zou fijn zijn als u eerst hoofdstuk 9 leest en dan hoofdstuk 10, zodat u ook de context begrijpt waarin Jezus zichzelf de goede herder noemt. Zijn gehoor moest weten dat er valse profeten en dwaalleraren waren die gelovigen niet naar God leidden. We moeten dus heel alert zijn en ons niet laten misleiden door de grote dief die mensen aanzet om ons op een dwaalspoor te brengen. Trouwens, al in het Oude Testament werd hierop gewezen. Mozes waarschuwde het volk niet te luisteren naar een profeet die opriep om achter andere goden aan te gaan, maar God te vrezen en hem te gehoorzamen. Ook Jeremia schreef over valse profeten met bedriegelijke dromen, leugenvisioen, waarzeggerij en bedrog in hun eigen hart, terwijl God hen niet had gestuurd. Zo werd het volk misleid. En in het Nieuwe Testament is het onder andere Jezus die meermalen hiertegen waarschuwt, zoals in zijn reden over de laatste dingen in Matteüs 24. Geliefde, Satan heeft maar één missie en dat is Gods evenbeeld de mens te vernietigen. Hij haat God, maar kan die niets doen, dus richt hij zijn pijlen op de mens, in het bijzonder Gods kinderen. En het volk Israël. Hij doet dat op vele manieren, valt ons persoonlijk aan, maar ook via anderen die zich door hem laten misbruiken. Als we in God geloven en een relatie met hem hebben, zal hij proberen ons af te leiden en af te houden van God. De tijd die we zouden moeten doorbrengen met het lezen van Gods woord en met gebed, komt hij stelen. En voor je denkt zitten we uren met ons mobieltje op social media of voor de televisie. En zijn we het spoor kwijt. Satan wil graag ons geloof in God doden, zodat onze redding in gevaar komt. Deze vijand zien we niet, maar hij is reëel, hij is echt. En we moeten deze waarschuwing in Johannes 10 vers 10 serieus nemen. Als gelovigen in Christus moeten we weten dat we een vijand hebben die komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar als we de Heer toegewijd dienen, zal
de Heer ons beschermen. Hij alleen kan dat, zoals Salomo zegt in Psalm 127. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. En dat geldt ook voor ons geestelijk huis. Psalm 46 vers 2. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. In Psalm 121. Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De Bijbel geeft ons genoeg redenen om niet bang te zijn voor deze dief en zijn handlangers. Hoewel hij alleen op vernietiging uit is, kunnen we staan op de naam van Jezus. Hij bewaart ons leven, zal ons beschermen. Maar los van de vele beloften die God ons geeft, moeten we alert blijven en te alle tijden voorbereid zijn op een aanval van de dief. Elke geestelijke deur of andere opening waar hij toegang zou kunnen krijgen, moeten we sluiten. Dit betekent geen ruimte geven aan wat niet van God is. Want gelegenheid maakt de dief. We hebben Gods geest van onderscheiding nodig om subtiele verleidingen op te merken. De duivel wordt vaak als een karikatuur afgebeeld met horens en een vork. Maar dat is een ernstige misleiding, want hij doet kwaad in mensengedaante. God geeft wijsheid, kennis, inzicht om te kunnen weten met wie we te doen hebben. Jezus versloeg Satan met het woord, het zwaard van de geest. En wij moeten het ook kennen om het te kunnen toepassen. In 1 Petrus 5 staat de oproep, wees nuchter, waakzaam, want de vijand gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Hij is uit op onze ziel. Lobby Wang, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus laten we ons geestelijk huis op orde brengen. De tegenstander wil dat we focussen op wereldse dingen in plaats van op God. En als hij in staat is onze aandacht en genegenheid voor de Heer te stelen, is hij geslaagd in zijn opzet. Want intussen verstrijkt de tijd en voordat we het doorhebben zijn we ver afgedwaald. Laten we daarom elke dag voor de spiegel staan en de Heer vragen onze harten te onderzoeken, zodat we voorbereid zijn en deze rover ons op een onbewaakt moment niet te pakken kan krijgen. Laten we voor onszelf nagaan wat en wie onze tijd eigenlijk Gods tijd opslokt. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Geef de duivel geen voet. Want weet u, soms maken we zelf de deur voor hem open om ons aan te vallen. Door wrok, onvergevingsgezindheid, hoogmoed, geldzucht en andere zonden. Jezus is de goede herder die gekomen is om leven te geven en overvloed. Maar we moeten een relatie met hem hebben en hem volgen, want hij is het hoofd van de gemeente. Voorgangers, pastors, ze zijn mensen en kunnen falen. Zij behoren dienaren te zijn die moeten wijzen op Jezus, niet op zichzelf. Wees dus waakzaam, want ook daar kan de dief toeslaan. We vechten niet tegen bloed en vlees. Dus moeten we Jezus volgen en toetsen wat de geestelijke leider of leraar, wie dan ook, zegt over Gods woord. Dus bewapen je met het woord van God. Bid zonder ophouden. Leef een rein en heilig leven. Bedek je met het bloed van Jezus. Vernacht altijd in de schaduw van de Almachtige. Draag de volledige geestelijke wapenrusting van God. En sta gereed ter verdediging. 1 Thessalonicenzen 5 vers 6 roept op. Laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Niet alleen voor de dief, maar ook voor de dag des Heren, die zo komt als een dief in de nacht. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt, alleen de Vader. Maar dat hij komt, is zeker. Maranatha. So, be prepared.

In Jezus' naam. Amen. Lobby Wang, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. May our Lord and Savior bless and keep us all.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.

0: in the darkest of times when one only remembers to turn on the light.
1: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Lim FM, the under radio.
1: The wolf strikes again.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: is your soul.
1: Yeah. Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: met mijn tas.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special Persoonlijke Lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Lim. FM.
3: The notification on Lim.
4: Happiness can be found in the darkest of times when one only remembers to turn on the light.
5: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.

En een verhaarde goedemorgen. U luistert naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Mijn naam is Cher Hooghout en ik breng jullie vanochtend weer die Feel Good Friday vibes. Ik hoop dat jullie goed zijn opgestaan. Ik hoop dat jullie een prachtige nachtrust hebben gehad. En mocht dat niet het geval zijn, dan breng ik jullie zeker in de stemming. Ik start vandaag met deze.

0: Salon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Zo, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Voor degenen die net zijn aangeschoven, een hele goede morgen. Vandaag is vrijdag 11 september en ik breng jullie die Feel Good Friday vibes again and again and again and again. Ik hoop dat jullie een goede nachtrust hebben gehad en ik hoop dat jullie goed zijn opgestaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan breng ik jullie zeker in de stemming. En jullie weten het, 's morgens dan starten we met die koru safu lekker gezellig. En na het nieuws dan gaan we lekker los, want vandaag is vrijdag, het is weekend. All I wanted to say is love yourself first and pour into yourself first. En dan kan de rest van je genieten. En if you don't have a smile already on your face today, cheer up en weet dat je geliefd bent. Weet dat je waardig bent en weet dat het gaat lukken. Ik ga verder met deze.

Lekker gezellig allemaal. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En een extra shout-out aan een ieder die zich buiten Suriname bevindt. In het bijzonder, lieve Leila de Tenerife. We love you en we weten dat Lim heel ver gaat. En heel veel mensen luisteren op dit moment. Een extra lobby voor jullie. En natuurlijk niet te vergeten, alles ranamangs van me. Milo Bonoyere. We gaan lekker gezellig verder.

0: aan. Optiek Kakawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kakawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.
2: What else? You know what time it is?
3: It's like coconut.
2: Open the big palm, bitty.

0: Ja, en het is vrijdag. Ik breng jullie die feel good vibes vandaag in. Ja, misap tak misanu. Ik weet het, ik maak jullie ready voor na het nieuws. We hebben nog wat enkele commercials. We gaan nog lekker gezellig door. Maar na het nieuws gaan we los vandaag. Vandaag is vrijdag, het is jullie dag, het is mijn dag. We gaan het gezellig maken. En als je in het verkeer bent, wees voorzichtig. Ben je nog aan het werk? No brokeres masturu. Drink genoeg water. En je weet, in Suriname hebben we linksverkeer. De rechterbaan is om in te halen. We gaan gelijk lekker vellen. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 11 september. Okersoep met kip en zoutvlees. Sperrips uit de oven met aardappelsalade. Masoes moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ik ga er zo meteen naar uit. Zo meteen hebben we het nieuws. En na het nieuws ben ik dan weer terug. U luistert nog steeds gezellig verder. En we gaan natuurlijk, geef ik jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. En ik ben sowieso na het nieuws terug. Dus geniet nog maar even. En dan horen jullie me straks. En dan gaan we echt gewoon los. Vandaag is vrijdag. En dan gaan we gewoon, je weet toch, alle remmen los. Dus hoor eens maar even, geniet van het nieuws. En dan horen jullie me daarna weer. Wait up on glass.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: We feel thing, nigga.
1: Makandra, Savri nangeng, Watra, gi ibriwang, Teye was dot sani, akrang nafta opo, Laya watra in wan baki, Dai tapa krang, Tei nabe fanoudu. So, ine vermorsu watra, Makandra, Savri nangeng, Watra, gi ibriwang, Wamboskopu, fu SWM.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Umwika man.
0: Oh, in umwika. Waar umwika man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, tik alasan. Go go snel, tik alasan. Hey, wakti. Muku wanda ku dabe. Oke, okay, Arkino, taie bek, wat teke mi.
0: Ja, want daar wat voor mako teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?

0: goedendag. Het is tijd voor het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is vrijdag 11 september. Gisteravond zijn bij het bondsgebouw van Oorschoten gelost, waarbij één persoon is geraakt. Oorsvoorzitter Marciano Hellings zegt dat hij zich zorgen maakt om zijn veiligheid. De zaak is in onderzoek bij de politie. En het is de vraag als de beschieting te maken heeft met de verkiezingen die vandaag worden gehouden, waarbij Renewable 2.0 onder leiding van Hellings het opneemt tegen Bondroe, geleid door Afanaisa Kenswil. U hoort een nogal aangeslagen Hellings. Ik neem aan dat je niet lekker zit in je vel.
1: Nee, helemaal niet, absoluut niet. Totaal niet.
0: Je voelt je niet veilig?
1: Nou, dat wat gisteren is gebeurd nu.
0: Hoe is de sfeer daar nu?
1: Nou, de sfeer is rustig. De opkomst is goed te noemen hier in de Saramakastraat. De afbrandende kracht bij de oors. En voor de rest de mensen wachten om een stem uit te brengen.
0: Ja, heeft dat incident, de schietpartij, enige invloed op wat er vandaag moet gebeuren, de stemming?
1: Nee, ik heb mij twijfels. Ik maakte me zorgen over dat van mij, van de bond, die beschoten zou zijn geworden. En ik heb met de verkiezingscommissie gebeld. Ik heb gevraagd hoe het staat met de veiligheid. En als het verstandig is om de verkiezingen door te laten gaan, uiteindelijk moeten zij beslissen. En ze hebben het besluit genomen om de verkiezingen gewoon normaal door te laten gaan. In elk geval dat die wel invloed gaat op mijn gemoed, maar de verkiezingen zijn gewoon door.
0: Ja, en nogmaals, hoe gaat het met de persoon die geraakt is?
1: Het laatste wat ik heb gehoord, er is helemaal niet wat fracturen opgelopen, ribfracturen. En zeker twee ribben zijn wat zijn sleutelbeen. En heeft ook een kogelverwonding in zijn bovenbeen. Maar hij is stabiel. En ik weet niet zeker, in elk geval hij is stabiel. Mag nog geen contact worden gemaakt op dit moment. En waarschijnlijk gaat er een operatief misschien ingegrepen moeten worden.
0: Zou het kunnen dat dit te maken heeft met de verkiezingen? Of moeten we het gewoon los kunnen zien daarvan?
1: Ik sluit niets uit. Ik sluit niets uit. En nogmaals, ik ben geen rechercheur of politieagent, maar ik sluit in elk geval niet uit. En de manier waarop aan mij het verhaal is verteld, je moet rekening houden, Cliff. Ik was kort tevoren was ik nog hier en voor dat incident zich voortdrok. En de manier waarop het aan mij is beschreven, denk ik dat er misschien wel sprake is van een stukje intimidatie.
0: Heeft de directie contact met jullie opgenomen?
1: Ik heb nog niks gehoord. Ik heb niks gehoord van de directie.
0: Je klinkt inderdaad verslagen.
1: Ik was gisteren de hele dag met die jongen hiervoor in rustig. De mensen wilden zich, ik ben op de duur weggegaan, want ik moest nog wat dingen uitprinten. En de mensen wilden zich ervan verzekeren dat er niets gek hier zou gebeuren. Dus ze hebben ervoor gekozen om het laat hier nog te blijven, eventueel ook weer hetzelfde houden. Om morgenochtend hier te komen en als je ook vertrekt en je wordt betaald, dat je toch wel.
0: Hebben de mensen van de tegenpartij van Bondroe contact met jullie opgenomen, want per slot van rekening zijn jullie allemaal EBS'ers?
1: Nee, er is geen contact gemaakt. Ik heb wel een schrijver gezien, eerlijk gezegd, waarin wordt opgeroepen tot kalmte. Maar dat er contact is gemaakt, zeker niet met mij. Misschien met iemand anders, maar met mij niet.
0: Hoe laat verwachten jullie ongeveer de uitslag van de verkiezingen?
1: Het stemmen is tot 5:00, dus en tegen 5:00 begint de telling.
0: Marciano Hellings klinkt inderdaad aangeslagen. Gisteren zijn, of is er geschoten bij het bondsgebouw. De politie heeft de zaak in onderzoek en als we meer informatie hebben, dan gaan wij u natuurlijk ook daarvan deelgenoot maken. En zeker ook over de uitslag van de verkiezingen later op de dag.
2: Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI wil het enorme aantal zware aanrijdingen in het land snel laten dalen. In dat kader heeft het instituut data van verschillende gebieden verzameld. Daaruit blijkt dat de Indira Gandhiweg, Martin Luther Kingweg en het Garnizoenspad tot gevarenzone mogen worden gerekend. De data is intussen overhandigd aan het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening met de bedoeling gerichte infrastructurele maatregelen te nemen. LimFM sprak Percy Landveld, onderdirecteur Data, Educatie en Voorlichting van het VVI hierover. Hij vertelde ons het volgende.
3: We hebben recentelijk onze verkeersdashboard gelanceerd. En nu heb ik dan verschillende data van de verschillende stakeholders binnen. En middels mijn data, dan kon ik dan precies nagaan welke wegen behoren tot risico's wegen. Daarmee bedoel ik waar er veel aanrijdingen plaatsvinden, verkeersdoden en verkeersongevallen, welke kruisingen. En naar voren is gekomen dat de Indira Gandhiweg, Garnizoenspad en de Martin Luther Kingweg, het zijn wegen waar heel veel verkeersongevallen plaatsvinden. En in het kader daarvan hebben we dan contact gemaakt met OWI. Want OWI is het is wettelijke taak van OWI om wegen te rehabiliteren en te kijken naar wegen. En in het kader daarvan is OWI gekomen met een project. Ze hebben dan intussen dan verschillende ingenieursbureaus aangeschreven. En die zullen dan een onderzoek doen om dan die wegen weer anders in te richten. En precies na te gaan wat eigenlijk het probleem daar is. Dus OWI zal dan de ingenieursbureau dan aantrekken. Toch en een overeenkomst dan met ze aangaan. En zij zullen dan camera's op verschillende kruisingen plaatsen. En dat zullen ze dan een tijdje nagaan wat voor soort mobiliteit we daar hebben. En hoe het verkeer daar op bepaalde uren eruit ziet. En middels hun onderzoek dan kunnen we dan een conclusie trekken wat verkeerd is daar. Maar sowieso weten we dat bepaalde kruisingen anders ingericht moeten worden. En dat we dan verkeersborden daar moeten gaan plaatsen. En ik denk bepaalde wegen moeten sowieso drempels of rimbels krijgen. Dus, maar dat is echt een aangelegenheid van OWI. Dus wat VVI doet, wij zorgen ervoor dat nu er een centrale aansturing is wanneer het gaat om data. We analyseren onze data toch, van de verschillende stakeholders die naar ons worden gestuurd. We analyseren het en daaruit kunnen we dan bepaalde conclusies trekken. En dan maken we dan contact. Sorry hoor, met de andere stakeholders, want je weet, er zijn ministeries, er zijn instituten en allemaal hebben hun wettelijke taak. Als we denken aan OWI, OWI moet zorgen voor verkeer, veilige wegen, borden, verkeersborden enzovoort enzovoort. Dus wanneer we dan wat hebben geconstateerd van bepaalde wegen, dan sturen we desbetreffende informatie door naar OWI en OWI komt in. Wanneer we hebben gezien van bepaalde wegen hebben meer handhaving nodig en dan maken we dan contact met KPS en dan komt KPS in. Dus zo gaan we te werk. Dus die centrale aansturing qua verkeer proberen we nu al toch op ons te nemen. En we zijn dan in conclaaf met de verschillende ministeries en stakeholders en zij komen dan in wanneer wij wat hebben geconstateerd. wat we niet moeten vergeten, onze mobiliteit neemt toe in het land, toch? Kijk, alle huishoudens hebben, dus alle huizen bijna in Suriname, om het zo te verwoorden, toch zie je 3 tot 4 auto's voor de deur, toch? En nu moeten we gaan kijken, kijk, onze wegen moeten we misschien anders gaan inrichten. En ik zeg het vaak, we moeten gaan leren plannen in Suriname. We hebben jaren terug wegen aangelegd, wegen gebouwd. Bepaalde wegen hadden niet een bepaalde standaard, andere zijn super smal. En hoe meer mobiliteit je hebt in een bepaald gebied, toch, hoe gevaarlijker het wordt, toch, om dan deel te nemen in het verkeer. Dus vandaar dat we ook moeten gaan kijken naar ruimtelijke ordening. En het verkeer, toch, is een grote puzzel, zeg ik vaak. En alles moet in place zijn. En aan de andere kant zien we dat we ook moeten gaan werken aan ons gedrag. Want we moeten eerlijk zijn. We weten dat onze wegen niet zo 100 zijn. Toch? Maar dan moeten wij onze gedrag aanpassen aan de wegen. De wegen zullen zich niet aanpassen aan ons gedrag. Wij zijn mensen, wij moeten dat doen. Toch, sowieso weten we dat we moeten gaan werken aan onze wegen, want ze zien er niet zo 100 uit, om het zo uit te drukken. Toch, maar onze gedrag. Hey, in Suriname, je vraagt jezelf soms af wat er met de mensen gebeurt. Ik wil het niet naar hun toe schuiven, naar de burgers geven, want we moeten ook gaan werken aan onze wegen. Maar de meeste verkeersongevallen die plaatsvinden, komt door gedrag van mensen. Mensen zitten dagelijks achter het stuur met hun telefoon. Toch? Mm-hmm. Mensen zitten, kinderen, toch, zie je voorin van een auto zitten en staan. Toch, kinderen zetten mensen niet eens aan een seatbelt meer. Toch, men haalt in waar men niet moet inhalen. Dus elke dag neem je dingen waar in het verkeer, waar je jezelf afvraagt van, maar hoe verder. Dus vandaar dat wij ook willen komen met meer voorlichting. Eigenlijk doen we het al, maar ik denk dat we nu met harde beelden moeten komen op social media en televisie, zodat men kan zien hoe gevaarlijk het is. En weet je wat lastiger ervan is?
2: Mm-hmm.
3: Is dat we heel veel jonge mensen verliezen in het verkeer. En dat is lastiger ervan.
2: Klopt.
3: En ik zeg het vaak, we moeten niet alleen kijken naar die verkeersdoden die we hebben, maar ook naar die verkeersongevallen. Weet je wat het is? Je bent in bloei van je leven. Je bent 28 of 30 en je bent pas afgestudeerd master, ik geef een simpel voorbeeld, en je bent betrokken bij een verkeersongeval en je komt te zitten in een rolstoel. Snapt u? Dus mensen moeten nu gaan beseffen welke leed ze andere mensen kunnen aandoen. Weet je wat het is? Je bent kostwinner van een gezin, toch? En je wordt aangereden en je hebt een blijvende letsel en je hebt een been niet meer of je hebt een hand niet meer en je kan niet meer voorzien in je basisbehoeften en ook niet van die van je kinderen. Dus we moeten nu echt gaan beseffen dat we echt ons gedrag moeten gaan veranderen. Aan de andere kant praat ik ook tot de beleidsmakers dat we heel veel meer middelen moeten gaan allokeren om het verkeer ietsje veiliger te maken. We moeten nog heel veel doen. Maar aan de andere kant, van hieruit doe ik ook een beroep aan de burgers. Houdt u zich ook aan de regels. Toch? En verandert uw gedrag vooral in het verkeer.
2: Ja, sommige mensen zeggen die handhaving laat te wensen over.
3: Ja, dus over handhaving gesproken. Vandaag nog zat ik in een meeting. En vanuit Justitie en Veiligheid, ministerie van Justitie en Veiligheid, willen we komen met digitale handhaving. Maar u weet, en ik zeg het ook vaker, verkeer is duur. En als je een veilig verkeer wil hebben, ga je zwaar moeten gaan investeren. Toch? Dus vandaag nog heb ik het aan een beleidsmaker duidelijk gemaakt van, we gaan veel meer middelen moeten stoppen als we een veilig verkeer willen hebben. En het allerbelangrijkste is dat we ook niet meer langs elkaar heen werken. Want, mm-hmm, je weet, we praten al een tijdje over een verkeersautoriteit.
2: Yeah.
3: In verschillende interviews heb ik het aangekaart. Toch, verschillende meetings wanneer ik praat met beleidsmaker van, er moet een centrale aansturing komen. zonder een centrale aansturing gaat het, bijna kan ik zeggen dat het niet zal lukken voor een veilig verkeer. Want we werken langs elkaar heen. U weet, de verschillende instituten, de verschillende ministeries met uw wettelijke taken. Simpel voorbeeld, OI zorgt voor wegen. KPS die zorgt voor handhaving. Justitie moet gaan zorgen voor wetgeving. Dan heb je nog openbaar groen die moet gaan zorgen voor bermen. Dan heb je nog wegenautoriteit. Dan heb je verzekeringsmaatschappijen. Dan heb je dan die, die keuringsinstantie. Allemaal doen een ding. Allemaal streven naar een veilig verkeer. Maar zonder een centrale aansturing werken we langs elkaar heen. Er is al een conceptwet voor een verkeersautoriteit die moet gaan zorgen voor die centrale aansturing. Toch? Van hieruit beleidsmakers, DNA-leden, DNA-voorzitter, AUB. Zo snel onze concept, zo snel mogelijk onze conceptwet behandelen. Zodat het een feit kan zijn dat we een autoriteit hebben. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Andere landen hebben al verkeersautoriteiten. Toch? En van daaruit kunnen er studies gemaakt worden. We kunnen beter gaan plannen. We kunnen in conclave treden met al die actoren die ik daarnet heb opgenoemd. Ja. Om een duidelijk beleid uit te zetten.
2: Ja.
3: Toch? En dan weten we waar we naartoe gaan wanneer we praten over verkeer in Suriname.
2: Mm-hmm. Nu is dit onderzoek gedaan. De data is gegeven aan het ministerie van Openbare Werken. Wat is de volgende stap van het
3: VVI? De volgende stap van VVI uit? Ja. Dus van VVI uit zijn we bezig met verschillende projecten. We waren recentelijk nog weer in een meeting met de directie van het ministerie van Onderwijs. En van hieruit kan ik gelijk meegeven dat het vanaf oktober een feit zal zijn dat de verkeereducatie een permanent vak zal zijn op de glooscholen. Toch, recentelijk hebben we het geïmplementeerd bij de crèches. We hebben een handleiding geschreven en de kinderen op bij de crèches zullen dan verkeerseducatie spelenderwijs krijgen. We hebben dan een doorlopende lijn naar GLO getrokken. En daar zullen ze het in alle leerjaren krijgen. Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan. En we willen zelf een doorlopende lijn doortrekken naar VO-scholen. En daarna naar de VOS-scholen. Een ander ding waarmee we nu bezig zijn is dat van rij- en elektrische voertuigen. Daar praten we over die e-bikes.
2: Ja.
3: We zijn bezig te werken aan onze rij. Onze rijwet is al aangepast in DNA. We zijn nu bezig met onze rijbesluit om de technische zaken daar op te nemen. Daar praat ik over. Je zal verplicht zijn een helm op te doen wanneer je e-bike vervoert. Het zal gekeurd moeten worden. Eerste keuring zal plaatsvinden te VTD van de KPS en daarna bij de verschillende keuringsinstanties. En je zal 16 jaar moeten zijn om een e-bike te vervoeren, te besturen en sowieso een valhelm opdoen. Toch? Die zaken worden nu opgenomen in onze rijbesluit. In oktober wordt het via de verschillende mediahuizen dan bekendgemaakt. De mensen kunnen nu al langslopen bij de verzekeringsmaatschappijen om hun e-bike te verzekeren. Dat van de eerste keuring bij Opvleet. Daarmee zijn we nog bezig de technische zaken in orde te maken. Maar ik denk in oktober moet het al een feit zijn. Want vanaf januari, 1 januari 2027, zal die handhaving starten. Toch? En als er dan een verkeercontrole is door KPS, door agenten, en je wordt gestopt en je bent op een e-bike, zal je al deze zaken moeten tonen. Je zal moeten tonen dat je 16 jaar bent, dat je voertuig gekeurd is en dat het verzekerd is en dat je sowieso een helm op hebt. Dus van hieruit roep ik de mensen gelijk op, maak al uw zaken in orde. Zodat we in januari dat u niet staande wordt gehouden door de politie. Mm-hmm. Een ander ding waarmee we bezig zijn is die bromfietsrijbewijs. Toch? We zitten met de verschillende stakeholders. Ik denk dat we komend week al bekend zullen maken dat we van start zullen gaan. We zullen de verschillende rijscholen trainen qua theorie wanneer het gaat om bromfietsen. Bromfixers.
2: Mm-hmm.
3: En er zal dan een handleiding geschreven worden. Er is al een concept. We zullen de rijscholen trainen en vanaf januari zullen ze starten met geven van lessen aan bronfietsers. Toch? Zodat je in aanmerking kan komen voor een bronfietsrijbewijs. Dus er zijn verschillende projecten waarmee we bezig zijn. Het is veel, maar God geeft kracht en we weten zeker dat het zeker zal lukken.
2: Tot zover Percy Landveld, onderdirecteur Data, Educatie en Voorlichting van het VVI. We spraken hem over het enorme aantal zware aanrijdingen en de initiatieven die zijn organisatie onderneemt om dat aan te pakken.
0: Nog steeds het nieuws op Lim FM. De Venezolaanse waarnemend president Dilcy Rodriguez is in Suriname. Ze is gisteravond aangekomen op onze internationale airport San Rey, Johan Adolf Pengel Airport, voor een topontmoeting met president Simons. De beide presidenten ontmoeten elkaar vandaag. Suriname en Venezuela onderhouden reeds 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Minister Melvin Bouffa over het bezoek dat volgens hem goed is voorbereid.
4: Eigenlijk al begonnen bij mijn eerste bezoek in mei eerder dit jaar. Mijn ambtsgenoot Ivan Gil in Venezuela. En de ontmoeting van mij met de president Rodriguez. Die in feite een directe connectie was om het bezoek mogelijk te maken. Eerder kon het helaas niet, was al ingezet, maar nu zijn we dus wel op het punt. Maar ik moet zeggen, vanaf dat moment was het dus werken, met elkaar in overleg zijn en blijven. Ook met de vakministers die direct hiermee te maken hebben. Ik denk aan de minister van LVV als het gaat om de visserij. FSRI-overeenkomst, de minister van TCT, de connectie, de vliegverbinding en de Air Service Agreement tussen beide landen. En ook de minister van Onderwijs, die wij zeg maar in die zekere line of communication hebben gebracht om te praten over onderwijsmogelijkheden, studiemogelijkheden, met name op het gebied van petroleumtechnologie en hydrocarbon. Intussen zijn dus we aan de slag geweest en zijn de nodige documenten voorbereid, zoals u in feite ons intussen al kent. En zeker vanuit de verantwoordelijkheid als minister voor Buitenlandse Zaken zetten we in op de bilaterale contacten, niet alleen om de ontmoetingen die daarbij gekoppeld zijn, maar zeker ook om een aantal hele concrete en belangrijke zaken met elkaar af te spreken, af te tekenen, welke de basis zijn dus voor de voortzetting van de relatie en het aanpakken van een aantal concrete zaken, wat ook is gebeurd. Met wat nu ready is, een aantal, en voor nu noem ik het x aantal overeenkomsten op het gebied van onderwijs, op het gebied van agrarische productie, landbouw en visserij, op het gebied van capaciteitsversterking en ook op het gebied van toerisme, wat ik eerder aangaf, connectiviteit. En een joint declaration, dat is een belangrijke politieke verklaring, lease commitment tussen de beide presidenten. Ik moet zeggen, de inspanning is er één die van ons beide landen heel serieus is genomen. Alleen als ik ter illustratie aangeef dat de president hier is met een 6 of 7-tal ministers en vice-ministers van het kabinet. En een ondersteunende staf van ruim 40 man, uiteenlopend van security naar ambtelijke staf, dan weet u dat er wordt gewerkt. We hebben natuurlijk niet zoveel direct in te brengen, maar qua output is dat inderdaad minimaal zoveel wat we dat tegenin gooien. En de verwachting, als u me dat zou vragen, is een hele productieve vergadering, goede ontmoeting tussen beide presidenten. Ze hebben elkaar eerder gesproken. Op het moment dat president Simons de Venezolaanse ambtsgenoot belde, ter versterking, of beter gezegd, voor het aansterken, bemoedigen en medeleven in het kader van de dramatische aardbeving. We hebben daarna als land ook nog de ondersteuning gestuurd in de vorm van voedselpakketten en onlangs 2 containers rijst die nog deze week zijn aangekomen. Dus dat is op zich ook weer goed nieuws. Ter ondersteuning van de mensen daar en het helpen lenigen van de nood. En na deze ontmoeting tussen beide presidenten denk ik dat het goed is om de ontmoeting vandaag opnieuw nieuw leven in te blazen. We praten van een historisch contactmoment. En ik kijk uit naar de toekomst, welke voor onze beide landen, onze burgers, samenleving, bedrijfsleven en wie er allemaal belang bij heeft. Veel meer met zich zal meebrengen. Zeker als ik denk ook aan de beschikbare studiemogelijkheden, nou wel heel concreet aangeboden en met ons afgesproken op basis van het verzoek welke wij dus daartoe hebben ingezet van de studiebeurzen op de Hydrocarbon Universiteit. Dan denk ik dat wij hiermee en met een aantal andere zaken die zullen worden besproken en zullen worden afgetekend, een goed vooruitzicht hebben. Sommige mensen stellen de vraag, waarom Venezuela, waarom nu? Nou, het past in het kader van de inspanning die we plegen om in de bilaterale betrekkingen onze nadruk, onze focus te leggen in het verdiepen van de relatie van de landen in de regio, de grens- en buurlanden, om daarmee te beginnen. De landen van herkomst en andere strategische landen, die hebben voor ons prioriteit. U ziet de beweging in de regio, kent de zaken die we zijn begonnen, hebben opgepakt met Guyana. Recentelijk gaat u nog voor de GIZ het bezoek van mij en het contactmoment met de minister Barrot van Frankrijk in Martinique. De ontmoeting van president Simons met haar ambtsgenoot Lula da Silva in Brazilië. Allemaal in dat kader, de Dominicaanse Republiek, nu Venezuela en zo verder. Die passen in de rij van landen met wie we dus binnen de regio, zoals we dat binnen de CARICOM ook hebben laten zien, en straks ook het CARICOM voorzitterschap op zich nemen, dat het belangrijk is om ons in te spannen om de maximale mogelijkheden te halen voor Suriname binnen de regio en vanuit de regio voor Suriname. En dat is het kader en we hopen dat we hiermee dus een belangrijke stap hebben gezet.
0: De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bova, over het bezoek van de waarnemend president van Venezuela, Dulce Rodriguez. Ze is momenteel in Suriname en zal vandaag enkele bilaterale gesprekken voeren met president Jennifer Simons. Het verkeer is in dit kader omgelegd. Houdt u daar rekening mee? Wij vervolgen deze nieuwsuitzending met wederom een bijdrage van Jason Pinas.
2: De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, heeft gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Canada Fonds voor Lokale Initiatieven. De overeenkomst betreft een financiering van ongeveer $36,000... waarbij ongeveer 80 jongeren van 18 tot en met 35 jaar zullen worden getraind in basisvaardigheden die onder meer direct te maken hebben met de opkomende olie- en gassector. We laten nu in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de toespraak van Danielle Sumter. En zij is dus directeur van Centrale Beleidscoördinatie en Monitoring van het ministerie van Financiën en Planning, gevolgd door Daniel Boot, vertegenwoordiger van de Canadese overheid.
5: Dit project gaat in de eerste plaats over kansen creëren van mensen. 80 deelnemers krijgen training in onder andere environmental management, environmental monitoring, het veilig werken, green skills en oil spill preparedness. Zoals jullie weten zijn er activiteiten de afgelopen tijden met betrekking tot de Saramaca rivier, die dus eigenlijk ook een soort van chemical spill hebben. Het is dan niet, het is dan een supermooi moment om op basis daarvan dit project te initiëren. Omdat het dan eigenlijk ook daaraan gekoppeld gaat worden. Deze vaardigheden, zoals ik daarnet heb aangegeven, gaan dus heel erg belangrijk worden voor Suriname. We weten allemaal dat ons land de komende jaren nieuwe economische ontwikkelingen tegemoet gaat. Onder andere door de olie- en gassector. Als wij willen dat Surinamers van deze ontwikkelingen profiteren, dan moeten we ons ook daarop voorbereiden. Er zijn veel organisaties die dat doen. Dit project is een beetje tot stand gekomen vanuit de initiatieven van de werkgroep van armoede naar productiviteit. Het is een presidentiële werkgroep van de president, waarbij ze inderdaad graag heeft dat binnen die keten van armoede de mensen van een bepaalde leeftijd, van een bepaalde groep, sociale groep, maatschappelijke groep, de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen, om te geraken uit een bepaalde cyclus dat dus eigenlijk ons allemaal op een bepaald niveau houdt. Er moet dus verbetering komen, er moet ontwikkeling komen en er moeten kansen komen. En local content gaat een van die mogelijkheden bieden. Voor mij is dit eigenlijk heel simpel. Als we willen dat Suriname straks de banen en de kansen gaat invullen, dan gaan we vandaag moeten beginnen met de juiste training. Zoals ik heb aangegeven is dit project daarom heel erg belangrijk. Het is bovendien een mooie aanvulling aan al die andere trainingen die we hebben in Suriname. We brengen verschillende onderwerpen daarbij elkaar die in de toekomst dan heel erg belangrijk zullen zijn. We gaan niet alleen kijken naar technische vaardigheden. Deze deelnemers krijgen ook ondersteuning op het gebied van financial literacy, ondernemerschap, mentorship en begeleiding richting werk. CBCM is gewoon een directoraat dat hierbij dit project gaat helpen monitoren, terwijl SPWE samen met andere partners dit project zal uitvoeren. Wat wij straks willen zeggen is dat we 80 mensen hebben getraind. We streven ernaar om 80 mensen te trainen. Wat wij eigenlijk ook willen doen, we willen ervoor zorgen dat ze hun kansen krijgen. Hebben ze werk gehad, gaan ze verder leren, want dit gaat een entry-level training zijn. Toch? Ik zei al, het gaan 80 deelnemers zijn. We gaan het niet alleen in Paramaribo doen. We hadden eigenlijk initieel 4 districten. We hadden Paramaribo, Komowene, Saramaca en Marowene. Maar in een discussie met de president vroeg ze waarom Para en Sipaliwini niet erbij zijn. Dus hebben we dat toegevoegd. En ik snap de vooruitzichten. Je gaat dan proberen om zoveel mogelijk eraan te werken. De recruitment gaat dus komen richting al deze districten. We gaan een quota eraan koppelen. En op basis daarvan gaat het dan plaatsvinden. Ladies and gentlemen, today we signed SPWE signs the agreement. But for us, today is really just the beginning. The real success will be seen in the people who complete this program, in the opportunities they receive, and in what they are able to do with their skills after they've learned them. On behalf of CBCM and the Cabinet of the President, I again thank the Government of Canada, the High Commission of Canada for supporting this project through the Canada Fund for Local Initiatives. I also thank the director of SPVE and its board and the upcoming partners that will be part of the contribution that will make this project a success.
6: Project we are celebrating today, Green Skills for Youth Employment, Environmental Management and Oil Spill Response Training in Suriname, reflects a shared commitment to sustainable development, economic opportunity, and environmental responsibility. Over the coming months, 80 young Surinamese will receive training in environmental management, environmental monitoring, oil spill response, and other green practices. Now, participants will also benefit from the entrepreneurship training and the financial literacy training as the permanent secretary spoke to us about. There will also be mentorship and support in transitioning to employment. Practical exercises, including an oil spill simulation, will provide valuable hands-on experience directly applicable to the workplace. The importance of this initiative cannot be overstated. Suriname is entering a period of profound economic transformation. Its emerging energy sector presents opportunities for growth, investment, and job creation. But to ensure these opportunities deliver lasting benefits, Suriname will need more than capital and infrastructure. It will need skilled local professionals. Developing homegrown expertise is essential to ensuring that Surinamese citizens fully benefit from the country's economic success. It strengthens national capacity, it creates meaningful employment opportunities, and it contributes to a more resilient economy. At the same time, expectations around sustainability and responsible resource development are rising worldwide. For a country soon to become an important energy producer, having trained professionals who can prevent environmental incidents, monitor impacts, and respond effectively when challenges arise is not simply desirable, it's essential. These capabilities support economic growth while protecting the natural environment. That is one of Suriname's greatest assets. What makes this project truly valuable is its recognition that economic development and environmental stewardship go hand in hand. A prosperous future depends not only on what we can produce, but also on how responsibly we manage the resources entrusted to us. I am also pleased that this initiative aligns closely with Canada's commitment to inclusive growth. By investing in youth, entrepreneurship, and employability, the project helps ensure that economic opportunities reach a broader segment of society and contribute to long-term sustainable development. Through the Canada Fund for Local Initiatives, Canada is proud to partner with organizations such as Espewe that are developing local solutions to local challenges. We firmly believe that the most sustainable results are achieved when communities lead their own development.
2: Tot zover Daniel Boot, en hij is dus vertegenwoordiger van de Canadese overheid in Suriname. En daarvoor hoorde u Danielle Sumter, ze is directeur van het directoraat Centrale Beleidscoördinatie en Monitoring. Dat valt onder het ministerie van Financiën en Planning. Ze spraken gisteren bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de SPWE en het Canada Fonds voor Lokale Initiatieven.
0: Met dank aan Jason. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

U luistert nog steeds naar LimFM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, ik ben terug. Ik ben terug. Ik ben terug. We gaan het lekker gezellig maken. Ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes op deze prachtige vrijdag 11 september 2026. Ik ga niet te veel praten. Misschien gaan jullie me af en toe even horen. Maar één ding wat ik kan zeggen. Als er te veel stoelen in je buurt, schuif ze even op. Laten we lekker gaan dansen. Laten we lekker in de mood komen. Want het is weekend, lieve mensen.

0: heeft u het menu van Eethuis Esseline op 11 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, als eron, zoutvlees of varkenstaart, gebakken vis met omaha speciale saus, snert met kip, kippenworstjes, rookworst erin en als eron, zoutvlees en of varkenstaart. Sopropo met zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, boulanger, kool en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 87679. Smakelijk eten.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De Shell, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
0: En ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. Heeft u wat te vieren of van harte gefeliciteerd? Bent u geslaagd? Bent u overgeniet van uw welverdiende vakantie? Mocht het zo zijn dat u in rouw gedompeld bent, nou heel veel sterkte toe. Bent u ziek? Wens ik u heel veel beterschap toe. We hebben vandaag een nieuwe dag. We hebben het gekregen. We zijn er. We zijn gezond. We zijn happy. We gaan ervoor. En dit is speciaal voor degenen die wat te vieren hebben. We gaan nu gelijk lekker verder natuurlijk met ons eigen Surinaams product.

0: in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 11 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Sperrips uit de oven met aardappelsalade. Masoes moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zo zoetjes aan, zo zoetjes aan. Komen we eigenlijk een beetje aan het einde. We zijn nog niet daar. Maar u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. Ik weet, jullie gaan los. Ik wil dat jullie aan in de stemming zijn voor het weekend. Als je gaat stappen, als je buiten de stad gaat, doe natuurlijk voorzichtig. Wees vooral lief voor jezelf, maar ook voor je medemens en vooral in het verkeer. We zien dat er heel veel dingen misgaan de laatste tijden, maar laten we ook focussen op wat er goed gaat. En laat die verandering bij onszelf beginnen. Natuurlijk hou ik van mijn Serena Sani. En deze is een all-time favorite van me, vanaf ik klein meisje ben. En shout-out Nasu Krusani. Want thank you for this banger. Pompeloli bleef voor altijd gewoon een favoriete van me. Dus laten we gewoon even gewoon lekker gezellig verder gaan. Totdat ik weer moet opstappen.

0: normal.
1: So, jullie weten wat ik ga zeggen. Botro sweetie, mabari mutapu. Het is vrijdag 11 september 2026 en het is precies 4 voor 12. Mijn shift zit erop deze week. Jullie zien en jullie horen me, want jullie zien me niet. Jullie horen me volgende week woensdag weer, als alles goed zit. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat ik die feel good vibes heb mogen brengen voor jullie via de radio. En het lekker gezellig heb kunnen maken met jullie. Ik hoop dat als je niet in de mood was, je helemaal in die stemming bent gekomen voor het weekend. En je gewoon lekker in je vel zit. Ik wens jullie een prachtig weekend toe. Een fijne vrijdag toe. Let vooral goed op jezelf. En ook goed op je medemens. Wees lief voor elkaar en wees lief voor jezelf. Drink genoeg water, want jullie weten het weer. Het is heet, af en toe regent het en dat soort dingen. Letten jullie goed op in het verkeer. Glaasje op, laat je rijden. En onthoud, we hebben linksverkeer. Die rechterbaan is om in te halen. Vergeet niet om richting te geven. En heb verkeersfatsoen, AUB. Ik ga er vandoor en ik groet. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik ben er weer woensdag. Fijn weekend, ik ga eruit met deze.

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want professional junta, na in browser in deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for roko gi PG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hikwa opleiding. If you ready for roko na a den K9 dago, drones, scanners. Na a de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 11 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor als eron, zoutvlees of varkenstaart, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kippenworstjes, rookworst erin en als eron, zoutvlees en of varkenstaart. Sopropon met zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, boulanger, kool en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 8767 9. Smakelijk eten.

0: Goedendag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 11 september. Gisteravond zijn bij het bondsgebouw van Oos schoten gelost, waarbij één persoon is geraakt. Oos-voorzitter Marciano Hellings zegt dat hij zich zorgen maakt om zijn veiligheid. De zaak is in onderzoek bij de politie. En het is de vraag als de beschieting te maken heeft met de verkiezingen die vandaag worden gehouden, waarbij Renewable 2.0 onder leiding van Hellings het opneemt tegen Bondroe, geleid door Afanaisa Kenswil. U hoort een nogal aangeslagen Hellings. Ik neem aan dat je niet lekker zit in je vel.
1: Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Totaal niet.
0: Je voelt je niet veilig?
1: Nou, dat wat gisteren is gebeurd niet.
0: Hoe is de sfeer daar nu?
1: Nou, de sfeer is rustig. De opkomst is goed te noemen hier in de Saramakasa. De afbrandende kracht bij de oors. En voor de rest de mensen wachten om een stem uit te brengen.
0: Ja, heeft dat incident, de schietpartij, enige invloed op wat er vandaag moet gebeuren, de stemming?
1: Nee, ik heb mijn twijfels. Ik maakte me zorgen over dat lid van mij, van de bond, die beschoten zou zijn geworden. En ik heb met de verkiezingscommissie gebeld. Ik heb gevraagd hoe het staat met de veiligheid. En als het verstandig is om de verkiezingen door te laten gaan, uiteindelijk moeten zij beslissen. En ze hebben het besluit genomen om de verkiezingen gewoon normaal door te laten gaan. In elk geval dat die wel invloed gaat op mijn gemoed, maar de verkiezingen zijn gewoon door.
0: Ja, en nogmaals, hoe gaat het met de persoon die geraakt is?
1: Het laatste wat ik heb gehoord, er is helemaal niet wat fracturen opgelopen, ribfracturen. En zeker twee ribben zijn wat zijn sleutelbeen. En heeft ook een kogelverwonding in zijn bovenbeen. Maar hij is stabiel. En ik weet niet zeker, in elk geval hij is stabiel. Mag nog geen contact worden gemaakt op dit moment. En waarschijnlijk gaat er een operatief misschien ingegrepen moeten worden.
0: Zou het kunnen dat dit te maken heeft met de verkiezingen? Of moeten we het gewoon los kunnen zien daarvan?
1: Ik sluit niets uit. Ik sluit niets uit. En nogmaals, ik ben geen rechercheur of politieagent, maar ik sluit in elk geval niet uit. En de manier waarop aan mij het verhaal is verteld, ik moet rekening houden, ik was kort tevoren was ik nog hier en voor ik was. Voor dat incident zich voortdrok. En de manier waarop het aan mij is beschreven, denk ik dat er misschien wel sprake is van een stukje intimidatie.
0: Heeft de directie contact met jullie opgenomen?
1: Ik heb nog niks gehoord. Ik heb niks gehoord van de directie.
0: Je klinkt inderdaad verslagen.
1: Ik was gisteren de hele dag met die jongen hiervoor in rustig. De mensen wilden zich, ik ben op de duur weggegaan, want ik moest nog wat dingen uitprinten. En de mensen wilden zich ervan verzekeren dat er niets gek hier zou gebeuren. Dus ze hebben ervoor gekozen om het laat hier nog te blijven, eventueel ook weer hetzelfde houden. Om morgenochtend hier te komen en als je ook vertrekt en je wordt betaald, dat je toch wel.
0: Hebben de mensen van de tegenpartij van Bondroe contact met jullie opgenomen? Want per slot van rekening zijn jullie allemaal EBS'ers.
1: Nee, er is geen contact gemaakt. Ik heb wel een schrijver gezien, eerlijk gezegd, waarin wordt opgeroepen tot kalmte. Maar dat er contact is gemaakt. Zeker niet met mij. Misschien met iemand anders. Misschien met iemand anders, maar met mij niet.
0: Hoe laat verwachten jullie ongeveer de uitslag van de verkiezingen?
1: Stemmen is tot 5:00, dus en tegen 5:00 begint de telling.
0: Marciano Hellings klinkt inderdaad aangeslagen. Gisteren zijn, of is er geschoten bij het Bondsgebouw. De politie heeft de zaak in onderzoek en als we meer informatie hebben, dan gaan wij u natuurlijk ook daarvan deelgenoot maken. En zeker ook over de uitslag van de verkiezingen later op de dag.
2: Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI wil het enorme aantal zware aanrijdingen in het land snel laten dalen. In dat kader heeft het instituut data van verschillende gebieden verzameld. Daaruit blijkt dat de Indira Gandhiweg, Martin Luther Kingweg en het Garnizoenspad tot gevarenzone mogen worden gerekend. De data is intussen overhandigd aan het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening met de bedoeling gerichte infrastructurele maatregelen te nemen. Lim FM sprak Percy Landveld, onderdirecteur Data, Educatie en Voorlichting van het VVI hierover. Hij vertelde ons het volgende.
3: We hebben recentelijk onze verkeersdashboard gelanceerd. En nu heb ik dan verschillende data van de verschillende stakeholders binnen. En middels mijn data, dan kon ik dan precies nagaan welke wegen behoren tot risico's wegen. Daarmee bedoel ik waar er veel aanrijdingen plaatsvinden, verkeersdoden en verkeersongevallen, welke kruisingen. En naar voren is gekomen dat de Indira Gandhiweg, Garnizoenspad en de Martin Luther Kingweg, het zijn wegen waar heel veel verkeersongevallen plaatsvinden. En in het kader daarvan hebben we dan contact gemaakt met OWI. Want OWI is het is wettelijke taak van OWI om wegen te rehabiliteren en te kijken naar wegen. En in het kader daarvan is OWI gekomen met een project. Ze hebben dan intussen dan verschillende ingenieursbureaus aangeschreven. En die zullen dan een onderzoek doen om dan die wegen weer anders in te richten. En precies na te gaan wat eigenlijk het probleem daar is. Dus OWI zal dan de ingenieursbureau dan aantrekken. Toch en een overeenkomst dan met ze aangaan. En zij zullen dan camera's op verschillende kruisingen plaatsen. En dat zullen ze dan een tijdje nagaan. Wat voor soort mobiliteit we daar hebben. En hoe het verkeer daar op bepaalde uren eruit ziet. En middels hun onderzoek. Dan kunnen we dan een conclusie trekken wat verkeerd is daar. Maar sowieso weten we dat bepaalde kruisingen anders ingericht moeten worden. En dat we dan verkeersborden daar moeten gaan plaatsen. En ik denk bepaalde wegen moeten sowieso drempels of rimbels krijgen. Dus, maar dat is echt een aangelegenheid van OWI. Dus wat VVI doet, wij zorgen ervoor dat nu er een centrale aansturing is wanneer het gaat om data. We analyseren onze data. Toch? Van de verschillende stakeholders die naar ons worden gestuurd, we analyseren het. En daaruit kunnen we dan bepaalde conclusies trekken. En dan maken we dan contact, met de andere stakeholders. Want je weet, er zijn ministeries, er zijn instituten. En allemaal hebben hun wettelijke taak. Als we denken aan OWI, OWI moet zorgen voor verkeer, veilige wegen. Borden, verkeersborden enzovoort enzovoort. Dus wanneer we dan wat hebben geconstateerd van bepaalde wegen, dan sturen we desbetreffende informatie door naar OWI en OWI komt in. Wanneer we hebben gezien van bepaalde wegen hebben meer handhaving nodig en dan maken we dan contact met KPS en dan komt KPS in. Dus zo gaan we te werk. Dus die centrale aansturing qua verkeer proberen we nu al toch op ons te nemen. En we zijn dan in contact met de verschillende ministeries en stakeholders en zij komen dan in wanneer wij wat hebben geconstateerd. wat we niet moeten vergeten, onze mobiliteit neemt toe in het land, toch? Kijk, alle huishoudens hebben, dus alle huizen bijna in Suriname, om het zo te verwoorden, toch zie je 3 tot 4 auto's voor de deur, toch? En nu moeten we gaan kijken, kijk, onze wegen moeten we misschien anders gaan inrichten. En ik zeg het vaak, we moeten gaan leren plannen in Suriname. We hebben jaren terug wegen aangelegd, wegen gebouwd. Bepaalde wegen hadden niet een bepaalde standaard, anderen zijn super smal. En hoe meer mobiliteit je hebt in een bepaald gebied, toch, hoe gevaarlijker het wordt toch, om dan deel te nemen in het verkeer. Dus vandaar dat we ook moeten gaan kijken naar ruimtelijke ordening. En het verkeer, toch, is een grote puzzel, zeg ik vaak. En alles moet in place zijn. En aan de andere kant zien we dat we ook moeten gaan werken aan ons gedrag. Want we moeten eerlijk zijn. We weten dat onze wegen niet zo 100 zijn, toch? Maar dan moeten wij onze gedrag aanpassen aan de wegen. De wegen zullen zich niet aanpassen aan ons gedrag. Wij zijn mensen, wij moeten dat doen. Toch, sowieso weten we dat we moeten gaan werken aan onze wegen, want ze zien er niet zo 100 uit, om het zo uit te drukken. Toch, maar onze gedrag. Hey, in Suriname, je vraagt jezelf soms af wat er met de mensen gebeurt. Ik wil het niet naar hun toe schuiven, naar de burgers geven, want we moeten ook gaan werken aan onze wegen. Maar de meeste verkeersongevallen die plaatsvinden, komt door gedrag van mensen. Mensen zitten dagelijks achter het stuur met hun telefoon. Toch? Mensen zitten, kinderen, toch? Zie je voorin van een auto zitten en staan. Toch, kinderen zetten mensen niet eens aan een seatbelt meer. Toch, men haalt in waar men niet moet inhalen. Dus elke dag zie je niet meer dingen waar in het verkeer, waar je jezelf afvraagt van, hé, maar hoe verder. Dus vandaar dat wij ook willen komen met meer voorlichting. Eigenlijk doen we het al, maar ik denk dat we nu met harde beelden moeten komen op social media en televisie, zodat men kan zien hoe gevaarlijk het is. En weet je wat lastiger ervan is?
4: Mm-hmm.
3: Is dat we heel veel jonge mensen verliezen in het verkeer. En dat is lastiger ervan.
4: Klopt.
3: En ik zeg het vaak, we moeten niet alleen kijken naar die verkeersdoden die we hebben, maar ook naar die verkeersongevallen. Weet je wat het is? Je bent in bloei van je leven. Je bent 28 of 30 en je bent pas afgestudeerd master, ik geef een simpel voorbeeld, en je bent betrokken bij een verkeersongeval en je komt te zitten in een rolstoel. Snapt u? Dus mensen moeten nu gaan beseffen welke leed ze andere mensen kunnen aandoen. Weet je wat het is? Je bent kostwinner van een gezin, toch? En je wordt aangereden en je hebt een blijvende letsel en je hebt een been niet meer of je hebt een hand niet meer en je kan niet meer voorzien in je basisbehoeften en ook niet van die van je kinderen. Dus we moeten nu echt gaan beseffen dat we echt ons gedrag moeten gaan veranderen. Aan de andere kant praat ik ook tot de beleidsmakers dat we heel veel meer middelen moeten gaan allokeren om het verkeer ietsje veiliger te maken. We weten, we moeten nog heel veel doen. Toch? Maar aan de andere kant, van hieruit doe ik ook een beroep aan de burgers. Houdt u zich ook aan de regels, toch? En verandert uw gedrag vooral in het verkeer.
4: Ja, sommige mensen zeggen die handhaving laat te wensen over.
3: Ja, dus over handhaving gesproken, vandaag nog zat ik in een meeting en vanuit Justitie en Veiligheid, ministerie van Justitie en Veiligheid, willen we komen met digitale handhaving. Maar u weet, en ik zeg het ook vaker, verkeer is duur. En als je een veilig verkeer wil hebben, ga je zwaar moeten gaan investeren. Toch? Dus vandaag nog heb ik het aan een beleidsmaker duidelijk gemaakt van, we gaan veel meer middelen moeten stoppen als we een veilig verkeer willen hebben. En het belangrijkste is dat we ook niet meer langs elkaar heen werken. Want, mm-hmm, je weet, we praten al een tijdje over een verkeersautoriteit.
4: Yeah.
3: In verschillende interviews heb ik het aangekaart. Toch, verschillende meetings wanneer ik praat met beleidsmakers van, er moet een centrale aansturing komen. Zonder een centrale aansturing gaat het... Bijna kan ik zeggen dat het niet zal lukken voor een veilig verkeer. Want we werken langs elkaar heen. U weet, de verschillende instituten, de verschillende ministeries met uw wettelijke taken. Simpel voorbeeld, OE zorgt voor wegen. KPS die zorgt voor handhaving. Justitie moet gaan zorgen voor wetgeving. Dan heb je nog openbaar groen die moet gaan zorgen voor bermen. Dan heb je nog wegenautoriteit. Dan heb je verzekeringsmaatschappijen. Dan heb je dan die, die keuringsinstantie. Allemaal doen een ding. Allemaal streven naar een veilig verkeer. Maar zonder een centrale aansturing werken we langs elkaar heen. Er is al een conceptwet voor een verkeersautoriteit die moet gaan zorgen voor die centrale aansturing. Toch? Van hieruit beleidsmakers, DNA-leden, DNA-voorzitter, AUB. Zo snel mogelijk onze conceptwet behandelen. Zodat het een feit kan zijn dat we een autoriteit hebben. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Andere landen hebben al verkeersautoriteiten. Toch? En van daaruit kunnen er studies gemaakt worden. We kunnen beter gaan plannen. We kunnen in conclave treden met al die actoren die ik daarnet heb opgenoemd. Ja. Om een duidelijk beleid uit te zetten.
4: Ja.
3: Toch? En dan weten we waar we naartoe gaan wanneer we praten over verkeer in Suriname.
4: Mm-hmm. Nu is dit onderzoek gedaan. De data is gegeven aan het ministerie van Openbare Werken. Wat is de volgende stap van het
3: VVI? De volgende stap van VVI uit? Ja. Dus van VVI uit zijn we bezig met verschillende projecten. We waren recentelijk nog weer in een meeting met de directie van het ministerie van Onderwijs. En van hieruit kan ik gelijk meegeven dat het vanaf oktober een feit zal zijn dat de verkeereducatie een permanent vak zal zijn op de glooscholen. Toch, recentelijk hebben we het geïmplementeerd bij de crèches. We hebben een handleiding geschreven en de kinderen ook bij de crèches zullen dan verkeereducatie spelenderwijs krijgen. We hebben dan een doorlopende lijn naar GLO getrokken. En daar zullen ze het in alle leerjaren krijgen. Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan. En we willen zelf een doorlopende lijn doortrekken naar VO-scholen. En daarna naar de VOS-scholen. Een ander ding waarmee we nu bezig zijn is dat van rij- en elektrische voertuigen. Daar praten we over die e-bikes. Ja. We zijn bezig te werken aan onze rij. Onze rijwet is al aangepast in DNA. We zijn nu bezig met onze rijbesluit om de technische zaken daar op te nemen. Daar praat ik over. Je zal verplicht zijn een helm op te doen wanneer je e-bike vervoert. Het zal gekeurd moeten worden. Eerste keuring zal plaatsvinden de VTD van de KPS en daarna bij de verschillende keuringsinstanties. Mm-hmm. En je zal 16 jaar moeten zijn om een e-bike te vervoeren, te besturen en sowieso een valhelm opdoen. Toch? Die zaken worden nu opgenomen in onze rijbesluit. In oktober wordt het via de verschillende mediahuizen dan bekendgemaakt. De mensen kunnen nu al langslopen bij de verzekeringsmaatschappijen om hun e-bike te verzekeren. Dat van de eerste keuring bij Upfleet. Daarmee zijn we nog bezig de technische zaken in orde te maken. Maar ik denk in oktober moet het al een feit zijn. Want vanaf januari, 1 januari 2027, zal die handhaving starten. Toch? En als er dan een verkeercontrole is door KPS, door agenten, en je wordt gestopt en je bent op een e-bike, zal je al deze zaken moeten tonen. Je zal moeten tonen dat je 16 jaar bent, dat je voertuig gekeurd is en dat het verzekerd is en dat je sowieso een helm op hebt. Dus van hieruit roep ik de mensen gelijk op, maak al uw zaken in orde. Zodat we 1 januari dat u niet staande wordt gehouden door de politie. Mm-hmm. Een ander ding waarmee we bezig zijn is die bromfietsrijbewijs. Toch? We zitten met de verschillende stakeholders. Ik denk dat we komend week al bekend zullen maken dat we van start zullen gaan. We zullen de verschillende rijscholen trainen qua theorie wanneer het gaat om bromfietsers. Mm-hmm. En er zal dan een handleiding geschreven worden. Er is al een concept. We zullen de rijscholen trainen en vanaf januari zullen ze starten met geven van lessen aan bronfietsers. Toch? Zodat je in aanmerking kan komen voor een bronfietsrijbewijs. Dus er zijn verschillende projecten waarmee we bezig zijn. Het is veel, maar God geeft kracht. En we weten zeker dat het zeker zal lukken.
2: Tot zover Percy Landveld, onderdirecteur Data, Educatie en Voorlichting van het VVI. We spraken hem over het enorme aantal zware aanrijdingen en de initiatieven die zijn organisatie onderneemt om dat aan te pakken.
0: Nog steeds het nieuws op Lim FM. De Venezolaanse waarnemend president Dilcy Rodriguez is in Suriname. Ze is gisteravond aangekomen op onze internationale airport Sanderij, Johan Adolf Pengel Airport, voor een topontmoeting met president Simons. De beide presidenten ontmoeten elkaar vandaag. Suriname en Venezuela onderhouden reeds 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Minister Melvin Bouffa over het bezoek dat volgens hem goed is voorbereid.
5: Eigenlijk al begonnen bij mijn eerste bezoek in mei eerder dit jaar. Mijn ambtsgenoot Ivan Gil in Venezuela. En de ontmoeting van mij met de president Rodriguez. Die in feite een directe connectie was om het bezoek mogelijk te maken. Eerder kon het helaas niet, was al ingezet, maar nu zijn we dus wel op het punt. Maar ik moet zeggen, vanaf dat moment was het dus werken, met elkaar overleg zijn en blijven. Ook met de vakministers die direct hiermee te maken hebben. Ik denk aan de minister van LVV als het gaat om de visserij. De visserijovereenkomst, de minister van TCT, de connectie, de vliegverbinding en de air service agreement tussen beide landen. En ook de minister van onderwijs, die wij zeg maar in die zekere line of communication hebben gebracht om te praten over onderwijsmogelijkheden, studiemogelijkheden, met name op het gebied van petroleumtechnologie, hydrocarbon. Intussen zijn dus wij aan de slag geweest en zijn de nodige documenten voorbereid, zoals u in feite ons intussen al kent. En zeker vanuit de verantwoordelijkheid als minister voor buitenlandse zaken zetten we in op de bilaterale contacten, niet alleen om de ontmoetingen die daarbij gekoppeld zijn, maar zeker ook om een aantal hele concrete en belangrijke zaken met elkaar af te spreken, af te tekenen, welke de basis zijn dus voor de voortzetting van de relatie en het aanpakken van een aantal concrete zaken, wat ook is gebeurd. Met wat nu ready is, een aantal, en voor nu noem ik het x aantal overeenkomsten op het gebied van onderwijs, op het gebied van agrarische productie, landbouw en visserij, op het gebied van capaciteitsversterking en ook op het gebied van toerisme, wat ik eerder aangaf, connectiviteit. En een joint declaration, het is een belangrijke politieke verklaring, lease commitment tussen de beide presidenten. Ik moet zeggen, de inspanning is er één die van ons beide landen heel serieus is genomen. Alleen als ik ter illustratie aangeef dat de president hier is met een 6 of 7-tal ministers en vice-ministers van het kabinet. En een ondersteunende staf van 40 man, uiteenlopend van security naar ambtelijke staf, dan weet u dat er wordt gewerkt. Wij hebben natuurlijk niet zoveel direct in te brengen, maar qua output is dat inderdaad minimaal zoveel wat we dat tegenin gooien. En de verwachting, als u me dat zou vragen, is een hele productieve vergadering, een goede ontmoeting tussen beide presidenten. Ze hebben elkaar eerder gesproken. Op het moment dat president Simons de Venezolaanse ambtsgenoot belde, ter versterking, nou beter gezegd, ter, voor het aansterken, bemoedigen en medeleven in het kader van de dramatische aardbeving. We hebben daarna als land ook nog de ondersteuning gestuurd in de vorm van voedselpakketten en onlangs twee containers rijst die nog deze week zijn aangekomen. Dus dat is op zich ook weer goed nieuws. Ter ondersteuning van de mensen daar en het helpen lenigen van de nood. En na deze ontmoeting tussen beide presidenten denk ik dat het goed is om de ontmoeting vandaag opnieuw nieuw leven in te blazen. We praten van een historisch contactmoment en ik kijk uit naar de toekomst, welke voor onze beide landen, onze burgers, samenleving, bedrijfsleven en wie er allemaal belang bij heeft, veel meer met zich zal meebrengen. Zeker als ik denk ook aan de beschikbare studiemogelijkheden, nou wel heel concreet aangeboden en met ons afgesproken op basis van het verzoek welke wij dus daartoe hebben ingezet van de studiebeurzen op de Hydrocarbon Universiteit, dan denk ik dat wij hiermee en met een aantal andere zaken die zullen worden besproken en zullen worden afgetekend een goed vooruitzicht hebben. Sommige mensen stellen de vraag waarom Venezuela, waarom nu? Nou, het past in het kader van de inspanning die we plegen om in de bilaterale betrekkingen onze nadruk, onze focus te leggen in het verdiepen van de relatie van de landen in de regio, de grens- en buurlanden om daarmee te beginnen, de landen van herkomst en andere strategische landen, die hebben voor ons prioriteit. U ziet de beweging in de regio, u kent de zaken die we zijn begonnen, hebben opgepakt met Guyana. Recentelijk gaat u nog voor de geest het bezoek van mij en het contactmoment met de minister Barrot van Frankrijk in Martinique. De ontmoeting van president Simons met haar ambtsgenoot Lula da Silva in Brazilië. Allemaal in dat kader, de Dominicaanse Republiek, nu Venezuela en zo verder. Die passen in de rij van landen met wie we dus binnen de regio, zoals we dat binnen de CARICOM ook hebben laten zien, en straks ook het CARICOM-voorzitterschap op zich nemen, dat het belangrijk is om ons in te spannen, om de maximale mogelijkheden te halen voor Suriname binnen de regio en vanuit de regio voor Suriname. En dat is het kader. En we hopen dat we hiermee dus een belangrijke stap hebben gezet.
0: De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bova, over het bezoek van de waarnemend president van Venezuela, Dulce Rodriguez. Ze is momenteel in Suriname en zal vandaag enkele bilaterale gesprekken voeren met president Jennifer Simons. Het verkeer is in dit kader omgelegd. Houdt u daar rekening mee? Wij vervolgen deze nieuwsuitzending met wederom een bijdrage van Jason Pinas.
2: De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, heeft gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Canada Fonds voor Lokale Initiatieven. De overeenkomst betreft een financiering van ongeveer $36,000... waarbij ongeveer 80 jongeren van 18 tot en met 35 jaar zullen worden getraind in basisvaardigheden die onder meer direct te maken hebben met de opkomende olie- en gassector. We laten u in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de toespraak van Danielle Sumter. En zij is dus directeur van Centrale Beleidscoördinatie en Monitoring van het ministerie van Financiën en Planning, gevolgd door Daniel Boot, vertegenwoordiger van de Canadese overheid.
6: Dit project gaat in de eerste plaats over kansen creëren van mensen. 80 deelnemers krijgen training in onder andere environmental management, environmental monitoring, het veilig werken, green skills en oil spill preparedness. Zoals jullie weten zijn er activiteiten de afgelopen tijden met betrekking tot de Saramaka rivier, die dus eigenlijk ook een soort van chemical spill hebben. Het is dan niet, het is dan een supermooi moment om op basis daarvan dit project te initiëren. Omdat het dan eigenlijk ook daaraan gekoppeld gaat worden. Deze vaardigheden, zoals ik daarnet heb aangegeven, gaan dus heel erg belangrijk worden voor Suriname. We weten allemaal dat ons land de komende jaren nieuwe economische ontwikkelingen tegemoet gaat. Onder andere door de olie- en gassector. Als wij willen dat Surinamers van deze ontwikkelingen profiteren, dan moeten we ons ook daarop voorbereiden. Er zijn veel organisaties die dat doen. Dit project is een beetje tot stand gekomen vanuit de initiatieven van de werkgroep van armoede naar productiviteit. Het is een presidentiële werkgroep van de president, waarbij ze inderdaad graag heeft dat binnen die keten van armoede de mensen van een bepaalde leeftijd, van een bepaalde groep, sociale groep, maatschappelijke groep, de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen, om te geraken uit een bepaalde cyclus dat dus eigenlijk ons allemaal op een bepaald niveau houdt. Er moet dus verbetering komen, er moet ontwikkeling komen en er moeten kansen komen. En local content gaat een van die mogelijkheden bieden. Voor mij is dit eigenlijk heel simpel. Als we willen dat Suriname straks de banen en de kansen gaat invullen, dan gaan we vandaag moeten beginnen met de juiste training. Zoals ik heb aangegeven is dit project daarom heel erg belangrijk. Het is bovendien een mooie aanvulling aan al die andere trainingen die we hebben in Suriname. We brengen verschillende onderwerpen daarbij elkaar, die in de toekomst dan heel erg belangrijk zullen zijn. We gaan niet alleen kijken naar technische vaardigheden. Deze deelnemers krijgen ook ondersteuning op het gebied van financial literacy, ondernemerschap, mentorship en begeleiding richting werk. CBCM is gewoon een directoraat dat hierbij dit project gaat helpen monitoren, terwijl SPWE samen met andere partners dit project zal uitvoeren. Wat wij straks willen zeggen is dat we 80 mensen hebben getraind. We streven ernaar om 80 mensen te trainen. Wat wij eigenlijk ook willen doen, we willen ervoor zorgen dat ze hun kansen krijgen. Hebben ze werk gehad, gaan ze verder leren, want dit gaat een entry-level training zijn. Toch? Ik zei al, het gaan 80 deelnemers zijn. We gaan het niet alleen in Paramaribo doen. We hadden eigenlijk initieel 4 districten. We hadden Paramaribo, Komowene, Saramaka en Marowene. Maar in een discussie met de president vroeg ze waarom Para en Sipaliwini niet erbij zijn. Dus hebben we dat toegevoegd. En ik snap de vooruitzichten. Je gaat dan proberen om zoveel mogelijk eraan te werken. De recruitment gaat dus komen richting al deze districten. We gaan een quota eraan koppelen. En op basis daarvan gaat het dan plaatsvinden. Ladies and gentlemen, today we signed, SPWE signs the agreement. But for us, today is really just the beginning. The real success will be seen in the people who complete this program, in the opportunities they receive, and in what they are able to do with their skills after they've learned them. On behalf of CBCM and the Cabinet of the President, I again thank the Government of Canada, the High Commission of Canada for supporting this project through the Canada Fund for Local Initiatives. I also thank the director of SPVE and its board and the upcoming partners that will be part of the contribution that will make this project a success.
7: Project we are celebrating today, Green Skills for Youth Employment, Environmental Management and Oil Spill Response Training in Suriname, reflects a shared commitment to sustainable development, economic opportunity, and environmental responsibility. Over the coming months, 80 young Surinamese will receive training in environmental management, environmental monitoring, oil spill response, and other green practices. Now, participants will also benefit from the entrepreneurship training and the financial literacy training as the permanent secretary spoke to us about. There will also be mentorship and support in transitioning to employment. Practical exercises, including an oil spill simulation, will provide valuable hands-on experience directly applicable to the workplace. The importance of this initiative cannot be overstated. Suriname is entering a period of profound economic transformation. Its emerging energy sector presents opportunities for growth, investment, and job creation. But to ensure these opportunities deliver lasting benefits, Suriname will need more than capital and infrastructure. It will need skilled local professionals. Developing homegrown expertise is essential to ensuring that Surinamese citizens fully benefit from the country's economic success. It strengthens national capacity, it creates meaningful employment opportunities, and it contributes to a more resilient economy. At the same time, expectations around sustainability and responsible resource development are rising worldwide. For a country soon to become an important energy producer, having trained professionals who can prevent environmental incidents, monitor impacts, and respond effectively when challenges arise is not simply desirable, it's essential. These capabilities support economic growth while protecting the natural environment. That is one of Suriname's greatest assets. What makes this project truly valuable is its recognition that economic development and environmental stewardship go hand in hand. A prosperous future depends not only on what we can produce, but also on how responsibly we manage the resources entrusted to us. I am also pleased that this initiative aligns closely with Canada's commitment to inclusive growth. By investing in youth entrepreneurship and employability, the project helps ensure that economic opportunities reach a broader segment of society and contribute to long-term sustainable development. Through the Canada Fund for Local Initiatives, Canada is proud to partner with organizations such as SPWE that are developing local solutions to local challenges. We firmly believe that the most sustainable results are achieved when communities lead their own development.
2: Tot zover Daniel Boot, en hij is dus vertegenwoordiger van de Canadese overheid in Suriname. En daarvoor hoorde u Danielle Sumter. Ze is directeur van het directoraat Centrale Beleidscoördinatie en Monitoring. Dat valt onder het ministerie van Financiën en Planning. Ze spraken gisteren bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de SPWE en het Canada Fonds voor Lokale Initiatieven.
0: Met dank aan Jason. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, we veel ting, nigga.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 11 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor als eron, zoutvlees of varkenstaart, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kippenworstjes, rookworst erin en als eron, zoutvlees en of varkenstaart. Sopropon met zoutvlees en als groente hebben wij kousenband, boulanger, kool en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang osso nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 87679. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: DJ's afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 11 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Sperrips uit de oven met aardappelsalade. Masoes moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Bambina. Ailem, ye doing?

0: ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: Judith's Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 0-8-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the glance of perfection.
1: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Hey Trustbank Amana klant, wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerpelani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerpelani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerpelani. Save and enjoy.
5: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
6: Ik zei 50 euro, mama. 50.
7: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim. Naar 100 is zijn.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jij nog. In zijn via Western Union, die op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
6: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Western Union.

0: Takkie dies na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan.

0: Mij komen zeggen anno 2026 dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
1: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

0: 11 september. En dit is een nieuwe aflevering van Bakanatori Origineel. Wij zitten op 91.7. En het is bekend dat je kan volgen dat Tori ook doet op internet radio. Isabi Talk, je kan volgen maar ook toe. Op FB, later je volgen maar op YouTube. Je doet niet lichtstoel, daar doe ik maar helemaal. Of je doet maar in delen. In elk geval, we zijn blij met de mensen die in Suriname luisteren. En alle mensen buiten Suriname, alle Saranamang en Dramasa belangstelling Gakondre. We zijn lobby naga Odi, naga Respeki, tapa Sweet Frida Bakana Disi. Frida Bakana. Voor vele mensen, dames en heren, is de vrijdag vanmiddag aan een soort verlichting. Een lichte verlichting. Maar de twee dagen, dames en heren, die dan volgen zaterdag en zondag, zijn meestal rustdagen. Yo. Ik wens toch wel dat het voor iedereen zou gelden, no? Ja. Kom je binnen versterkt, is massa verjaard die dit op 11 september. If it is your day, maak het tot een mooie dag. Isabi, respecti, lobby, bonfu, prisiri. Je mag een beetje extra eten, iboripsi extra. Isabi, moro preti de. Isabi, moro meti de, moro dringi de. Je bent aan het dranga sopi. Want je kiest aan het gasten. Want hoef des manier drink dranga, dus je bij ook to sap. Isabi, dan ga fris de metari. In elk geval, het is je dag. Maak het tot een onvergetelijke. Gefeliciteerd. Many happy returns. Na deze. En de mensen die een sterfgeval hebben, willen we condoleren nogmaals. Wendy en de hele familie Sion. Met het overlijden van hun vader, oom, opa, grootvader, neef, broer, Karkong. Meneer Sion Bedewa, echte limmer. En van deze plaats uit dus ook de condolences aan de familie. Wenne Wendy, een van onze trouwe sisas, zal nooit normaal los uno, al lobono, hoe lobe ook toe. En familie van Brussel nogmaals, sterkte met het heen gaan van meneer Hendrik. Mogen zijn ziel de eeuwige rust ten deel vallen, de hele familie in binnen- en buitenland. En alle andere mensen die, alle trafamilie Sanda Sari. We doen baga natori baga, dames en heren, met de dingen die in Suriname gebeuren. We hebben een studiogast vanmiddag, dames en heren, interactie op de dingen aan het publiek. Ik denk dat ik de uitzending like, doe is de. Overigens moet ik jullie complimenteren, want de uitzending is de bij mooi. En hoe trigger een korpsleiding behoorlijk. Dat is altijd goed als de kritieker is. Want kritiek zorgt voor aanscherping en kritiek. Je hebt ding. Kritiek zorgt ervoor dat niemand in slaap dompelt. En een korpsleiding, dames en heren, heeft geen moment geïrriteerd, gereageerd. Tapa kritiek is dit. De man tikt de slag op sommige punten. En ze hebben beloofd op sommige punten verbetering. In sommige gevallen, de man taki, we gaan erop letten. En in sommige gevallen hebben ze zelfs gezegd, de kritiek is terecht. En dat vond ik heel mooi, heel groot, heel volwassen. En Isabi, dus de complimenten aan korpschef Pinas en plaatsvervanger Rishi Akal en mevrouw Vrede die ook heeft ondersteund op de achtergrond. Het was een goed programma en ik denk dat weliswaar Mimtayi, misschien is er niet een aantal apps die bij de ETF vragen en opmerkingen. Maar de echte relevante dingen zal ik dan doorsturen. Ik heb al zeker een 7 stuks doorgestuurd voor de KC. Maar alle andere dingen die ik nog heb gemist, zullen we dus met hem delen. Of zijn eigen ding. Zodat dames en heren zo weten. Isabi, wat ze nog niet ontvangen hebben. Oké, we zullen zo meteen, dames en heren, overgaan tot de... Laat ons beginnen met OAS. Ik heb een foto gevraagd van een wapen. Wat is dat ding daar? Is het... Er is geschoten gisteren, maar ja, dat is natuurlijk oud nieuws. De volgende dag om 2:00, de Alama Sabikba. Isabi. Er is geschoten. Bam, bam, bam! Malusus schot. Mitaitra die, dat kon ik een gangster, ja, man, baby. Wie had gedacht dat bij... Aan een verkiezing van Kondre, een verkiezing, dames en heren. Een verkiezing voor een bedrijf. EBS. Oké, min voorzichtig, want het is niet bewezen dat het te maken heeft met de verkiezingen. Isabi, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar geloof me, het is daar wel een toeval dat juist... wanneer die voor zijn verkiezing de mij zoet drappen. Zij de maar zoet is vorige maand. Dus inderdaad, Karpchef Taigo is er om de voorzichtig. En het is waar voor zo'n beetje haar conclusie. Maar het is opmerkelijk, dames en heren, dat... opmerkelijk dat zo close, zo aan de vooravond van de verkiezingen, dat er daar schoten gelost worden. De Marakwamang. En je weet, later me denk je, maar Helling stijgt ook in de maand in dat tegen 5 euro de man obiënterie. Dus ik denk dat we tegen 5:45 zo een duidelijker beeld zullen hebben. Zo maar weer naar verkiezing. En dan is het afgelopen en dan moet we zo maar weer naar verkiezing, dames en heren. Dan moet de directie met de mensen rustig gaan zitten. En dan moet er rust komen in de tent, want ik word zelf ook al moe en het volk ook. Ook al werken we daar niet. Maar, Isabi, het hangt boven je hoofd elk moment. Want als de ontevredenheid daar dusdanig omslaat, dat bond begin stak, normaal de defdra, rok of ja, begin kiri, dan heb je er indirect er wel iets mee te maken. Dus er moet rust zijn, dames en heren, bij zo'n strategisch bedrijf als de NV Energiebedrijven Suriname, de EBS. Rust moest de natent, die directie en vakbond moeten door. Eén deur kunnen. We hebben via onze zender aan beide partijen genoeg ruimte gegeven om hun verhaal te vertellen. Zowel meneer Hellings als mevrouw Kens Wiel van de andere groep Bondru. Hellings leidt Renewable 2.0. En Kenswil leidt Bondru. En ja, het is een beetje heat aan toe. Het gaat er een beetje heat aan toe. We zullen u laten horen, like van Ubijing, die de matting, Utakanga Hellings, die de matting. Hij klonk een beetje aangeslagen. Maar dat is begrijpelijk. Wie is de man raak you? Wie is de man zoet natap you? Isabi, mensen zijn geraakt en... At the end of the day, is er vast aan ververen van me. If de man soetu, komt op een groep, of op een... En Jozef nog op suma soetu, dan kan je nooit lekker voelen de volgende uren daarna. Want je weet niet uit welke hoek het komt. En je weet niet wie de mensen zijn die geschoten hebben. Want de man ben weer... Dus je voelt je niet lekker. Dat kan ik me voorstellen, Libis Mafasi. Dus toen ik hem sprak vanmorgen, dacht hij 9:30, klonk hij niet zo happy. Ik neem aan dat je niet lekker zit in je vel.
1: Nee, helemaal niet, absoluut niet. Totaal niet.
0: Je voelt je niet veilig?
1: Nou, dat wat gisteren is gebeurd niet.
0: hoe is de sfeer daar nu?
1: Nou, de sfeer is rustig. De opkomst is goed te noemen hier in de Saramakasera. De afdrammer en de kracht bij de oors. En voor de rest de mensen wachten om een stem uit te brengen.
0: Ja, heeft dat incident, de schietpartij, enige invloed op wat er vandaag moet gebeuren, de stemming?
1: Nee, ik heb mijn twijfels. Ik maakte me zorgen over dat dit van mij, van de bond, die beschoten zou zijn geworden. En ik heb met de verkiezingscommissie gebeld. Ik heb gevraagd hoe het staat met de veiligheid. En als het verstandig is om de verkiezingen door te laten gaan, uiteindelijk moeten zij beslissen en ze hebben het besluit genomen om de verkiezingen gewoon normaal door te laten gaan. In elk geval dat die wel invloed gaat op mijn gemoed, maar de verkiezingen zijn gewoon door.
0: Ja, en nogmaals, hoe gaat het met de persoon die geraakt is?
1: Het laatste wat ik heb gehoord, er is helemaal niet wat fracturen opgelopen, ribfracturen, zeker twee ribben zijn wat zijn sleutelbeen. En heeft ook een kogelverwonding in zijn bovenbeen. Maar hij is stabiel. En ik weet niet zeker. In elk geval is stabiel. Er mag nog geen contact worden gemaakt op dit moment. En waarschijnlijk gaat er een operatief misschien ingegrepen moeten worden.
0: Zou het kunnen dat dit te maken heeft met de verkiezingen? Of moeten we het gewoon los kunnen zien daarvan?
1: Ja, het is, ik sluit niets uit. Ik sluit niets uit. En nogmaals, ik ben geen rechercheur of politieagent, maar ik sluit in elk geval niet uit. En de manier waarop aan mij het verhaal is verteld, je moet rekening houden, Cliff. Ik was kort tevoren was ik nog hier en voor dat incident zich voltrok. En de manier waarop het aan mij is beschreven, denk ik dat er misschien wel sprake is van een stukje intimidatie.
0: Heeft de directie contact met jullie opgenomen?
1: Ik heb nog niks gehoord. Of nee, ik heb niks gehoord van de directie.
0: Je klinkt inderdaad verslagen.
1: Ik was gisteren de hele dag met die jongen. Hiervoor in rustig. De mensen wilden zich, ik ben op de duur weggegaan, want ik moest nog wat dingen uitprinten. En de mensen wilden zich ervan verzekeren dat er niets gek hier zou gebeuren. Dus ze hebben ervoor gekozen om het laat hier nog te blijven. Eventueel ook weer hetzelfde houden. Om morgenochtend hier te komen en als je ook vertrekt en je wordt betaald, dat je toch wel.
0: Hebben de mensen van de tegenpartij van Bondro contact met jullie opgenomen, want per slot van rekening zijn jullie allemaal IBS'ers?
1: Nee, er is geen contact gemaakt. Ik heb wel een schrijven gezien, eerlijk gezegd, waarin wordt opgeroepen tot kalmte. Maar dat er contact is gemaakt, zeker niet met mij, misschien met iemand anders. Misschien met iemand anders, maar met mij niet.
0: Hoe laat verwachten jullie ongeveer de uitslag van de verkiezingen?
1: Het stemmen is tot 5:00, dus en tegen 5:00 begint de telling.
0: Ja, de mannen gaan dus tegen 5:00 beginnen met tellen. En ze zijn er, zoals hij zegt, daar 5:00 de man gaan stemmen. Bij OAS, de bond aangesloten bij of de bond van de werknemers bij de EBS. Nou, we hopen dat het rustig blijft hoor. Niemand heeft er baat bij aan Djugu Djugu. Mekasani, Mekwama Winnie of Hellingse Winnie of Afrowe Winnie, Kersmille Winnie, dat is aan ba. Daar moet men maar gaan onderhandelen. Isabi gaan dealen. En if Hellings Winnie, moet de directie stilzitten, want dan moet Brunswijk heeft die niks te kletsen, want daar hebben de leden zich uitgesproken. Wie ook wint, de directie moet zich buigen voor de uitslag. Want we hebben genoeg van het gedoe daar bij de EBS. Isabi, Mekka Verkiezingscommissie Duero Kobung. Mekdemanteer netjes. De winnaar is mevrouw Kenswil. Dat is mevrouw Kenswil, de nieuwe bondsvoorzitter. Dan gaat mevrouw Kenswil aan het werk. Of de winnaar is meneer Hellings. Dat is Hellings, de nieuwe. Ja, nieuwe. Nog een termijn bondsvoorzitter. Dan gaat hij aan het werk. Isabi, wie zijn wij? Uiteindelijk bepalen de leden, de mensen die daar werken, wat er moet gebeuren. Maar wat we zeker niet willen, dames en heren, is verdere escalatie en jugu-jugu. Ook na de... Isabi, ik weet niet, Hellings, kom een hit, concreet zeggen, maar... If zoals dan heeft zeggen, zou je tenminste hopen dat... als directie... Sorry, versie even, wie is spanning, wie is wafa, hey. Isabi, dus dat had de directie wel moeten doen. Isabi, at the end of the day zijn ze allemaal EBS'ers, dus je werkt op één plek. Dus ik hoop dat verdere spanningen en dingen die nergens voor nodig zijn, toch wel uitblijven. Mensen, in deze BT ga ik praten tot de minister van Sociale Zaken, mevrouw Diana Pocky. Die is in hoogst eigen persoon bij Limbo. En met haar minister, wat tak vrij naar haar veld. In tak vrij naar haar veld. Want zo lees je mij bombelie, ja, zo naar beleid dat mensen, niet u persoonlijk. Maar het beleid vanuit sociale zaken. Het is inderdaad, zoals we het weten, communicatie is nooit te veel. En ik weet dat u uw best doet, maar u kunt best wel gebruik maken van dit kanaal om dichter bij de gemeenschap te komen. Maar laat mij eerst vragen, hoe gaat het met de minister? Hoe gaat het met de minister Diana Pocky?
2: Zo, met mij gaat het prima. Ik go. We redden het, we blijven stoten. We hebben voor gekozen, dus we hebben geen andere keus. Min liep wang, hot vergadering, evaluatie, uitbetaling binnenland. En we hebben ons door naar Limbo. En ik feit dat wij hebben ook erover nagedacht. Toen ik aantrad was er geen afdeling voorlichting. En we hebben ervoor gezorgd. We weten dat er een apistorie voor communicatie, taggomitie en gemeenschap. Met desmas verstand. Zang sociale zaken je doet en zij op van nodig, via kies de jepje voor sociale zaken, dat is heel erg belangrijk. Dus we zijn helemaal eens dan aan jou en vanuit, met bar alles maar schuit, wat lobby odi vanuit een station voor Lim FM.
0: Oké, okay, minister, ik ben een boom.
2: Ja, met mijn gezondheid wijs.
0: Maar met de persoon van Diana Pocky.
2: Nou, Diana Pocky bedoel ik op de eerste plaats, toch? Is het Diana Pocky, de persoon zelf. Met mij gaat het goed. Ja. Uitdagend, maar Oesap zou betekenen.
0: Je rust genoeg uit?
2: Nee, dat niet.
0: Dacht ik al?
2: Nee.
0: Want nou, als spijderminister, je tek put niet op uw minister. Ai. Probleem laai?
2: Ai, de probleem laai, mijn naam Corrie. En mijn breedte, dat mijn ABSM-nummer. En de medewerkers vanuit mijn secretariaat, mijn actiedetak Isabi, we hebben een systeem overgenomen. We hebben een structuur in OBD. En ook al zo veel klagen, maar we hebben een tijdje ook moppen en ook knap nu. Ik dacht van, toen we aantraden, dat we met een pistorie voor Monikarta. Monikarta na een bankpas voor sociale zaken. En dat wordt uitgeprint door de Surinaamse Postsparbank, SPSB, Lek van Sabing. En dan die kon treffen een aantal monikarta, bijna 20 dus. Administratie sap, handmatig, papieren hier en daar, in een sabi, ordening no de. Wat ik sabi, de eigen abra pinpas, dat nou een aangelegenheid voor bangi. Saai zoeken naar een ministerie. Unaba ervaring, unaba kennis in osso fuka go om nanga pin pas fusma utak nanga bangi en niet lang na ma antride da a samenwerking a overeenkomst ben kong verval en in de jong afspraken verlenging da utak nanga bangi tak arkija we gaan die bankpasjes die monikarta gaan we moeten afstoten in het nieuw contract. En de bank was overeen. En nu zijn we bezig om zoetjes aan alles af te stoten. Kijk, Libisma Fasi, Gwenti Nasiki. En Dukong dus dong regering Simons Rusland, onder kinki noaf ding wet voor sociale zaken. Te eigo abra de voorzieningen, want a monikarta, tapa monikarta we stort alla ding verschillende voorzieningen. Je hebt AKB, AOV, KKV, financiële steun, zwananga beperking, KKV na koopkrachtversterking. Je hebt tijdens de vorige regering dan de land die maar kisa a steun dat hij. En de smaf sociale zaken schrijft bij kiezing a 18 barki. De moest voor tak abra 18 barki na jou. Dus dat utak van oké, okay, u abba zwakke huishouden. Dus a monikarta dat we stort alle de voorzieningen voor sociale zaken. Maar je moest bereken.
0: Dus dat karta dan belangrijk wat je kan lassen.
2: In effe lasing dat je actie wat duplicatie bij wat chinsani, dat je kiezen via bangi.
0: Maar dan ga karta dat ik ga doen bovoeren dus. Eigenlijk na asielijk feit dat je.
2: Nou, bang pasje toch. Nou, bang pasje toch voor sociale zaken. Zou wie er hanteren nu. En na bang pasje, na SPSB, je print dat bang pasje uit. Dus te, dus maar doe een aanvraag via de wijkkantoren, dat je akkeur goed is bij kies wat beschikking. Dan bakken dat je, en je logo met die bangi, dat is maar kies ding bang pasje. En dat na monikarta. Dus een Lucasan u sitak no ordening no de mitak isabi we poor de karta vanuit AUSV a afdeling sa ego abra uitbetaling sociale voorziening dat u zit op back office en dat be dat tek abaheer abra du u kon in se u sitak no probleem lai en de sma e wachti de karta om een jari eigenlijk ik attack u de bezig etenanga a periode 2020-2025. Soso issue, layanga probleem. Neem je op een communicatieunit, dape vanaf uno aantreden 3800 sma u jepikba. Nanga karta sang kon in anu fu derde en u tak nanga bangi, bangi blokkeer de karta da u gide sma duplicaat. Dus a gemeenschap kan de focus tap de smasa no kies jepi, maar mika tegi tap de in minderheid. En daarom u ap communicatie unit en ook toe vanuit mijn secretariat, ik kan meld die zelf aan, want u no da sociale zaken. Dus u no ka ap bigi fasi. If u vindt tak a afdeling, u no kies a antwoord zij ap van udo of de juiste informatie, niet naar tevredenheid, is onze deur open, staat open voor ieder. Ik heb mensen binnen mijn kabinet, zei, luco de pistori dat.
0: Maar je controleert de afdeling toch?
2: 100%. We controleren, we check. En de procedures, je jere, de kosi, tak minister, die zit dat die. F in een hanteer criteria en nadat na de regels, if you wani, zwakke huishouden, sang na de papieren in, sa je moest voldoen.
0: Ja.
2: De standaard moest de vastgelegd, maar de nobe worden gehanteerd. De nobe worden aan de standaard. Utak van, je moest kiezen amoni vanuit financiën, wat planning moest maken. Betekent, je moest sap om een smaai ab in je bestand. En het systeem moest de duidelijk en duidelijk dat dit na pacify moest wakken. Dus en, we hebben gevallen gehad, bij je lange wat tjuku. Dat je kies je karta. Alla de soort standaard uit jaar extra veiligheidskleppen. Met arkidesma zei klagen. A probleem. Even a probleem. Zoek een minister op. Actie audiëntie. Wie zomaar naar jou. Met ontvangen.
0: Dat soort dingen te gaan asma.
2: Dus even actie audiëntie aan de hand van mijn agenda. Dan word je opgeroepen.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Mijn op een apart ding. Te abdipti rustig of mi mekting, dan mi tak oké, okay, te mo ontvang des ma fuka arki. Maar mi ab wan voordeel.
0: Wat mi sal des a don drog je dat, DNA toch?
2: Ja, maar
0: zijn de ministers niet?
2: Ja, we zijn ingelozen. Ik ben maandag, dinsdag, daar heb je een andere groep. Als er vergaderingen zijn, donderdag, vrijdag. Oh, we zijn ingelozen.
0: Ja,
2: toch? En ik zit tweede ploeg, dus vanaf 3:00. Dus in de ochtenduren tot 3:00 ben ik op kantoor.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Dus Asana, ik ben kandidaat geweest. mis op een veld, mis op zijn play in een veld. Dus en ik kan inspelen en mina rechtstreeks met tak naar de hoofden vanaf schoonmaakster of interieur verzorgster. Dus meer controle, een beleid tak luku dis naar richting. Maar als je nog hanteert de criteria naar de procedure, dat dadelijk dat is door naar 500.000 sma, dat moet abba money.
0: Maar dat meneer begrijp, dat hoe komt het dan, if a sane go so smoothly for a taki men, dat toch ja so furus ma jongens aan.
2: Lembo na srana je tang.
0: Isabo me lees met dat mino weri, edem me Bel Sherwin, oké, hij speelt wel in al laatst, is hij weer geweest. Begrijp je dat? Ik vraag me af, voilà.
2: Maar Lembo, if Alassane Bego, je kunt zich niet voorstellen. Kon je po even one day, tak je wan godo. U bent media man. Ik kan kom wel eens naar sociale zaken die waka, die doen een rondleiding naar de afdelingen. We hebben papieren op de vloer aangetroffen. Alles handmatig. En aan uw grap, voetjaar ordening kom. We zijn bezig met digitalisering. We hebben van ABS een aantal tablets gehad, zodat we die zaken kunnen digitaliseren. We hebben extra mensen ingezet om het werk te doen. Dus, als je 200.000 cliënten, dat iemand tegen met alle 200.000 cliënten of dit tevreden. We hebben te maken met mensen en we maken fouten. En we hebben gezegd, we gaan ons strikt houden aan criteria, procedures en criteria. Dus deze man moest horen, de schrift naar de regels. Alle de wijkkantoren, o zorgutak, de kies de instructies. Tak te je opzwakken huishouden, te je actie dat hij, deze man moest voldoen zo. Te je actie mensen met een beperking. Dus if bijvoorbeeld rekenkamer kon. Je otegi melek media man tak. Maar je ziet toch dat amang benen de kota amang futu. Daarvan is zoek om papier af datra. Dat na je ziet. Maar de rekenkamer kon voor doe a controle. Want ammonie kon voor financiën. En a verantwoording de belangrijk. Dat ben ik verantwoordelijk.
0: Ja,
2: betekent dat de dossiers moest de compleet. Dan de wat is assembleeleden bari. Dat ja, plotseling de saptak a cliënt bekend. Maar ik heb geen dossier aangetroffen van cliënt B, Sabine de Kotefutu. Dat Sami moes abi, mitak luister. We gaan niks blokkeren. Je kiest moni godoro, maar zorg dat het dossier vi compleet. En dat ook te oude bezig. Tak want of de specialisten vindt dat het is een aangelegenheid van sociale zaken. En daarvoor hebben we ook een oplossing. Dat we onze eigen deskundigen, want Sana Sani, FB, steun voor mensen met een beperking. Ik was smatak, ja, de opereer met 3 lezen, voor lezen. Alla de chief me, middels keizerslee, minister, miko zwak op chinso, mim kies mensen met een beperking. Maar nergens kan je me bewijzen dat je arbeidsongeschikt bent in Marokko. Betekent, je put me in een moeilijk parket.
0: Dus je moet een file voor jezelf hebben?
2: Ik moet een dossier hebben van elke cliënt. En daarmee zijn we bezig om de dossiers aan te vullen. Tak tego na wa wijkkantoor isap tak oké. We hebben de situatie ook versoepeld hoor. We hebben gezegd, smasa de nanga permanente beperking. Naaf kon nanga verklaring ibrijuru. Eenmalig zodra je de geregistreerd als te zijn. Permanente beperking, dossier, de compleet. Gaan we automatisch verlengen. Want a jeres ching voor wat chimpis papira. Want beschikking. Je pot was masaneshi. Sanoma wakano de mobiel moest go na kantoro. Mi tegen de smatak de DA hoofde van city tori, city administratie. Want mi mag tegen tak. Ulufu sociale zaken. We make foto toe. Ulo sap go om na nga bepaalde voor de medewerkers. No sap van de mustaki. En a informatie go mit desma. Vaak genoeg a de onduidelijk. En daarom utegi desma. We hebben speciale meetings. Nanga mi als minister. Ukar de DA hoofde. De wijkhoofde tak luku. Luka pistori dat van je go om na nga desma. Lichta san chinso gi desma. If desma no abba moni van odu de ne konja. En if na echte rechthebbende. Sma sa abba moni van odu. Se de je potapoti sma. Sa siki sa abwa beperking muskon. 3 lezi voor si keur goed. Terwijl je sap tak asma de nanga wa beperking. Dus we roken ook toe. intern na usrefi tak pe aigo fout en daarom steeds we evalueer, we doen aan zelfreflectie en mi terecht is mataka a probleem communicatie unit de en if is in of en je pina directeur de minister is er, ik ben toegankelijk.
0: Dat bijna. Bijna mi want taki da mine, begrepa i a mevrouw, a waf de mevrouw.
2: Ja, mevriendin.
0: En mi sabi, ino want taku voor a vrouw. Maar mi betake na uitzending en misschien sta ik er nog achter. Minister, mi breek taki jera, you can tie mi serefi mi tak. If mi be de minister, if mi be de minister.
2: En anon wale is no moi taken.
0: Wakti me, taket di de maga. If mi be de minister, me haring ka mi see. En binnen de minister, me jewan kantoro na mi. Want me kisa firi leki, afro na oog en oor tapa veld. En refere me taki da, fatosi besin aboku. Potisma dena in Israëlandi epina sote. Dus, if afro abalein, kan het ondersteunend. Ik hoor u praat toch? Als iemand fake is, hoor ik het gelijk. Kan ik het ruiken, ik kan het zien. Maar ik zie geen fake bij u. Iwaroko, Iwan Duhansani. Nou,
2: om het doel... Ik wil een legacy aan bakken.
0: Om het doel te bereiken. Maak gebruik van...
2: Die vrouw ken ik. Die vrouw ken ik.
0: Mevrouw Melkers zegt nu, en dat vind ik jammer, dat ze dat op dat punt beland zijn.
2: Maar luister.
0: Dat ik balanga...
2: Mijere,
0: sociale zaken.
2: Maar ik, ja. Dat meneer taklik minister naar mevrouw Melkers. Die aan een pokkie tak, ja. Mevrouw Melgerts, u bent welkom op het ministerie. U kent de communicatieunit. Asane golek fai denki. Ik ako draaiwang wat chef dape koluku fasane go. U zegt van, ik ben met nieuwe regels gekomen, mevrouw Melgerts, vanuit Lim FM met Takangai Jazo. We hebben geen enkel regel van sociale zaken veranderd of aangepast. Zijn dezelfde criteria. Ik heb het leven juist vermakkelijk versoepeld voor de mensen met een permanente beperking. We hebben een nieuwe OD. U bent welkom. OD maatschappelijke zorg. Maatschappelijke dienst is daar. We hebben een plekje voor u om de zaken van de mensen. Asem doel zei Abi. Na doel dat Diana Poki Abi. Fos mitro minister. Mi bedouwro kodis ba. Dus meneer Spang, ik heb uw mening. Daartussen kom ik niet. Maar te ego abrami roko, noa ego. Dus even actie audiëntie, ik kon aan je lijst. U mag mailen, u mag langskomen. We gaan de problemen van de mensen oplossen. En u mag het opschrijven. Wat ze in 5 jaren niet hebben gedaan. Wat ze in 10 jaren niet hebben kunnen realiseren. Gaan we doen. Hier voor financial inclusion. Tak desma alamung. We zijn hard bezig in samenwerking met financiën voor zorgen dat de meeste, if I can 100% op de wanso, dat alle cliënten voor sociale zaken moest kiezen de money via bankovermaking. Dat is ons streven. En het is ook hoog op de agenda van de president. Elke dag praten we met de VP dat kassan moest go trafasi. En we kenken het systeem. En met tak ja, zo op eigen titel. Doef mijn systeem nou een apart wang. Betekent dat deze met tegen president dat ik me ready voor doen, Rocco. Eenmaal 24 uur. We zijn er voor de gemeenschap. Okay, ze is welkom. Mm. En vertang aan moment, sa president. Nou bedank me. Adoro opo, je mevrouw Melgerts, mek anaf kona Diana Poki, maar mek akona ministerie, nanga alla de ODs, alla mala, we zijn open. Mek akona een lijst, en dan gaan we door de zaken heen, om die af te handelen. 3800 gevallen, niet eens in mijn periode, hebben we al opgelost. U heeft inzage, u mag komen kijken in de boeken van communicatieunit, hoeveel zaken we hebben opgelost.
0: Mevrouw Melgers, if je arki dat donna you know je are enough, kom bel me voor reageert op samme mevrouw minister Taghi. Wat er moet gebeuren is, u mag zich aanmelden bij
2: En ze mag gewoon zeggen, want bij haar ben ik geen minister meer. Ze mag gewoon zeggen, Diana Pocky, mi konja sogi want to sma. En naar mijn doelgroep. De doelgroep voor mevrouw Melkers, naar Vospresi, naar mijn doelgroep.
0: Nee, maar als op het ministerie komt, moet ze zeggen, ik moet bij de minister.
2: Ik weet niet wat.
0: Straks gaat het mis. Dus als ze daar komt, komt ze bij de minister. Diana is thuis.
2: Okay.
0: Ja, ik kom bij de minister. Uitbetalingen. Voor wat kan een groep zijn? Soms is het
2: maar ik klagen
0: toe. Nou, los van AKB, die mensen van meneer Kunsh Bihari.
2: Of mensen met een beperking.
0: Ja, hoe zit het met Kunsh Bihari? Hebben jullie goed overleg met hem, met die groep, de mensen?
2: Ik heb contact.
0: De mensen hij vertegenwoordigd.
2: Ja.
0: En
2: hij is ook werkzaam bij sociale zaken.
0: Oké.
2: Hij is werkzaam bij sociale zaken.
0: Maar die doelgroep is...
2: Redelijk. Je zou nooit je 100%, mm-hmm. Maar we hebben ervoor gezorgd dat de instellingen, takken, daggelden, personeel gerelateerde, dat we dan subsidie hebben verhoogd. En we hebben een verzoek gehad vanuit Huizen Betaljana dat Isab de kosten, de explo-kosten voor de instellingen, het kilt de mensen. We hebben daar met de regering gesproken. Dus we gaan dan even kijken om de personeelskosten over te nemen. Want daar hebben ze te maken met meervoudige mensen met meervoudige beperking. Dus al met al gaat het redelijk.
0: Minister Kladita Kassa Omelisikba, maar apisie voor hoe rolt iemand of hoe komt iemand of hoe kan iemand een moneykaart uit het toch krijgen?
2: Dus u moet,
0: want vaak genoeg hoor je.
2: U moet de vraag anders stellen.
0: Vaak genoeg hoor je de mensen die er, die eigenlijk de meekomt, ik kan biggie, de maar also biggie, en toch de maar op wat moneykaart.
2: Dus we hebben een bestand aangetroffen. P, de registratie bevindt plaats ba. Dus nou, je moet op bewijs if je vooraf. En daarmee zijn we bezig. Ik heb geïntroduceerd dat nou, if je one land in money, dan moet minister moest de, hoe noem je het, transparant. Betekent dat we publiceren alle dingen. En dan zodoende, we kies feedback aan sociale controle vanuit de gemeenschap. We kiezen van nou. Want Isabi, als een nou een handmatig systeem. We hebben wel een MOU gesloten met binnenlandse zaken. Maar eigenlijk moeten we ook, en het is het ligt in de bedoeling, dat we ook een samenwerking aangaan met Belastingdienst. Belastingen dat we van daaruit zien. Even als maar Europa naar private sector. Dan zou dat nou, als maar is de redelijk. Is dat maar niet necessary, maar toch ook kan je de moro poti. Mm. Dus dat na pistoritak, je had wel mensen in het systeem, zei Rokona Sijing, toch? Sma zei Rokona Nieuwmon, maar te opot de ning, op publiceer de ning, dat we kies feedback, dat systeem is blokkeerd, sma dat. Mm. Dus dat is gebeurd. En aan de klachten zijn, ook kies de afgelopen tijden, naar KKV. En op historie dat, tijdens wat persconferentie, had de president het aangehaald. Ik heb het ook met u gedeeld. Je mag het ook als misschien een ander moment, toch? Mm-hmm. Ja, met Desma Arki, tegen actie sociale steun. Dan een je actie als steun vanuit de wijkkantoren. Mm-hmm. En tegen naar wijkkantoor, dat is tegen dat oké, die is naar criteria, hieraan moet je voldoen. Dat is maar doe aanvraag, steun, gis maar aan een beperking, zwakke huishouden en zo. Dus dat te je accept historie dat hij dan een proces egodoro, te een goedkeuring komt, dan hij gaat naar bangi, alleen hij gaat naar bangi, dat hij print uit, dat je kies je moneykaarta. Dus zang des maar moest begrijpen dat taki, je moest horen schrijven naar de criteria. If in a fall do, dat in a makis yepi. Dus dat na de pistori sa des mamus hoor rekening. En a pistori voor opschoning van bestand. Dat samen na a gemeenschap en fos ugo na wa district. We deel de lijsten ook toe na a DDC. Is ab des ma dat ab toegang via bestuurdienst. Dat is wat dat je hebt lukken aan lijst van. Ja, kies feedback voor de DC tak luku van waka uka jeb trasma. Dus a opschoning van het systeem na middels a digitalisering dat mi denk tak wo kon uit. Maar handmatig is opzijde des maar en wacht die soms toem si langa. Even ID nummer de schrijf je handmatig en dan no klop. Dat blijft het hangen. Dat na de klachten zijn je kiesie. En a KKV a vorige regering bedoel zodanig dat wat pispolitiek bedeen ze. Dus dat je mag actie doen aanvraag voor KKV, koopkrachtversterking, gewoon via, zonder criteria, gewoon vanuit Osso, ik kan doen aanvraag voor een KKV. De groep is maar dat we elkaar de best geregistreerde. Betekent de groep maar die ze no actie de no doen aanvraag via het ministerie. Betekent mijn no op dossier voor de sma. En zodoende om een klachten je kiesifiëren als systeem en web de sma puro sang be do aanvraag online. Dat de web desma dat puro dat de meld aan na ministerie dat uiteindelijk de tak oké wat is ding dat het systeem be puro desma sabeng registreer online ongeveer maar 40.000 plus ma dat uiteindelijk desma de umek afspraak binnen de regering tak wat gie desma een gelegenheid voor de kon doen de aanvraag via de wijkkantoren. Want if you no up your dossier, you no ka de ina bestand. Dus dat na jugu sa ibe yere, ma ala desma dati u pot ina systeem baka en wo kondig aan wo moment vanuit AMZ, Algemeen Maatschappelijke Zorg, dat wo kondig wo periode aantak. If you sap tak you be registreer, a soort politieke registratie via online registratie, dat you moest kon via you wijkkantoro, kodu aanvraag.
0: Ja, zo'n PC.
2: If you not doen in een termijn, dan gaan we je wel uit het systeem halen. Want if je kiest sociale steun, want de chef je moest de naar ministerie. Dat naar vereisten.
0: Oké, ik ben ook over een fragment van president. Mi up to, minus op zo'n twaalf ding. Maar wie in die zie ik aan die kanaal, die zet daarin.
3: De minister van Sociale Zaken besprak. Ja, en we hadden het even in de inleiding ook erover dat we daar de zaak moeten opschonen. Want er zijn, minister, 250.000 mensen in uw systeem. Ze heeft het al een beetje teruggebracht. 189.000 mensen zitten in het systeem. Er is een hele soort lastige online registratie geweest in de vorige periode. Waar mensen zich konden registreren voor KKV, koopkrachtversterking, zonder iets in te dienen, gewoon. Ze registreren, dan krijg je het. En dat betekent dat het ministerie van Sociale Zaken van deze groep mensen helemaal geen enkel document heeft. Dus we betalen die koopkrachtversterking uit aan die mensen zonder te weten wie ze zijn, of ze het nodig hebben of niet. En aan de andere kant wil je ook niet zomaar iets stoppen, omdat sommige van die mensen zullen het misschien wel nodig hebben. Dus we hebben dan afgesproken dat wat er toch wel zal moeten gebeuren. En dat zijn hoeveel weer, minister?
2: Ja, totaal online best geregistreerde KKV-cliënten was ongeveer 50.000. Was ongeveer 50.000 mensen. Ja.
3: 50.000.

0: Maar dat betekent dat je dat op tijd moet doen. Je moet de mogelijkheid hebben voor de mensen om het inderdaad te doen. Want we gaan niet gewoon mensen meer geld kunnen betalen zonder dat het ministerie van Sociale Zaken één document van die mensen heeft.
1: Ja, ik promoot u niet, minister. Maar ik doe mijn job gewoon. Maar ik moet wel zeggen dat het wel correct is. Je moet iets op papier hebben. Om te kunnen move.
2: Zeker weten.
1: Dat is wat de president net zegt, toch? Je moet wel een document.
2: Ja, dus omdat je moet een begroting voorbereiden, toch? Je moet een planning maken voor het komend jaar. Je moet je cliënten kennen. Data-analyse, waar zijn ze? Wat is het aantal? Wat is de inschatting? Zal het groeien of afnemen? Hoe staat het met opschoningsproces? Dat alles is belangrijk.
1: Deze maatschrijf moet kibriden, Sani. Deze maatschrijf moet maar takkelijk om je dossier jarem kibriden, Sani.
2: Ja, ja. Zeker, zeker. Je hebt het nodig voor het beleid, toch? In elkaar draaien we ministerie zonder data. Aan elkaar. Je moet dossiers hebben.
1: Dit land is een gecompliceerd land, toch? Ik kan er iets van verkondigen. En ik kan er van mee praten, want ik heb ook een overheidsdienst gedraaid. En ik wacht niet op mensen, hoor. Ik weet, ik heb het goed gedraaid. En het was top de la top. Maar bij de overheid is het, wie is die situatie, Sani? Na een bepaalde periode wordt het weer een rommel. Het wordt onoverzichtelijk. Ja. We gaan in Suriname niet door met goede dingen. Welk goed ding heeft uw voorganger? U was dat mevrouw Pani? Welk goed ding heeft Pani achtergelaten? Waarvan u zegt, ik blijf hierop.
2: Boy. U zet mij in een moeilijk parket.
1: Wat zei u fluister?
2: Ik zeg, u zet mij in een moeilijk parket. Het is een heel moeilijke vraag. Het is, ik zou goed moeten nadenken om antwoord hierop te geven. Ik ben toch blij dat ik...
1: Het is geen politiek antwoord toch?
2: Nee, het is geen politiek antwoord. Ik ben blij dat ik toch wel ervaren deskundigen heb kunnen aantreffen. Ook al is het in minderheid. Ik ben ze ontzettend dankbaar. Anders, no. Dus maar, zou een doorroko gie akondre, dus maar dat mij behou. Me wroko nanga aboppers ete, hè. Dus maar, zei wroko. Mino, bedankt ding. Mi observeer, mi tik mi ting. En dus maar, sa mi shitak ai. As ma dis kalifar, wan boom bijdragen. Want if mino be ab dus maar dis voor rust, mi belongwe. Soko president op tak no. Probleem.
1: Ja, ja.
2: Maar vraag zij stel, dan moet ik...
1: maar wat zoals u nu bezig? Nee, omdat ik... Dat is Suriname. We gaan niet door met goede dingen. Dus dat is gewoon een feit. Begrijp je?
2: Nee, des mani wan. Ja, atras man om kisa grani. Dus dat is dat probleem. En jammer om het te zeggen als politica... Even naar je politieke tegenstander, dat je boycott zoals of asma, nog kisa agrani.
1: Oké, maar wat zo volgens u, lek van je potrokono, sang mustang, wat zo beter uit. Ik hoop dat van de dossiers, ook al hebben we een andere minister, of een andere regering.
2: Dat is één, digitalisering, dat dossier zuiver, de rapporten, de data-analyse, isappe desma de, isappa situatie desma. Dat nou een eerste punt, een historie voor digitalisering, omdat, if je maakt een fout in een heel proces, dat als die cliënten worden de dupe ervan. Want dat blijft het steken. Maar omdat alles zo handmatig gaat, dan kan je die fout niet ontdekken. Soms onderzoeken we misref en de bezig naar een case, we komen er niet onderuit. Dat is moeilijk. En weet je wat ik verschrikkelijk vind? Dat 5 jaren lang één IT-deskundige is op het ministerie. Die gaat over de bestanden. If a man fadong, if a man kies wat probleem wat die, dan zitten we te kijken. Dat is toch verschrikkelijk. Dus alle dit soort zandati. En wat wil ik achterlaten? Als sociale bescherming tak, amus de duidelijk gomita gemeenschap, tak, omus mek mooi tip chinso. En desmassa abamoni van nodu. Kono do aan uitkeringsfraude.

0: puli babti moni sau abi gides ma sau abe ek fanodu. En watusma o blame me, watusma e bel me tak luku yami na lanti mang mi deina system, ma a regel e taki. If je verdien je moet naar landen man in een ko in aanmerking voor zwakke huishouden. Als ma een massa ne wroko a pagweli ben aan om hem ching, dat is ma dat hem ik aanspraak. Als ma aan een beperking sa de arbeidsongeschik en om a je pensrevi, dat is ma dat amoni degi. Dus als sansa u aan liep naar baka, na tak u zorgu, tak aha, bestand sa u ko treffen aan, u knap nou kan de 200 dusus masa umusuluku nanga de steun tak baka 3 jari 4 jari uka tak van uk moto na 200.000 en no uk knap na 150.000 200.000 da 150 125 des madisi nanga private sector onderwijs arbeid u yep de 75 dusus madis nanga wroko de ka yep de srefi de deno de afhankelijk moro dus a bolsaf familia systeem voor Brazilië sa de gezinsgericht sa e si erop toe dat de ching zijn de ouders de afhankelijk voor haar steun de ching dat de gas koro de ching dat abisanif nyang de abwa bung tampe dat na de sansa uan liba bakalik regering tak u a sociale bescherming moest de gegarandeerd en dat is regering overstijgend
1: minister juna minister no no de rijdt u zelf?
0: Nee. Ik rijd niet zelf.
1: Je wordt gereden?
0: Ik word gereden.
1: Maar is er één moment geweest? In een andere man, de heer die neemt dat goed, toch? Is er moment waarbij je zegt, van, ik ga zelf eten?
0: Ja, ik ga met mijn zoon. Kijk, Luko, dat is story voor 18 barki kong. Dat is mijn regering, dat je denkt dat ik ga
1: doen. 18 barki?
0: 18 barki, dat is mijn tak de poorde uitleid, van lijst. Dan ik kies aan money moro. En ik heb gewoon terecht. Toch? Mm. Als mij tak van, boy, minister poer me te, van lees maar nog mee poer jou. In een voldo. Maar eigenlijk, mijn we hebben van ook doe jere, maar we tap wan olo. Misref jere is maar takking. Misschien wan mijn wan bigi wagi me go in wan salon. Maar tak, minister poer me na systeem. Me tak soort systeem. Oh, dus ik ben kiska café. Dus als mij sap takka verkeerd, maar politiek, kweki des maar zodanig, tak une, Une voet desma op.
1: Maar meneer, begrijp wat verband dan?
0: Dus, ja, dus me wel leg je uit dat dan. Je heeft denk dat kan je was maar nyama bita even. Je rijstop, je moet de veiligheid dat dat boy na vrouw
1: die. In een pipa.
0: Juist, dat da, vrouw die spoor 18 barke. Dus, dat meneer. No, me.
1: In een pipa. In een pipa.
0: Mina pipa op me, mina pipa. Dus dat meneer, teka een kans morgen omdat is op als een gevoelig. Maar ja. Me go, me bel, me boy, me tak, me wanga, me ma. Dat de rij, tek me, dat we goe. Dat we goe.
1: Maar if je rij, dat is je wan kou kon tap papa si zei, doe.
0: Ja, bedoel.
1: Wan kou, je rij, ik hoed dat je rij toevallig op een naam straat, dan. Baka si je rij, ding.
0: Dat sa you bo, doe.
1: Me ak si you zei, doe. Maar men stel de vraag, ja, doe.
0: Maar sa you bo, doe, sana vraag. Sana ratio achteraf.
1: Altijd ratio. Baka,
0: ja, no?
1: Altijd.
0: Dat moest door mijn rij, zaak, natal.
1: Nee, daarom heb acties.
0: Veiligheid, je stop rustig.
1: Oké, goed. Je stop rustig.
0: Rustig.
1: Oké. Go RKF nadat hij moest doen. Ga je van breek nemen.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
4: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
5: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
6: Republic Bank. We're the one for you.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: En dan zijn we terug met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We zijn eigenlijk nog niet uitgesproken over, want als je het over sociale zaken, dan ben je heel lang bezig. En straks mogen de mensen natuurlijk hun vragen stellen. Maar minister, de andere poot van uw ministerie is Volkshuisvesting.
7: Ja, klopt.
1: Ook zo'n edati. Als mensen horen Volkshuisvesting, ofzo.
7: Gratis
1: ofzo. Dat is sinds jaren en dag. Ja toch? Maar dat beeld is verkeerd.
0: Ja, dat beeld is niet helemaal verkeerd. If je tak van, you know, Marokko. Je hebt een permanente beperking. Je arbeid ongeschikt in Marokko. Maar je hebt ook van nodig dan. Gralanti moet zoeken. Jepi. En terwijl tak abra ofzo. In buitenland naar Jurosso toch sociale huurwoningen. Dus sociale zaken is er om dan sociale huurwoningen op te zetten. We hebben geen beschikbare woningen tot op dit moment allemaal bezet. Maar de regering Simons Rusland moest bouwen. En daarom een huisvestingsbeleid de inanvoer aan de regering onder leiding van president. Dus betekent dat we zorgen voor die woonoplossingen. De inomang bij in Europa, in om los van hypotheek af, dan we langer aan u gaan naar sociale huur. Dat je kies een sociaal tarief. U hebt ook toe huursubsidie. Is dat if je huur een particulier woning voor €300, dat is een hebbige gezin. Te u doe onderzoek hoe je dat als maar een gezin is op je hebt van oude, dat we kon in naar een deel voor een huur. Dat is huursubsidie. Hoe heb ook toe bouwsubsidie? Is dat al die bedrangen? Je vrouw kom maar in je kon uit. Is je ook zo oude, in kenka dak, dat we je hebt naar een renovatie, afbouw, kan de op TV biggie. Meerderjarig en ook moet aan ook weer eten. Je bouw, je brei uit. Dat we kon in naar bouwsubsidie. Een bedrag na 150.000 SRD. Nadat dat ding, je hebt nieuwbouw. Per een regering onder leiding Simons Rusland Taki van Arkino. Wie o faciliteert. Om een regering psa ushitaka. Uno ap a capaciteit no volk overheid voor bouw. Betekent dat we go samenwerking naar een private sector. Betekent dat je uno wana fromusan juridische problemen en zo. Dus we doen naar een vrij grond voor land die domein grond. En we zorgen voor een infra nutsvoorziening. En dat tijdens mako in aanmerking voor een hypotheek, de lenwa money, op basis van hoogte voor de inkomen. Dan de kakon in aanmerking. Betekent dat je pay sosogi a oso. In een pay gi a grong, in een pay gi infra. Dat na a rol voor regering voor katri op faciliteren. Dus dat na a visie voor a regering die stak one go samenwerking voor kan bouw. Maar vanuit sociale zaken schreef je om zorg gi de potisma, sociale huurwoningen, bouwsubsidie, huursubsidie, nanga de pistoor dat we jepi. Dus dat na ten aanzien voor huisvesting, we zijn bezig met twee lopende projecten die we hebben aangetroffen. Meer taxma bij aan beschikking, maar we nog treffen aan noa osso. Osso no bouw in elkaar wezen toe, met desma sabi. Kula project dat we ook treffen aan, we hebben ook geïnventariseerd 11 gezinnen. En die mensen komen zeker in aanmerking. We hebben ook gevallen, drieling, kan je bij absiksip tjengba, ik kies maar 7e drieling. Betekent dat, je nog bij de voorbereid, we luka situatie voor een gezin, dat we jepi. Dus maar dat, ala moe, dat je kies wat ondersteuning voor sociale zaken, laatst ook bij een geval. En utegi afrouw tak a thuis situatie voor jou. No deso boom. Dus we horen je foto. Het komt ook vanuit het binnenland. We horen je foto siksimo. Ik heb afgestemd met collega Volksgezondheid. Tak mik dipchin dichtbij kinderarts. Dit dripchin. We hebben gezorgd voor een huurhuis voor huisvesting in Paramaribo voor dat gezin. Dus we zijn bezig met Kula Noa Osobebouw. Kula project bestaat uit 93 woonoplossing nieuwbouw. Had je ergens in pond, Wanika. Dape, we hopen dat rond alle de Oso dat af in een jaar is 93 woonoplossingen nieuwbouw. We hebben AHP aangetroffen. Helemaal grond, 23%. Asan no be waka. Na wanyang patu asan be de. Asan ne go.
1: Wat was dat de?
0: AHP na wang vervolg voor LISP toch. Na wang woningbouwproject gefinancierd door ISDB. Je bedoelt nou een project. We hebben een renovatie, nieuwbouw. Nee, renovatie, nieuwbouw. Een project dat aan zou starten. Dat naar Rieberg, want dat naar Voorburg. We zijn al ook gestart.
1: Oké, okay. Ja. Ik kom in de war met één.
0: Komen we in?
1: Achterin.
0: Richelieu bedoelt?
1: Nee, achter Noord.
0: Oh nee. Van sociale zaken, AHP. Daar komen dus Voorburg komen er 150 nieuwbouwwoningen en Rieberg komen er 150 nieuwbouwwoningen. Ja.
1: Nou ja, de moet je een paar taboe, want er is veel. Ik zou met mij scozen.
0: Ja, maar we beginnen aan wang toch?
1: Ik hoop niet dat men politiek gaat bedrijven met Tremé Pradesan.
0: Onhoping. Dat is ook een apistory voor toewijzing. Hoe de bezig is ook een systeem. Dat een systeem is mij goed door een systeem. En dan wordt goed gekund. Maar if this map staat door een systeem, dan nog. Dus dat kan ook aan passen toe een lote systeem. Want if 1000 smouwen ofzo, of 30.000 smouwen ofzo. En op dit moment heb je 300 of 400 huizen beschikbaar. Maar je hebt alles. Ja. Dus het is een gevoelige zaak. Maar we moeten wel.
1: Ik denk je hebt je maakt. Je krijgt ook veel ontevreden.
0: Ja.
1: Meer dan.
0: Ja, dat is zo.
1: Minister, mensen, u mag vragen stellen straks over huizen, over.
0: We zijn ook bezig hoor, met de uitbetaling. Je weet, we hebben grote achterstanden. Je weet, in het binnenland betalen we cash. De sociale voorzieningen worden cash uitbetaald. Ja. En dat, daarvan willen we ook afstappen. We zijn al bezig met die openbare aanbesteding om. Om die digitale applicatie te ontwikkelen door een bankinstelling. Als we zover zijn, dan willen we gewoon afstappen. Isaba bigi kisi, dang boto sungu, masmano dede, masoso de monigwe, uno wande issue dat moro. A uitkeringsfraude san uan, meka kom minder. Dus dan nou de bezig nanga de achterstanden. We hebben achterstanden ingelopen vanaf 2022 tot. Wij hebben overgenomen 16 juli 2025. Dus die mensen moeten begrijpen. Mino kan dit dan mino wan pay des man, Limbo. Maar we zijn nu in 2026. Wat hebben ze? Welke begroting hebben ze goedgekeurd? 2026. En je moet uitbetalen sociale voorzieningen van tussen 2020 en 2025. Dus het is passen en meten. In afstemming met financiën. Dus nu zijn we bezig uit te betalen. Sociale voorzieningen 2024. Maar we hebben gezien. Dus vanaf een moment. Financiën stelden middelen beschikbaar. Hoe zit dat nou een herhaling? Voor campagne hier binnenland. Voordat de school begint. Dus dat was een issue. Dus we hebben. We hebben dan een besluit genomen om zij die in Paramaribo zijn, om dan die mensen de gelegenheid te geven om hier hun uitkering, hun voorzieningen in ontvangst te nemen. We hebben gehad de inheemse dorpen, dus Kwamatepu, Wayambo en Matawai, hebben we dan deze week afgehandeld. En nu zijn we bezig met de voorbereiding om boven Marowijne, boven Suriname en Brokopondo in Paramaribo uit te betalen. We gaan wel naar het binnenland, maar na in oktober gaan we richting
1: minister,
0: het binnenland.
1: Minister, die tweede bakanatoi, zou wij dus eens niet jassen, want u bent iedereen bij tegengekomen. Maar die is na tweede wang als minister. Ik moet zeggen, toen u de eerste keer als minister hier was, dat ben vlot zo lang.
0: Oh, ik weet het niet, u zegt.
1: Maar nou, Samenshi, Isaba minister, Isaba minister, Isaka.
0: We zijn bezig.
1: Ja, ik zie, ben geen enkele ondersteuner is meegekomen. Je fluit dat heel ding uit het hoofd.
0: Omdat, ja,
1: we hebben,
0: We zijn uit het veld gekomen.
1: Compleet
0: en
1: ingewerkt, moet ik zeggen.
0: We hebben onze best gedaan.
1: Goed zo.
0: Ja.
1: Mensen, als u straks uw vragen stelt, u mag uw vragen stellen over... Vekar, alleen karta, meneer karta, die meneer Sapsa, alleen even voor de
0: maar meneer Limbo, ik moest in Takasambong. A bank pasje voor sociale zaken naar meneer karta. Ja. Maar de uitkeringen, dus hoe dan moet je hamer naar meneer karta? De voorzieningen.
1: Ja, even de smaak stelt vragen.
0: Als dat naar de topic, aan de meneer karta topic. Zo saafel de ja.
1: Ja, even de smaak stelt vragen over de karta. Alleen
0: ja.
1: Voorziening, dat kun je die bellen.
0: Ja.
1: Ook over huizen, bellen.
0: Ja.
1: Isabi, ik wil snel met de minister over twee andere dingen praten. En dan de mensen de ruimte geven. Vooral kan ik aan die crashes, want vaak kunnen we horen dat het behoorlijk misgaat in crashes. Daar zijn mensen niet volledig opgeleid. Dan allerlei misstanden in crashes. Dan komen mensen uit het buitenland en dan beginnen ze gewoon maar een crash. Terwijl ze een track record hebben, eenmaal die praat over dossiers. En dan wil ik ook praten kort daarna over Asiana en de andere instelling.
0: Oké.
1: Ga die gang.
0: Die vraag.
1: De crashes.
0: Oh, de crashes. De afgelopen tijden hebben we, de crashes zijn vallen onder Lanti. Daar hebben we toch wel een aantal crashlijsters opgeleid. En daar zijn we drukdoende om... het niveau een beetje op te krikken. U heeft het over de particuliere instellingen. Toch
1: en de controle.
0: En de controle. Dat laat veel te wensen over. Er is een wet opvang instellingen. En dat bij omzettatoren. Want de staatsbesluiten moest gewoon uiteten. En we moeten die ordening brengen. Want als je het mijn vraag nu. Als u nu de vraag stelt van. Hoeveel instellingen hebben telt Suriname. Particulier overheid. Bijna 600 plus, maar ze zijn nergens geregistreerd. Er moet ook een register zijn van de crashes en de instellingen moeten voldoen aan de standaarden. En dit ministerie moet erop toezien en moet die begeleiding bieden voor de smaak en hoordeschrift naar wet. En dat is nog een uitdaging. U moet weten, de afdelingen zijn door de jaren heen verzwakt. Je zegt, heeft deze man verdienen of dan deze man, ik weet, voor Lanti. Dus een paar afdelingen zijn verzwakt. Ze zijn aan het doodbloeden. Als we kijken naar thuiszorg, dan zeg ik van thuiszorg bij sociale zaken. We hebben geen zorgpersoneel. Hoort het hier thuis? We zijn gekomen met een oplossing. We hebben gezegd van we gaan... praten met de particuliere zorginstellingen om een samenwerking vanuit sociale zaken gaan we dan uitbesteden, zodat dat pistorie dat zit. Dus al deze dingen, daarin moeten we ordening brengen, maar het kan niet op een of andere dag. We hebben tijd voor nodig om deze zaken, maar als het gaat om de instellingen, kan ik u zeggen, ik ben niet tevreden en daar werken we samen met de president om dit stukje op orde te krijgen.
1: En Asiana?
0: Daar is er een beetje rust. We hebben een nieuw directeur. We hebben een bestuur. Jugu de overal. Maar I go. Het gaat redelijk.
1: En volgende Atlas Stichting?
0: Esther Stichting.
1: Ja.
0: Daar hebben we een flinke directeur.
1: Mm-hmm.
0: Ook mevrouw Emmanuel. En ze doet haar best.
1: Mensen, we blijven correct naar de minister, ook al heb je kritiek op het beleid. Het nummer is 547-330, 547-330. En je mag appen, helaas staat alleen het appnummer in beeld, 87. Kan je iets voor me bedenken om ook dat belnummer door te geven, 547-330. De AUB, het nummer gaat, komt zo meteen in beeld hoor. Als je belt met Biggie Baya, Uno Letta Radio Boontranga, Uno Kosis Maja, Uno Beschuldigs Manoeloos, ja, mag Taki. En de minister gaat naar je luisteren.
0: Zeker.
1: En je mag ook je vraag stellen als zaken toch nog niet duidelijk zijn. Daarom zit de bewindsvrouw hier en ik dacht dat ik iemand al aan de lijn heb. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
8: Goedemiddag, Royke.
1: Ja, meneer Roy, gaat u gang.
8: Minister,
0: ja.
8: We ontbreken wij die zo'n beetje de diensten van de AHP nodig hebben.
0: Okay.
8: We missen die kantoren waar, we, waar wij die formulieren moeten verkrijgen. Dat is een probleem, want vele mensen hebben geen weet van waar ze die formulieren moeten afhalen om ingevuld te hebben.
0: Welke formulieren? Laat hij duidelijk.
8: De tweede vraag. Welke tweede vraag?
1: Meneer Roy, Roy, de minister vraagt, welke formulieren precies?
8: Affordable housing project.
0: Er zijn geen formulieren. Oké.
1: Okay. Je mag praten. Dus
0: ja, ja.
8: En minister, ik ben nog niet klaar. Ik geef mijn vragen door, dan ja. zal u antwoorden.
0: Ja.
8: Mijn tweede vraag, minister. Wat hebt u zo'n beetje meegenomen van Bolso Familia?
0: Oké.
8: Okay. En mijn laatste vraag, minister, waarom is het niet een speciale datum, een eenduidige uitbetaling van die koopkrachtversterking en van die andere koopkrachtversterking en die andere projecten waar het geld mee gepaard is? Waarom wordt er niet zo eenduidig een kalenderdatum geprikt? Want soms krijg je de 30e, soms krijg je de 5e, soms krijg je het samen met andere betalingen, minister. Dus die eenduidigheid missen wij. En vele oudjes. Dit is maar een abseljaar en mevrouw Pookie. Dus of dit is maar de beperk wat cel aan gaat. Dus maak het bij die desbetreffende, vooral bij Lembo, bekend wanneer die uitbetaling exact plaatsvindt. En een bepaalde datum, niet een verscheidene datum, minister. Want dat is onoverzichtelijk. Dat zijn mijn vragen, minister.
0: Ja.
1: Ja. Als ik korte antwoorden geef,
0: kunnen AHP, kantoor AHP staat aan de Boterbloemstraat, nummer 8. Daar kunt u zijn voor formulieren. En verder, we nemen het zeker mee. Het is al besproken met collega Financiën om op dezelfde datum alle voorzieningen te betalen van sociale zaken. We werken het uit. Ik neem het zeker mee. En wat was de derde vraag weer? Ik weet niet.
1: Wat hebt u meegenomen van Bolso Familia?
0: Oké. We hebben een werkgroep, toch? Van Brazilië, Suriname. En het wordt nu uitgewerkt. Maar vanwege de verkiezingen is het dan nu op low level.
1: Mm.
0: Ja, dus we zijn nog niet zo ver. Maar we kunnen Bolso Familia niet zo klakkeloos overnemen. Dus het wordt Bolso Familia Surinaamse stijl.
1: Ja.
0: Nou, we zullen de gemeenschap nader informeren waar het over gaat. Belangrijk voor mij dat het gezinsgericht is als het gaat om die sociale bescherming, die sociale voorzieningen.
1: Ja.
0: En we moeten niet alleen letten op de materiële zorg, maar ook die immateriële zorg, die begeleiding. Kan de asma nosa budgeteer, dus dan asma ik kom in problemen, waardoor asma ik de afhankelijk voor sociale zaken. Maar die asma kisa begeleiding van amus go om nanga in budget da asan kan go chimoro boom. Dus alle de soort zijn dat die dus we willen meer focussen de komende tijden op die immateriële zorg, die begeleiding, een soort exit strategie door de mensen te trainen in samenwerking met andere ministeries en private sector om die mensen uit die pina te halen zodat die kan jip de srevi de onafhankelijk. Ja.
1: Oké, mensen, u belt het nummer is op het scherm. Minister, je hebt meer aan het midden, schrijf de vraag.
0: Ja.
1: Maar het is ook goed, stelt u niet 2 en 3 vragen.
0: Ja.
1: Stel gewoon 1 vraag, kort, krachtig. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
9: Limbo, goedemiddag, minister. Goedemiddag, met alle respect.
0: Goedemiddag.
1: Uw naam is?
9: U spreekt met Kenny.
1: Gaat u gang, meneer Kenny.
9: Ik had maar 1 vraag. Ik ben gepensioneerde van de overheid en ook AOV tevens. Maar in het jaar 2022 heb ik een ongelukje gehad, minister.
0: Ja.
9: Dus ik ben in feite, ik kan niks meer doen. Ik moet met een rollator lopen, kruk en zo. Ik wil u vragen, zo in mijn geval, of zou het mogelijk zijn dat ik in een van de uitkering zou kunnen krijgen? Ik blijf luisteren, minister. Ja. Dank u wel.
0: Gepensioneerde, AOV'er, En hij heeft een ongeluk gehad. Betekent dat hij tijdelijk, als het niet permanent is, dan moeten we aan de hand van jouw verklaring, jouw specialistische verklaring, kunnen zien dat het tijdelijk is. Dan kan je wel in aanmerking komen. Dan moet u een van de dichtstbijzijnde wijkkantoren bezoeken. Dan kunnen ze, dan kunt u uw aanvraag daar deponeren.
1: Ja, dan komen we weer terug op een dossier.
0: Ja, hij moet een verklaring hebben.
1: Een dossier hebben.
0: Yes.
1: Een file.
0: Ja.
1: Je niet te hebben file. Goedemiddag, je bent er de uitzending.
10: Goedemiddag, Michael is de naam. Minister, mijn complimenten dat u weer zo flexibel bent.
1: Stel je vraag.
10: Minister, ik heb veel vragen, maar ik ga me houden aan de regels. Ik ga maar instellen. Er wordt door de overheid niet veel geld. We moeten onze ouderen ondersteunen, we moeten ze naar ze kijken. Ja, maar de eerlijkheid verbiedt mij. Vanaf wanneer, welk jaartal, is AOV ingevoerd in Suriname? En mensen die geen AOV hebben gestort, mensen die een heleboel negativiteit of geld hebben weggebracht naar het buitenland, die hetzelfde wat de mensen hebben gestort, ook mee. Kan er niet een andere modus worden bedacht om die mensen tegemoet te komen, maar geen AOV die anderen hebben gestort? Goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Zo, dat is een discussie op zich hoor. Tot nu toe houden we ons aan de wet. En als we vinden dat we het moeten wijzigen, dan moet het naar DNA. Maar tot op dit moment houden we ons aan AOV-wet. Yes.
1: Ja, oké. Kort en duidelijk, minister Pocky in de studio. Goedemiddag, je bent er uitzending.
11: Ja, met Etje.
1: Meneer Etje, ga je gang.
11: Minister Pocky, ik ben een groot fan van u. Ik heb een paar, twee vragen. En dat geldt ook voor minister van Binnenlandse Zaken.
0: Ja.
11: Ik vraag me eigen af van, waarom hoor je niets over het feit dat de mensen die ten onrechte gelden gekregen hebben, die al jaren bij de overheid zitten, zelfs in het buitenland wonen, dat die mensen nooit dat geld terug moeten storten. Ik denk dat dat ook zal helpen, kan helpen, als de sociale zaken ook weer geld binnenkrijgt om weer andere mensen te uit te geven die het echt nodig hebben. Dus de vraag is, waarom worden daar niet ook sancties bijgelegd? Als ze dat nu doen, de mensen die nu ook ten onrechte het geld krijgen, dat die ook zullen bang worden dat ze zoveel moeten gaan terugbetalen. Dus dan wordt dat gelijk meegenomen. En het andere wat ik nog wilde zeggen is, Dave van Aarde heeft een podcast gehad met zuurgoeddirecteur en heeft daar ideeën aangegeven hoe de woningnood min of meer wat opgelost zou kunnen worden. Laat zij even kijken naar die podcast die Dave gemaakt heeft met de directeur van Zuurpost. Ik wacht antwoord op uw antwoord. Dank u wel.
1: Dank u wel, minister.
0: Ja, zeer zeker gaan we er naar kijken. De regering staat open voor samenwerking. Dus dan gaan we even kijken wat we daarmee kunnen doen. We nemen het zeker mee als het gaat om mensen die gelden ten onrechte hebben ontvangen. Daar denk ik dat als we het hebben opgegeven, dat er sancties moeten komen. Maar ja, u weet, het gaat zo moeizaam. Binnen sociale zaken hebben we ook zeker 35 aangiften gedeponeerd bij justitie en veiligheid. En tot op dit moment is niemand aangehouden. Het geeft een schrik-effect. En daarom heb ik mijn collega ook gevraagd om ernaar te kijken. Want wij hebben echt duidelijke tekens en bewijzen dat mensen zich schuldig hebben gemaakt aan uitkeringsfraude. We nemen het zeker mee.
1: Oké, we gaan door met de vragen. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
12: Goedemiddag, met Tyson Cliffhagel.
1: Goed.
12: Mevrouw Diana Pocky, goedemiddag.
0: Ja. Middag.
12: Me wa give up power, mama.
0: Ay, me fie,
12: me
0: ja.
12: Me hope that go so doro. Me not no one frak, ki me se refi. Ma me hope that dado pote anu, akasikan anu na yuta puta ki do aburo ko.
0: Amen.
12: That alasan kan ko bu ewa of the day, me ko luki na class kiri tapar bergi.
0: Okay, love you.
12: Yala, ma,
0: yes, thank you.
12: Love
0: you. Yes.
1: Mensen, stelt u je vraag, want daarvoor zit die vrouw hier. Vragen. Goedemiddag, ik ben in de uitzending.
13: Ja, meneer Limbo, goedemiddag. Mevrouw Pocky.
1: Uw naam is?
13: Goedemiddag, mevrouw Lino.
1: Gaat u gang.
13: Ja, ik heb een vraag. Meneer, mevrouw Pocky, hoe staat het met mensen die reeds een perceel hebben, maar niet kunnen bouwen? Hebt u ook daaraan gedacht? Dat was mijn vraag. Dank u.
0: Ja, dat hoort thuis bij het Nationale Woningbouwprogramma. Onder leiding van de president. En u moet zich registreren online. En aan de hand van uw inkomensklasse wordt u dan opgeroepen. En dan wordt u via woningbouwfonds geholpen. Yes, volg u de pagina van Naho Suurne, heet het. Die afkorting, meneer Limbo. Ja.
1: Goedemiddag, ja. U bent in de uitzending.
14: Goedemiddag, ik spreek met Joy. Ik bel even voor wat informatie. Want we hadden een stuk grond gekregen in 2015. Dus mijn man en ik hoor. En we hebben voor alle kosten betaald, landmeters en zo. Maar nadien hebben we begrepen dat het een dubbele uitgave is. En dat we eigenlijk een compensatie zouden krijgen. Wat nooit is gebeurd. We hebben een aantal brieven gericht. Landmeter ook. Dus ik wil even vragen als minister Pocky ons de juiste stappen kan wijzen.
0: Ja, u moet zich aanmelden bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Daar moet u zijn. Daar moet u zijn.
14: Dus met en alle stukken.
0: U zegt, ja, met alle stukken. Maar als u zegt,
1: minister Voorsweek, no?
0: Maar mijn god.
14: Nogmaals?
0: Ja, dus ik denk, als dat niet lukt, dan moet u gewoon registreren, toch opnieuw, via de nieuwe woningbouwprojecten. Je hebt een link bij Nahusurno, Nationaal Woningbouwprogramma. Er is een pagina, maar vanuit Sociale Zaken is er ook een link. En als het niet thuis hoort bij ons, dan wordt het doorgestuurd. Dus u kunt opnieuw aanvraag doen, dan kunt u hoogwaarschijnlijk in aanmerking komen. Maar als het gaat om compensatie, dan moet u zijn bij GBB. Met alle stukken, neem ik aan. Ja.
14: Oké, ja, dat zullen we dat doen.
1: Goed,
14: ja.
1: Succes.
14: Dank u wel.
1: 57330 is het nummer, minister Pocky van Sociale Zaken. En Volkshuisvesting is in de studio. Goedemiddag, u bent erin.
15: Goedemiddag, ik spreek met Alexandra Haman. Ik bel vanuit Nederland. Diaspora die u belt, Surinaamse Nederlander, minister Pocky.
0: Ja.
15: Goedemiddag. Ik heb twee vragen, als u me toestaat. We zouden graag willen weten hoe het is afgelopen met de stichting Alulu.
0: Oh, oké.
15: Okay. Ja?
0: Ja.
15: En een ander ding is iets wat ik niet uitgebreid met u hier op de radio wil bespreken. We hebben twee containers met meubilair gestuurd voor uw personeel. Zodat ze zich goed kunnen accommoderen, zeg maar. En we hebben nul reactie teruggekregen. Onze spullen zijn verdwenen. Zou u mij daarover kunnen contacten?
0: Wat zegt ze? Mag, kan ze de nummer achterlaten?
1: Ja, maar dan moet u, ze dat, moet u kunnen contacten.
0: Ja, dus ik heb geen informatie hierover. Dus als ze dan de nummer met ons deelt, via Lim FM, via Bakanatori, dan kunnen we dan terugkoppelen. Als het gaat om Palulu, daar zijn we bezig. We hebben de mensen geregistreerd. Daar heb je zeker een 80 plus gezinnen. De situatie was verschrikkelijk, maar we hebben grote schoonmaak gedaan. Er is een soort beheersafspraken gemaakt met de werkgroep onder leiding van Emmy Hart. En mevrouw Emmy Hart, we hebben ook samenwerking met NGO's om ons te helpen met het beleid. Omdat we weten dat we stuiten met onze uitvoeringscapaciteit. Dus we hebben samenwerking met NGO's. En daar hebben we gezegd dat de mensen niet daar kunnen blijven. De situatie is niet naar huis te schrijven. Dus we hebben gezegd dat we via de woningbouwprojecten zullen we dan gefaseerd de mensen daar accommoderen.
15: Het zou goed zijn als u daarover uitgebreid misschien een keer terug een uitzending kan maken of okay, een interview kan laten afnemen.
0: Oké.
15: Okay. Ja, en ik laat mijn nummer achter bij Lim voor u.
0: Goed,
1: dank u wel, mevrouw.
15: Ja, okay, dank je.
1: 547-330 We hebben ook nog berichten die we moeten lezen.
0: Okay.
1: Er is 19 voor 4 uur. Goedemiddag, u bent de uitzending.
16: Goedemiddag, dat is mevrouw Duurhaan. Ik wilde even vragen, het is van mijn moeder. Ze heeft de harmonicaarta sinds april verlengd.
0: April.
16: En tot nu toe heeft het niet gehad.
0: Ja. Goed, heeft ze zich aangemeld bij de communicatieunit. Het is wel zo dat als het gaat om nieuwe kaarten, dat is een aangelegenheid van de bank. En als de middelen niet beschikbaar zijn gesteld, dan kunnen de cliënten hun kaarten niet krijgen. Dus dat vormt ook een, dat is ook een obstakel. We moeten eraan werken. In samenwerking met de bank en financiën, want je kan niet een lege kaart afgeven, afstaan. Dus u mag zich aanmelden, er is een nummer hoor, waar u zou kunnen appen. Maar ik ken het niet uit het hoofd, ik heb het niet bij de hand.
1: Misschien kun je het straks doorgeven.
0: Ja, misschien kan ik het straks doorgeven. Maar via communicatieunit zou u wel die verzoek kunnen deponeren, dan kijken we. Maar waarschijnlijk ligt het nog bij de bank. En ze zal dan door de bank opgeroepen worden. Het duurt wel even hoor, dus we werken daaraan. Ja.
16: Is goed.
0: Ja.
1: Dankjewel. Lim FM met BT, goedemiddag, u bent er de uitzending.
17: Hallo?
1: Ja, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag voor de minister. Ja. Dat van, u had het net over bouwsubsidie.
0: Ja.
17: 150 SRD.
0: 150.000 hoor.
17: De 20 dated, sorry.
0: Yes.
17: En dat wordt online gedaan, toch?
0: Oh, okay. Ja.
17: Oké, okay. En dat is ook voor renovatie.
0: Ja.
17: Okay. Ik heb een tijdje geleden ingediend. Ik heb een registratienummer.
0: Dit jaar ingediend?
17: Ja.
0: Dit jaar, de zaken van dit jaar heb ik nog niet afgehandeld. Ja, ze zijn in behandeling, ja. Ik weet niet als u dan... in aanmerking ben gekomen, want we hebben heel veel verzoeken. Dus en de aanvragen van dit jaar heb ik nog niet goedgekeurd. Ja.
17: Oké, okay. En ja. Hoe lang doet zoiets normaliseren, zo'n aanvraag, zo'n verzoek?
0: Zo'n verzoek, dit jaar wordt het afgehandeld. Binnen korte tijd zal u wel een bericht krijgen als het is goedgekeurd. Als we boven onze limiet heen zijn, dan wordt u gebracht naar volgend jaar, naar 2027.
17: Maar in ieder geval komt er wel een bericht.
0: Er komt wel een bericht, ja.
17: Oké, okay, dank u wel.
0: Yes.
1: Kom halen is hier. Minister Pocky is hier. Goedemiddag, ik ben de uitzending.
18: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Poggi.
0: Middag, middag.
18: Arkino,
0: ja,
18: naam Antoda. Alla de landen mankjes verhogen 15%. Maar vooral kan alla de 60 plus. Nono, aten kranga, aban, 13, 14, sagab, middelbare school. Toen allemaal permitteer, denk je, nono. Daarom denk ik dat het vriend voor je piep bij Skorosani. Toen moet ik 50 plus er nog. Dan die man hier heb ministerie, president, amonie op het doel. Dat vaak een 50 plus er. Meneer ministerie Poggi. Dat is.
0: Oké. Me begrijp je. Je bedoelt AOV, we lukken op historie dat ook toe. Te ude so fara da yo folle gatori. En te aigo abra studenten. If wa aksi de. Un kan meld un srif aan altijd na sociale zaken. We gi yepi. Want if de pchi no gas koro. Da de pchi overval ook to in a situasi pe. De afhankelijk fulanti. En dat u no wani. If de no absan if nyang. Geef het op. En we voorzien. Na Apistori dati. We hebben schooltassenproject. Geef de namen op via sociale zaken. Jeugdontwikkeling en sport heeft al afgesloten. Maar wij als sociale zaken hebben ook een schooltassenproject. Dus we kunnen ook de studenten van middelbare school, LBO, VOJ, zeg maar, lagere school, WG, de ouders gewoon push Napistori dat hij dus. U bent welkom. Meld u zich aan en dan weer je de studenten.
1: Goedemiddag, u bent de uitzending.
19: Ja, goeiedag. U spreekt met mevrouw Vengawien. Dag mevrouw Diana Pokoe, hoe gaat het met u?
0: Dag,
19: ik heb een paar keer geprobeerd u te bellen.
0: Zo.
19: Ik heb ook een kaart aan u gestuurd.
0: Zo.
19: Een complimentary kaart heb ik aan u gegeven. Het gaat om wet op van instellingen.
0: Okay.
19: Ik ga geen vragen stellen, ik ga aanvullen. Er zijn de mensen die een kinderdagverblijf hebben, de privé kinderdagverblijf, de particuliere kinderdagverblijf.
0: Ja.
19: Er zijn meer dan 600, die zijn allemaal geregistreerd, mevrouw Pokkie.
0: Nee, er moet daar een register komen.
19: Dan ga ik dat even aanvullen. Ze zijn allemaal geregistreerd. Het vervelende ervan is, er is een contradictie in de wet. Wie gaat eerst waar wat registreren? Ga je eerst bij KKF of kom je eerst bij sociale zaken? Er is ook een, als het goed is, een unit controle, want ik heb daarvoor gewerkt, heel lang. Er is een controle, de mensen die daar werken, ik weet niet wat u daarmee doet, hoe dat nu gaat. De raden, of de raden er zijn, weet ik niet. Wat zijn de namen? Want ik heb me laten vertellen dat er raden zijn. Maar we weten nooit. De particulieren op kinderdagverblijven willen dat graag weten. Wie zijn de raden? Waar moeten ze zijn?
0: Okay.
19: En er zijn een aantal dingen die niet synchroon lopen met betrekking tot de wet. Ik ben toen aan meneer Valies geweest. Ik heb hem aanbevelingen gegeven die wij hadden geschreven in 2017. En hele goede aanbevelingen die nog steeds actueel zijn. Die nog steeds gebruikt kunnen worden door u. Om deze branche goed te ordenen. Er zijn onderzoeken door mij persoonlijk gedaan op meer dan 80 crèches en peuterscholen en die wet opvanginstellingen uit 2014. Die heeft nooit gewerkt, niet gewerkt en ik weet waarom. Maar ik kan ook helpen met de oplossing. En ik ben nooit, ik ben wel een keer gebeld en die mevrouw zegt, u moet uw plan voor me sturen, dan kan ik u ontvangen. Ik zeg, nee, ik wil de minister een presentatie geven. Dan kan ze zien wat ze met mijn plan doen, maar ga mijn plan niet zomaar doorsturen. Dus bij deze nodig ik mezelf bij u. En zegt mevrouw Vengawien, kom zo. Dan wil ik u de presentatie geven om deze branche te helpen, want het gaat nog steeds niet goed.
0: U mag nu appen en uw informaties met me delen. U zegt, je hebt gebeld, dus u kent mijn nummer.
19: Ja, ik heb uw nummer. Ik heb uw nummer.
0: Dus, maar ik ben
19: niet honderden ontvankelijk verklaard.
0: Ik kan het niet redden om honderden berichten per dag te lezen.
19: Ja.
0: Dus waarschijnlijk heb ik het gemist. U mag nu een bericht sturen en dan zal ik u inboeken.
19: En dan zal ik u helpen om deze branche op een hele goede en snelle manier te ordenen. Het kan, hè? Het kan echt wel.
0: We kijken uit. U bent welkom.
19: Ja,
0: yes?
19: Doei.
0: Thank you.
1: Nou, een adviseur bij.
0: Yes.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
20: Ja, goedemiddag meneer Limburg. Goedemiddag mevrouw Pokkie.
0: Goedemiddag.
20: Ik spreek met mevrouw Wijnaldum. Jullie houden die mensen finaal voor de gek. Waarom ik dit zeg? Vele mensen trouwen, nauwelijks een jaar. Dan wanneer ze, dan scheiden ze. En dan moet die man alimentatie betalen. Dat gebeurt nu. Waardoor die mannen nooit aan bod komen, alle gezinsstructuren zijn kapot geslagen. Dank u wel.
0: We hebben u aangehoord, ja. Ja, ze heeft een punt gemaakt. Ja, jij kent het. Ja, ze heeft een punt gemaakt, hoor.
1: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
21: Ja, goedemiddag, ik spreek met José. Mevrouw Pokkie. Min, ik wil wat onder uw aandacht brengen. U sprak daarnet over de lening van 150.000, toch? Voor renovatie en de markt.
0: Oh, nee, het is geen lening.
21: We zijn geregistreerd bij AHP.
0: Bouwsubsidie is geen lening.
21: Bouwsubsidie. We zijn bij AHP geregistreerd.
0: Oh, oké.
21: Okay. AHP.
0: Oké.
21: Okay. We hebben het volledig traject doorlopen. We zijn in aanmerking gekomen. AHP heeft contact met ons gemaakt. We mogen langskomen.
0: Ja.
21: Toch? Stukken tekenen, we moeten afwachten, de bouw- en deskundigen zijn langsgekomen.
0: Ja.
21: Wat blijkt nu?
0: Mm-hmm.
21: We bellen al nu langer, toen waren we onder water, helemaal onder water. We hebben aan de noodklok getrokken, mevrouw en ik. Dan komen jullie kijken, ze zijn langsgekomen. Ja, het wordt zo spoedig mogelijk aangepakt, want jullie komen in aanmerking. Nu zijn we 3 maanden verder, je belt naar daartoe. Ik wil die meneer zijn naam niet opnoemen, want hij neemt op, je spreekt met hem af. Bel je hem de volgende dag, zegt hij, nee, ik ben het niet, is niet meneer T, is niet meneer T, je spreekt niet met meneer T, is het niet, terwijl die man zijn stem herkent. Dus wij hebben het gevoel dat je een situatie krijgt van terwijl het gras groeit, in dit geval terwijl het water stijgt, sterven we. Je bent in aanmerking gekomen. Je moet naar de postpaarbank gaan. Of je mag een aannemer van jou, die geregistreerd staat bij CBB, hoe je dat ding, Kamer van Koophandel brengen, zodat je kan aanpakken. Aanpakken met die werkzaamheden, die renovatiewerkzaamheden. Het zijn renovatie. Tot heden, ja. Niks meer gehoord van ze.
3: Oké, okay, wat is de naam weer?
21: Gottlieb.
3: Gottlieb hoe meer?
21: C.
3: C. Oké.
21: Okay. Ja.
3: We zullen het onder de aandacht brengen.
21: We zijn alle aanmerkingen gekomen. Ja, ja. Heel, je krijgt een vervelend gevoel hierover. Ja, ja, ja. Heel veel vervelend gevoel.
3: Ik begrijp u. We zullen het onder de aandacht brengen van de PIU. Want
21: je
3: wil van
21: weten, wat gebeurt er dan eigenlijk? Maar als je aanmerking bent gekomen, waarom draait men nog dan?
3: Maar u weet dat dit project al vanaf 2023 lopen, hè?
21: Ja, klopt. Maar van het jaar zijn we aanmerking gekomen. Zijn we aanmerking gekomen. Goedgekeurd, alles. Okay. Aannemer van AHP zijn langsgekomen.
3: Ik denk die bureaucratie, hè? Die, ja, maar soms...
21: Maar het was toch zo dat het Chimaneco aan boord nooit op, terwijl je hoort van zwart of wit, je woning wordt geregistreerd. Maar je wacht niet in, weet je.
3: Ah, bon. We nemen het mee. Dank yes? Oké.
1: Okay. Ja. Minister, we nemen even een break. We gaan een viertal advertenties snel inschuiven. Je mag even wat water drinken. Maar daarna ga ik een paar apps lezen. We zijn zo meteen bij u terug. Just give us a moment.
4: Sepi mi gudu.
22: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugru skrati.
4: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
22: Vrouw, let ja pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee. Mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
22: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
4: Maar verstaan je niet verstaan dat mi no wan.
22: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat is essentie. Udoro baka.
4: Isap sang. Doe zei wani.
22: Mi popchi. A city, eh?
4: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro na de wan konjim SRD.
22: Den a euro.
4: Ma na Hollandse ne verstaan. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
22: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
4: Nee, ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
22: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
4: Stop deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
22: Zo mij pa juro ne ingi o zo.

0: Friendly Cab. Download de app nu.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier.

0: Tigre Eric alias Winter. Als
1: zo, we gaan wat lezen. Mooi luchtig gesprek met Pocky. Cornelis, ik bel je na het programma. Dit is een persoonlijk ding. Gregory zegt, vraag haar als haar voorstel niet in een wet vervat moet worden. Een sociale zekerheidswet.
2: Oh ja, dat komt.
1: Dat komt?
2: Ja, dat komt.
1: Oké, en hij gaat verder. Hoe staat het met de huurcommissie? Wanneer komt er één die werkt zoals door de wet...
2: Ja.
1: Huurwet woonruimte 2020 verplicht is gesteld.
2: Ja, we moeten gewoon installeren. Het is al in voorbereiding.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dan maar doorlezen. Henk zegt... Een minister naar mijn hart. Hij weet van mij. Alleen de president heeft deze status bij mij. Dus u bent erbij gekomen. Een minister naar mijn hart.
2: Dat voelt heel
1: goed uit. Wat zei u?
2: Voelt goed aan.
1: Ja, dat is Henk. Even doorschroeven op dit nummer, zie ik geen berichten meer. Maar die snabberichten, telefoon. Kunt u de minister van Sociale Zaken voorhouden dat AI kan worden ingezet om aanvragen te analyseren, dubbele registraties en inconsistenties te detecteren en dossiers te prioriteren. De uiteindelijke beslissing blijft echter bij een bevoegde medewerker. Hierdoor kan sociale zaken sneller, transparanter, doelmatiger en meer datagedreven bepalen wie daadwerkelijk recht heeft op ondersteuning, terwijl misbruik en onterechte verstrekking worden beperkt. Nog meer, maar het is wel lang, man.
2: Zullen we dit voorleggen?
1: Iwan zegt dat.
2: Die BIS-groep, mensen die bezig zijn met die digitalisering, toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Deze persoon is buiten de orde. Die zegt, Pocky is een mooie vrouw. Minister Pocky, kan ik nog registreren voor moneycarta of koopkrachtversterking?
2: Ja,
1: ik ben gepensioneerd en ik heb pensioen van 4000 SRD.
2: 4000, ja, ik kan. Oh, hij is gepensioneerd, heeft een pensioen van 4000. Hij kreeg AOV, hij kreeg die 1800. Hm. Hij moet die 1800 krijgen.
1: Ja.
2: Hij moet die 1800 krijgen, toch?
1: Ja.
2: Hij moet die 1800 krijgen, want zijn pensioen is laag. Als ik het goed heb, hoor. Mm. Maar hij mag langs.
1: Ik heb twee vragen voor minister Pocky. 1. Een moeder met een autistisch kind. Mag zij ook een uitkering aanvragen voor zo'n kind? En 2. Is het de bedoeling dat de regering aan alle 600.000 inwoners koopkrachtversterking gaat uitkeren? Want daarop lijkt het niet en dat kan niet.
2: Die vraag van autistisch kind, ik moet even kijken als het voorkomt in die reeks, hoor. Dat weet ik even
1: mag
2: niet.
1: Mag ze ook een uitkering aanvragen? Ja.
2: Dus dan gaan we dat via onze Facebookpagina, zullen we dan de gemeenschap laten weten. Ja.
1: En is het de bedoeling dat alle 600.000 mensen...
2: Nee, dat is niet de bedoeling. En daarom hebben we gezegd, de online, de BIS geregistreerde, gaan we afbouwen. En de mensen moeten hun sociale voorzieningen via de wijkkantoren aanvragen. En ze komen in aanmerking op basis van criteria en procedures.
1: Limbo, kunt u de minister vragen wanneer ze gaan storten voor de uitvaartbedrijven? Mensen die niet in staat zijn te betalen voor hun begrafenis worden geholpen door sociale zaken. Echter blijft de storting of blijven de stortingen uit.
2: Nee, ik ben niet op de hoogte.
1: Nee,
2: we ondersteunen de familieleden met een 10.000 SRI en we kijken uit om dat bedrag te verhogen naar een basispakket voor de mensen die De kosten, de begrafeniskosten niet kunnen dekken. Maar dat we schulden hebben, dat we uitvaartbedrijven moeten betalen, daar heb ik geen informatie over. Ja.
1: Hoe kan ik in aanmerking komen voor een subsidie van sociale zaken om verder te kunnen bouwen? Dat huis is tot vensterhoogte, nieuwbouw. Lucia.
2: Zoals als Lucia, een werkende Lucia, een werkende is, dan gaan we kijken naar de inkomen. Ze kan dan, hoe noem je het, af.

0: met daaraan, oké.
1: Okay. Als ze er nummer met u deel, dan, ja, dan kunnen we dan erin boeken. Dan kunnen we een afspraak maken.
0: Wie die gaat
1: gelijk
0: naar mijn eigen nummer sturen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En daarna ga ik het voor die voorwoorden.
1: Vergeet.
0: In dat bericht staat ook het nummer en de naam.
1: Oké. Okay.
0: Nog even hoor. Ik ga het niet doen straks.
1: Oké, okay, ja.
0: Telefoon
1: nee,
0: is een
1: ik keek uit naar...
0: telefoon is een beetje traag dan. En hier naar mevrouw zou je hebben, weet je.
1: Ja, dus ik keek hoor. Ik heet ze Lucy Ball. Presentatie te geven met opvanginstellingen. Ja, ik heb het...
0: Middag, ik heb al 6 maanden een aanvraag gedaan voor financiële bijstand.
1: Ja, klopt.
0: Ik kreeg als antwoord dat men eerst een onderzoek komt doen thuis. Ik wacht nog steeds, okay. Ben een gepensioneerde. Hoe lang duurt zo'n aanvraag?
1: Een gepensioneerde, de persoon kreeg dan, ja, eigenlijk duren aanvragen 1 maand tot 6 weken. Maar ik weet het niet, misschien is het afgekeurd, no? Laat ze even langslopen bij het wijkkantoor om te informeren. Het is veel te lang.
0: Meneer Limbo, kunt u mijn bericht lezen? Welk bericht? Dit bericht. Kan je de minister vragen, ik ben een vrouw met een beperking. Ik kreeg die 1800 koopkrachtversterking, maar vanaf april geen. Heb ik niks meer gehad. En ook die 1000 SAD kreeg ik niet. Hoezo? Krijg ik het niet? Vraag u aan de minister voor mijn AUB, AUB.
1: Kan de persoon de gegevens met u delen? Dan zullen we het onderzoeken. De ID-kaart alleen. Dan
0: ja,
1: is
0: en vooral uw naam.
1: En telefoonnummer natuurlijk. Dan gaan we het onderzoeken.
0: Minister Pokki, moet iemand die alleen AOV ontvangt, dus geen pensioen, die vanaf augustus 2024 koopkrachtversterking ontvangt, moet die persoon ook een aanvraag hiervoor doen, vraagt Humphrey.
1: Dus iemand die AOV ontvangt, geen pensioen, die heeft gewoon recht op KKV.
0: Ja.
1: Die persoon hoeft niet opnieuw. Nee.
0: Oké. Okay. Humphrey, daar heb je dat gehoord. Wanneer ouderen onvoldoende AOV ontvangen, wordt hun levensstandaard rechtstreeks aangetast. Basisbehoeften zoals voeding, huisvesting, energie, vervoer en noodzakelijke zorg komen onder druk te staan.
1: Dat is zo.
0: Dit kan leiden tot armoede, sociale uitsluiting, afhankelijkheid van familieleden en een toenemende schuldenlast. Daarbij moet rekening worden gehouden met de levensverwachting. Naarmate mensen langer leven, moeten zij ook langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een AOV-bedrag dat niet wordt aangepast aan de kosten van levensonderhoud en de economische realiteit, verliest daardoor geleidelijk zijn beschermende functie. Daarom behoort het AOV-beleid periodiek te worden getoetst aan de kosten van levensonderhoud, inflatie, koopkracht en ontwikkeling van de levensverwachting. De samenleving die haar ouderen onvoldoende beschermt, ondermijnt uiteindelijk haar eigen sociale zekerheid en menselijke waardigheid.
1: Helemaal eens met...
0: Sterkbergs geschreven.
1: Ja, zeker.
0: Mensen, ik kan niet alles lezen. Meneer Limbo, kan de minister... Even kijken hoor. Kan de minister in haar... moedertaal wat zeggen.
1: Zo.
0: Die taal is mooi. Oh, je moet gewoon wat zeggen. Ze gaan straks iets over Lim FM zeggen aan het end.
1: Ja.
0: Of waar kan je mijn bericht lezen? Maar ik kan niet alle berichten lezen. Hoor. Dus als ik er niet uitkomt. Het heeft niks te maken met uw bericht niet willen lezen. Maar ik zie eentje hier. Met Roe Enser. Ik moet mijn moneycard verlengen. Maar ik betaal geen SWM en EBS rekeningen. Mijn zonen doen dat, maar ze zijn niet meer in huis. Ik ben bang dat Asani kan mislukken. Ik ontvang MMEB en KKV. Wat is MMEB?
1: Mensen met een beperking. Okay. Hij hoeft geen okay. Nutsvoorziening hoor. We hebben die criteria aangepast. Dus we kijken gewoon naar zijn verklaring van de arts, van de specialist. Dus wie is Anepai Watrafaya Anabowijs, hij kan gewoon naar wijkkantoor. Wordt gewoon behandeld.
0: Meneer ja. Enser, ik hoop dat dat duidelijk is. Limmiddag nu zei een jaar minister... Wacht even. Dit is...

0: Well, it's a... Lemmelach. Jou escrive langas aan jou. Ik kan niet alle lange berichten lezen, sorry hoor. Schrijf dat ding kort in. Want ik vecht met de tijd ook. Het regent, de minister moet straks weg. Dus als het bericht te lang is...
1: Het ziekenhuis. Mijn peetvader ligt in het ziekenhuis.
0: Je moet naar het ziekenhuis?
1: Ja.
0: Oké, we gaan het snel doen. De vorige regering was een aantal woningbouwrenovatiesubsidie goedgekeurd. Maar er wordt aangegeven dat door u al deze aanvragen worden aangehouden of afgekeurd.
1: Nog een keer?
0: De vorige regering...
1: Aha.
0: Tijdens de vorige regering was er een aantal... woningbouwrenovatiesubsidies goedgekeurd.
1: Bouwsubsidie.
0: Maar er wordt aangegeven dat door u deze dingen zijn aangehouden of afgekeurd.
1: Nee, ze zijn niet aangehouden. We hebben een inspectieteam aangewezen om te inspecteren. Want if je actie renovatie, die wango zit skotu, daar in voldoet. Dus, en ik ben hoofdverantwoordelijke nu. Het is weliswaar door de vorige regering goedgekeurd, maar het is mijn verantwoordelijkheid. Dus we gaan screenen, we doen veldonderzoek. En als het goedgekeurd is door het onafhankelijk team, dan worden de middelen overgemaakt naar de rekening van de cliënt.
0: Minister Bokkie, wat zegt u tot slot van deze bagatellatorie aan uw luisteraars en uw kijkers?
1: Oh, in het Sarmakaans?
0: Nee, dat was het
1: zo. Ik dacht dat in het Sarmakaans. Mm. Ik wil de Surinaamse bevolking oproepen. Toch, en ik weet dat Abra Sociale Zaken dwars door de gemeenschap heen. We actie dit acte wasande. Komt u langs bij het ministerie. Laat u niet leiden door... een gezegde en lolotaki en mofotaki. We hebben een communicatieunit. Het secretariaat van de minister is er. Er binnen het kabinet heb je mensen die zich bezighouden met spoed, acute noodsituatie. U bent welkom. Loopt u langs. We zijn bezig met de laatste AKB-kaarten. Die moneykaarten die niet zijn opgehaald. Dit is uw laatste kans. Als u niet bent gekomen, niet bent geweest, zullen we de kaarten dan afgeven aan de bank. En de middelen komen dan weer in de boezem van de staat. De mensen die zich schuldig maken aan uitkeringsfraude. Bij accidenten alla lespeki en sakafasi. En op dit dat minister Pokinoan giu monikarta of steun. Maar regels de. En amoni sa de begrootak u abifu jebdesma imhori schrijf na lijn. Une purusma somar tapaleis. If in een val doe, dat we wijzen af. En ik kan teken bezwaar aan. If je vindt dat je nog de eens, de desma kon de vindt dat naar de wijkkantoor, de nog behandel de boom. If de kon met checka case en we overwegen bakken en we keuren goed. Dus if je vindt dat desma nog behandel die boom. Dat je zoekt wat er passie, je gaat naar directeur, je gaat naar kabinet minister en dat we locatorie. Jullie zijn welkom, we zijn er voor de gemeenschap. We zaptak onomachara ordening ko in Wajari. Maar tangan no, desma de medewerkers voor sociale zaken vanuit. Lim FN miwan gide tangi, i apsma dape ala dewe wrokotanga, 60 euro lat neti. Mi breti tak toch serana mang lanti mang de sa etek de wroko serieus. En de groepus madat, me gide tangi, tak tanga de ifti de. Mi vind tak in een jaar tijd hebben we redelijk goede job gedaan, mede dankzij de ambtenaar sa etek de wroko serieus.
0: Minister, heel veel succes wat de job betreft.
1: Ja.
0: En natuurlijk meer power in die voorlichting.
1: Ja,
0: en als er wat is, dan kunt u anytime een beroep op ons doen.
1: Yes, dankjewel Limbo. En iemand had gevraagd
0: en dat ik in mijn... wat u
1: mijn peetvader. Ja, want ik ben ook mijn tak in mijn taal. Die mag gelegenheid. Ja, zeker. Te je bereik zijn, nu alleen FM moesten de. Dus nou, gewoon nu zijn altijd afgestemd. Alleen FM. En we hebben scopen voor sociale zaken de. Dan we toe via alleen FM. En dat is nu tangi. En mijn lobby hier nu toe.
0: Lobby, dankjewel.
2: United Cement.
1: Oh, die vallen nou.
2: Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: stadion.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
3: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages. Voorkom verspilling. En kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
4: SWM.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier.

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, oeps. Ja, meneer de scheidsrechter, dat hebben we begrepen. Het regent op de brug. En ik ben zo nat. Wat? Ja. Ik ben door mijn items heen. Ik heb nog een interview. Maar if me draaien interview dat hij me vindt dat het gaat onder sneeuw raken. Zeg ik het goed? Misschien bakovertaal toch? Dus ik ga hem sparen voor het nieuws van maandag. Het heeft ook te maken met die 15%. Dus ik zal hem doorschuiven naar het nieuws van maandag. Weet je wat we gaan doen? We gaan toch minister Bova inschuiven, jongens. Minister Bova, oeps. Die praat over de... over het bezoek van de waarnemend president van Venezuela, mevrouw Delcy Rodriguez. Je weet dat, is die mevrouw al terug? Is vanmorgen ontvangen door de president, de hele ceremonie, mooie beelden heb ik gezien van CDS. Dus ja, en minister Bova die heeft aan ons in een statement laten weten wat de mevrouw is komen doen. Je weet, wij onderhouden reeds 50 jaar goede banden, goede betrekkingen met Venezuela. En de mevrouw is hier om, of heeft enkele bilaterale gesprekken gevoerd met de president. Er is een persmoment geweest. We zullen u informeren, maar ik denk dat het goed is. Het is een mooie foto. Nee, nee, helemaal. Dat vind ik, zie deze foto voor het eerst. Je mag die foto in zijn geheel. Het is toch anders dan anders.
2: Wat is het geheel?
1: Ah, ja, een mooie foto. Ja. Zo'n statige foto. Van onze minister van Buza. Ik denk dat het goed is om dat toch hier even in te schuiven. Waarbij hij dus uitlegt. Hij zegt het bezoek is goed voorbereid. En ik vraag u aandacht voor de minister.
3: Eigenlijk al begonnen bij mijn eerste bezoek in mei, eerder dit jaar, mijn ambtsgenoot Ivan Gil in Venezuela. En de ontmoeting van mij met de president Rodriguez, die in feite een directe connectie was om het bezoek mogelijk te maken. Eerder kon het helaas niet, was al ingezet, maar nu zijn we dus... wel op het punt. Maar ik moet zeggen, vanaf dat moment was het dus werken, met elkaar overleg zijn en blijven. Ook met de vakministers die direct hiermee te maken hebben. Ik denk aan de minister van LVV als het gaat om de visserijovereenkomst, de minister van TCT, de connectie, de vliegverbinding en de air service agreement tussen beide landen. En ook de minister van onderwijs, die wij zeg maar in die zekere line of communication hebben gebracht om te praten over onderwijsmogelijkheden, studiemogelijkheden, met name op het gebied van petroleumtechnologie, hydrocarbon. Intussen zijn dus wij aan de slag geweest en zijn de nodige documenten voorbereid, zoals u in feite ons intussen al kent, en zeker vanuit de verantwoordelijkheid als minister voor buitenlandse zaken, zetten we in op de bilaterale contacten, niet alleen om de ontmoetingen die daarbij gekoppeld zijn, maar zeker ook om een aantal hele concrete en belangrijke zaken met elkaar af te spreken, af te tekenen, welke de basis zijn dus voor de voortzetting van de relatie en het aanpakken van een aantal concrete zaken, wat ook is gebeurd. Met wat nu ready is, een aantal, en voor nu noem ik het x aantal overeenkomsten op het gebied van onderwijs, op het gebied van agrarische productie, landbouw en visserij, op het gebied van capaciteitsversterking en ook op het gebied van toerisme, wat ik eerder aangaf, connectiviteit. En een joint declaration, dat is een belangrijke politieke verklaring, lease commitment, tussen de beide presidenten. Ik moet zeggen, de inspanning is er één die van ons beide landen heel serieus is genomen. Alleen als ik ter illustratie aangeef dat de president hier is met een 6-7-tal ministers en vice-ministers van het kabinet. En een ondersteunende staf van ruim 40 man. Uiteenlopend van security naar ambtelijke staf, dan weet u dat er wordt gewerkt. Wij hebben natuurlijk niet zoveel direct in te brengen, maar qua output is dat inderdaad minimaal zoveel wat we dat tegenin gooien. En de verwachting, als u me dat zou vragen, is een hele productieve vergadering, goede ontmoeting tussen beide presidenten. Ze hebben elkaar eerder gesproken op het moment dat president Simons de Venezolaanse ambtsgenoot belde ter versterking, of beter gezegd, voor het aansterken, bemoedigen en medeleven in het kader van de dramatische aardbeving. We hebben daarna als land ook nog de ondersteuning gestuurd in de vorm van voedselpakketten en onlangs twee containers rijst die nog deze week zijn aangekomen. Dus dat is op zich ook weer goed nieuws. Ter ondersteuning van de mensen daar en het helpen lenigen van de nood. En na deze ontmoeting tussen beide presidenten denk ik dat het goed is om de ontmoeting vandaag opnieuw nieuw leven in te blazen. We praten van een historisch contactmoment. En ik kijk uit naar de toekomst, welke voor onze beide landen, onze burgers, samenleving, bedrijfsleven en wie daar allemaal belang bij heeft. Veel meer met zich zal meebrengen. Zeker als ik denk ook aan de beschikbare studiemogelijkheden, nou wel heel concreet aangeboden en met ons afgesproken op basis van het verzoek welke wij dus daartoe hebben ingezet van de studiebeurzen op de Hydrocarbon Universiteit. Dan denk ik dat wij hiermee en met een aantal andere zaken die zullen worden besproken, en zullen worden afgetekend, een goed vooruitzicht hebben. Sommige mensen stellen de vraag, waarom Venezuela, waarom nu? Nou, het past in het kader van de inspanning die we plegen om in de bilaterale betrekkingen onze nadruk, onze focus te leggen in het verdiepen van de relatie van de landen in de regio, de grens- en buurlanden, om daarmee te beginnen. De landen van herkomst en andere strategische landen, die hebben voor ons prioriteit. U ziet de beweging in de regio, kent de zaken die we zijn begonnen, hebben opgepakt met Guyana. Recentelijk gaat u nog voor de geest het bezoek van mij en het contactmoment met de minister Barrault van Frankrijk in Martinique. De ontmoeting van president Simons met haar ambtsgenoot Lula da Silva in Brazilië. Allemaal in dat kader, de Dominicaanse Republiek, nu Venezuela en zo verder. Die passen in de rij van landen met wie we dus binnen de regio, zoals we dat binnen de CARICOM ook hebben laten zien, en straks ook het CARICOM voorzitterschap op zich nemen, dat het belangrijk is om ons in te spannen, om de maximale mogelijkheden te halen voor Suriname binnen de regio en vanuit de regio voor Suriname. En dat is het kader. En we hopen dat we hiermee dus een belangrijke stap hebben gezet.
1: Minister Melvin Bova. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van Bakkanatori op vrijdag. Retrospectie is er zondag en alle programma's gaan normaal door in het weekend. Dames en heren, ik wil u bedanken voor het luisteren, het kijken, meedoen, meedenken, meereageren. Alles, de adverteerders zeker ook. En al de mensen die hebben meegewerkt aan het programma, zoals mevrouw de minister Pocky, de minister Bova. Zeker ook Marciano Hellings. We hopen dat het tegen deze tijd nu wat rustiger is bij OOS. En ja, wij hebben geen live, maar ik weet zeker dat de overige mediahuizen u zullen laten weten. Mensen, Sumawina verkiezing, zeker DTV zal live zijn. Sumawina verkiezing drapen, dus daar moet u naar kijken. Voor de rest wil ik u een mooie bakana toewensen. En met Gods wil doen we bakana tori weer maandag aanstaande om 2:00. Goedemiddag.

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
4: Ratan Optiek. Kankawa Straat 9. Telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek. Snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek. Kankawa Straat 9. Met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: De number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
8: Number one.
9: Number one.

Slim FM. Finca. Chachi. Enfer. The mighty youth.

0: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankier.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Weggebruikers. Wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Bleksen van de politie legt uit hoe dat zit.
2: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: Een hele goede avond, lieve luisteraars. Het is vandaag vrijdag 11 september 2026. En dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik vind het natuurlijk altijd superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Nou, ik zei het al, het is vrijdag, het is lekker weekend. Heel veel mensen gaan buiten de stad, anderen blijven gewoon lekker in de stad om te genieten. Maakt niet uit wat je doet, je bent afgestemd op Lim FM. En in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste focus op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. De hele week door horen jullie de recap van de top 10 op Lim. Maar voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van onze top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Vorige week stond op nummer 10 Let's Rewind van Nico en Vince. Die kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie. Op nummer 8 kwam ook nieuw binnen Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Op nummer 7 stond Tyla met That Girl. Michiko van DJ Goya stond op nummer 6. Op nummer 5 Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 4 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 3 Brady van Enver. Op nummer 2 stond Pareltje met Crazy For You. En onze nummer 1 van de vorige week was Sankofa met Ma Van Pa. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.

0: Radio.
1: Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: We hebben genoeg gebabbeld. Ik denk dat het nu echt tijd is om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, deze gasten komen helemaal van plekje nummer 5. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 5 plekken achteruit gaan. Deze week op nummer 10, Frenna Odile en Wizkid met Coca Buddy.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Nico en Vince gaan deze week een plekje vooruit. Ze kwamen nu binnen op nummer 10 de vorige week. Deze week staan zij op nummer 9 met Let's Rewind. Let's

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodi. Dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Deze week een plekje vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan op nummer 7 met Lobby Baka.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Tyla gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week stond ze op nummer 7, deze week op nummer 6 met That Girl.

Dat is onze nummer 6 van deze week. That Girl van Tyla. Nou, Pareltje stond 1 week op nummer 1. Toen werd ze verslagen en stond ze op nummer 2. Deze week gaat ze 3 plekken achteruit en staat op nummer 5 met Crazy For You.

Dat is onze nummer 5 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Michiko van DJ Goya maakt 2 mooie sprongen vooruit. Van de vorige week nog op nummer 6. Deze week op nummer 4.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Michiko van DJ Goya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we Frenna Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 9 Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodi. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 staat Tyla met That Girl. Op nummer 5 hebben we Crazy For You van Pareltje. En onze nummer 4 van deze week, Michiko van DJ Goya. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Psycho gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3 met Doe Normaal.
2: Nummer 3.

Normaal. Dat is onze nummer 3 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Zo, wie hebben we deze week op nummer 2? Nou, en verstande vorige week op nummer 3. Hij gaat een mooie plek vooruit en staat deze week op nummer 2 met Brady.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, het moment is aangebroken waarbij ik jullie moet vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik denk dat het

0: De phenomenal top 10 Sankofa met Ma van Pa.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.
5: And hier is hij dan.

0: on social, babe.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. Sankofa met Ma van Pa. We hebben geen nieuwe liedjes op de lijst deze week. Dat wil zeggen dat er ook geen enkel lied uit de lijst is. Zo, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Lukt dat je niet, dan kan je dat morgen om 1 uur doen. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer.